Ezechiël, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 23. Op een dag kwam een aantal van Israëls oudsten bij mij en zij gingen voor mij zitten. En het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart en ze kunnen hun blik niet afwenden van wat hen tot zonde verleidt. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen? Spreek daarom tot hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Elke Israëliet die zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik niet kan afwenden van wat hem tot zonde verleidt en toch voor de profeet durft te verschijnen, hem zal ik, de Heer, zelf aan antwoord dienen met al zijn afgoden. Zo zal ik het volk van Israël, dat zich met zijn afgoden geheel van mij heeft afgekeerd, in het hart treffen. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Bekeer u en breek met uw afgoden, en wend uw blik af van al uw gruwelen. Want ieder Israëliet en iedere vreemdeling die in Israël verblijft, die zich van mij afwendt, zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik vestigt op wat hem tot zonde verleidt, en die toch naar de profeet gaat om mij te raadplegen, hem zal ik, de Heer, zelf van antwoord dienen. Ik keer mij tegen die man, maak hem tot een afschrikwekkend teken en snijd hem af van mijn volk. En zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Als een profeet zich laat verleiden tot een uitspraak, dan heb ik de Heer hem verleid. Ik zal tegen die profeet mijn hand uitstrekken en hem van mijn volk Israël afsnijden. Ze zullen beide hun straf krijgen. De straf van de vrager zal even zwaar zijn als die van de profeet. Dan zal het volk van Israël zich niet meer van mij afkeren en zich niet meer verontreinigen door zijn wandaden. Zo zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, als een land tegen mij gezondigd heeft en mij ontrouw is geworden, dan strek ik mijn hand er tegen uit en breek er de broodstok. Ik laat er hongersnood op los en roei er mensen en dieren uit. Als in dat land deze drie mannen zouden wonen, Noach, Daniel en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts henzelf redden. Godspraak van de Heer God. Als ik wilde dieren op dat land zou loslaten, waardoor het ontvolkt en verlaten wordt, omdat niemand er nog doorheen trekt uit vrees voor de dieren, en die drie mannen zouden daar wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered, maar het land zou een woestenij worden. Ontbied ik het zwaar tegen dat land en beveel ik het er doorheen te trekken en roei ik er mensen en dieren uit en die drie mannen zouden er wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens meer kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered. Laat ik in dat land de pest uitbreken en koel ik mijn woede door haar bloed te vergieten en er mensen en dieren uit te roeien. En Noach, Daniel en Job zouden er wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God. Ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Hun gerechtigheid zou alleen hen zelf redden. Maar, zo spreekt de Heer God, al zend ik mijn vier ergste straffen, het zwaard, de hongersnood, de wilde dieren en de pest op Jeruzalem af om er mensen en dieren uit te roeien, dan zullen een aantal mannen en vrouwen overblijven. Zij zullen de stad uitgevoerd worden en bij u terechtkomen. Als u dan verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u berusten in het onheil dat ik over Jeruzalem heb laten komen, in al het leed dat ik over de stad gebracht heb. U zult erin berusten. Als u verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u er vrede mee hebben en erkennen dat ik dat alles niet zonder reden gedaan heb. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, is het hout van de wijnstok beter dan enig soortgelijk hout tussen de bomen van het bos? Kunt u van dat hout soms iets maken? Kunt u er zelfs maar een pin van maken om er iets aan op te hangen? En als men het als brandstof gebruikt, en het vuur heeft de beide uiteinden verteerd en het middenstuk geblakerd, kan het dan nog ergens toe dienen? Zelfs toen het nog gaaf was, kon u er niets van maken. Hoeveel te minder nu het vuur het verteerd heeft en het geblakerd is. Hoe zou u er dan nog iets van kunnen maken? Zo spreekt de Heer God. Zoals ik van alle houtgewas van het bos de wijnstok als brandstof in het vuur werp, zo lever ik ook de bewoners van Jeruzalem uit. Ik keer mij tegen hen. Al zijn ze aan het vuur ontsnapt, toch zal het vuur hen verteren. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als ik mij tegen hen keer, en van het land een woestenij maak, omdat ze afvallig zijn geworden. Godspraak van de Heer God.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Ezechiël, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 63. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, houd Jeruzalem haar gruweldaden voor ogen. U moet zeggen, zo spreekt de Heer God tot Jeruzalem. Naar afkomst en geboorte bent u uit het land van Kanaan. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Bij uw geboorte werd uw navelstreng niet doorgeknipt. U werd niet met water gewassen om u te reinigen. U werd, toen u op de wereld kwam, niet met zout ingewreven noch in doeken gewikkeld. Niemand had medelijden met u of ontfermde zich over u om voor u te zorgen. Op de dag van uw geboorte werd u in het vrije veld te vondeling gelegd, omdat men aan uw leven geen waarde hechtte. Toen kwam ik voorbij u. En toen ik zag hoe u daar lag te spartelen in uw bloed, sprak ik tot u: blijf leven. Ja, ik sprak: blijf leven. Onder mijn zorgen groeide u op als een veldbloem. U groeide op, werd groot en zeer mooi. Uw borsten werden wel gevormd en uw haar groeide, maar u was nog altijd naakt. Toen ik weer voorbij kwam, zag ik dat voor u de tijd van de liefde was gekomen. Ik spreidde de slip van mijn mantel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ik zwoer u trouw en ging een verbond met u aan. Zo werd u de mijne, Godspraak van de Heer God. Ik waste u met water, reinigde u van het bloed en zalfde u met olie. Ik kleedde u in bonte kleren, gaf u sandalen van het fijnste leer, bond u een linnen hoofdband om en gaf u een sluier van fijne stof. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden om uw polsen en een snoer om uw hals. Ik gaf u een ring in uw neus, hangers aan uw oren en een diadeem op uw hoofd. U was getooid met goud en zilver. Uw kleding was van linnen, fijne stof en bonte weefsels. Uw voedsel werd bereid met het fijnste meel met honing en olie. U werd buitengewoon mooi, een koningin waardig. De roem van uw schoonheid verspreidde zich onder de volken, want volmaakt was de pracht die ik u verleend had. Godspraak van de Heer God. Maar uw schoonheid maakte u al te vrijmoedig, en u ging munt slaan uit uw faam. Uw bekoorlijkheid bood u aan ieder voorbijganger die maar wilde te koop aan. Met uw bonte kleren versierde u de offerhoogte om daar ontucht te plegen. Nooit is zoiets voorgekomen, en zoiets mag ook nooit meer gebeuren. U nam de gouden en zilveren sieraden die ik u geschonken had, maakte er mannenbeelden van en pleegde daar ontucht mee. U nam uw kleren van bonte weefsels en hulde ze daarin. Mijn olie en reukwerk hebt u ze voorgezet. Het voedsel dat ik u gegeven had, bereid met het fijnste meel met honing en olie, hebt u ze voorgezet als een geurige gave. Godspraak van de Heer God. U nam de zonen en de dochters die u me gebaard had en offerde ze hun als spijs. Was uw ontucht nog niet groot genoeg, dat u bovendien mijn kinderen slachtte om ze aan hen te offeren? En bij al die gruweldaden en die ontucht hebt u niet meer teruggedacht aan de dagen van uw jeugd en aan de tijd dat uw moeder naakt lag te spartelen in uw bloed. Och, ongelukkige, Godspraak van de Heer God, na al deze wandaden hebt u heuvels en hoogte aangelegd op elk plein en op elk kruispunt. U gooide uw schoonheid te grabbel en spreidde uw benen voor elke voorbijganger en uw geilheid was onverzadigbaar. U pleegde ontucht met de Egyptenaren, uw buren met hun grote lid. Keer op keer pleegde u ontucht om mij te tergen. Daarom heb ik mijn hand tegen u uitgestrekt, het mes gezet in uw erfdeel en u overgegeven aan de willekeur van uw mededingsters, de dochters van de Filistijnen, die zich schaamden over uw schandalig gedrag. Bovendien pleegde u ontucht met de Assyriërs, omdat u nog niet verzadigd was. U pleegde ontucht met hen en nog
was u niet verzadigd. Daarom pleegde u herhaaldelijk ontucht met de handeldrijvende Chaldeeën, maar nog altijd was u niet verzadigd. Hoe werd u door hartstocht verteerd, God spraak van de Heer God, dat u hiertoe in staat was, alsof u een volleerde hoer was. U hebt heuvels en hoogte aangelegd op elk kruispunt en op elk plein, en toch gedroeg u zich niet echt als een hoer, want betaling wees u van de hand. U, overspelige vrouw, die zich aan vreemden geeft in plaats van aan haar eigen man. Alle hoeren laten zich betalen, maar u betaalde zelf uw minnaars en lokte ze zo van alle kanten naar u toe om ontucht met u te plegen. Het ging bij u dus precies andersom dan bij andere hoeren, want voor u hoefde men geen moeite te doen. U gaf zelf geschenken en niemand hoefde u geschenken te geven. Zo was het bij u dus juist andersom. Daarom, hoer, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Omdat u in uw buitensporige ontucht u zo hebt laten gaan en in uw schaamteloosheid uw naaktheid ontbloot hebt voor uw minnaars, en omdat u aan uw afschuwelijke afgoden het bloed van uw zonen geofferd hebt, daarom breng ik alle minnaars bijeen met wie u zich ingelaten hebt. Niet alleen degene die u bemind hebt, maar ook allen die u hebt afgewezen, breng ik van alle kanten naar u toe. Ik zal voor hen uw naaktheid ontbloten, zodat ze u in al uw naaktheid kunnen bekijken. Ik zal aan u het vonnis voltrekken dat geldt voor overspelige vrouwen en voor vrouwen die bloed vergieten. Het bloed zal ik op uw hoofd laten neerkomen en u tot voorwerp maken van mijn woede en jaloezie. Ik zal u aan uw minnaars uitleveren. Ze zullen uw heuvels en hoogte slechten. Ze zullen uw kleren van uw lichaam rukken, uw sieraden afpakken en uw moeder naakt laten liggen. Ze zullen een menigte tegen u op de been brengen. Ze zullen u stenigen en met hun zwaard in stukken hakken. Dan zullen ze uw huizen in brand steken en voor de ogen van talrijke vrouwen het strafgericht aan u voltrekken. Zo zal ik een eind maken aan uw ontucht. En u zult niet meer in staat zijn om geschenken te geven. Ik zal mijn woede op u koelen, tot mijn jaloezie bedaard is, ik tot rust gekomen ben en me niet langer getergd voel. Omdat u nooit terugdacht aan de dagen van uw jeugd, maar mij voortdurend treitert, daarom zal ik uw zonden op uw hoofd laten neerkomen, God spraak van de Heer God. Daarmee is dan een eind gekomen aan uw ontucht en uw gruweldaden. Allen die een spreuk op u willen maken, zullen zo moeder, zo dochter moeten zeggen. U bent echt de dochter van uw moeder, die een afkeer had van haar man en haar zonen, en echt de zuster van uw zusters, die een afkeer hadden van hun mannen en hun zonen. Uw moeder was een Hethitische, uw vader een Amoriet.

ze in een overdaad, waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust, en zich om de misdeelden en de behoeftigen niet bekommerden. Ze waren hoogmoedig en wat ze deden was een gruwel in mijn ogen. Daarom heb ik ze verstoten toen ik het zag. Ook Samaria heeft nog niet de helft misdreven van wat u misdreven hebt. U hebt veel meer gruweldaden gepleegd dan die twee zusters van u, die, vergeleken met u en uw gruweldaden, nog rechtschapen te noemen zijn. Draag dan ook de schande ervan dat u aldus, door uw gruwelijke zonde, uw zusters rechtvaardigt. Schaam u en draag de schande dat u uw zusters rechtvaardigt. Ik zal hun lot ten beste keren, het lot van Sodom met haar dochters en het lot van Samaria met haar dochters. Als ik ook uw lot ten beste keer, doe ik dat samen met dat van hen, om u zo nog te vernederen en u over al uw daden beschaamd te laten staan, omdat u die twee troost verschaft. Uw zuster Sodom zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld. Samaria zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld, en ook u met uw dochters zult in uw vroegere staat worden hersteld. Was de naam van uw zuster Sodom geen scheldwoord in uw mond, toen u zo overmoedig was en uw ongerechtigheid nog niet aan de kaak was gesteld? Dan zal nu uw naam de spot opwekken van de dochters van Aram en van al haar buren en van de dochters van de Filistijnen. Van alle kanten zullen ze u honen. Uw schandelijke gruweldaden, u zult ervoor boeten. Godspraak van de Heer. Want, zo spreekt de Heer God, zoals u ten opzichte van mij uw eed hebt geschonden door het verbond te breken, zo zal ik het doen tegenover u. Toch zal ik blijven denken aan het verbond dat ik met u sloot in de dagen van uw jeugd. Ik zal er een eeuwigdurend verbond met u van maken. Dan zult u met schaamte terugdenken aan uw gedrag, wanneer ik u uw oudere en uw jongere zusters tot dochters geef, echter niet op grond van het verbond met u. Ik zal mijn verbond met u nakomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. En wanneer u terugdenkt aan wat er gebeurd is, zult u van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik u alles heb vergeven wat u misdaan hebt. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 24. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, spreek tot het volk van Israël in raadsels en vertel hun de volgende gelijkenis. Zo spreekt de Heer God. Een grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, dik in de veren met bonte kleuren, kwam naar de Libanon en nam de top van een ceder. De bovenste scheut plukte hij eraf, bracht die naar een handeldrijvend land en plaatste hem in een stad van kooplieden. Toen nam hij een stek van het land en plantte die in een akker, rijk door water bevloeid, zoals men wilgen plant. Hij liep uit en werd een breed vertakte wijnstok. Zijn stam was kort, zijn ranken waren naar de arend toegekeerd, en onder de arend zaten zijn wortels. Zo groeide hij uit tot een wijnstok en kreeg ranken en twijgen. Maar toen er nog een andere grote arend kwam met machtige vleugels en dik in de veren, strekte die wijnstok zijn wortels naar hem uit en liet zijn ranken naar hem toegroeien, om van hem water te krijgen en niet van de grond waarin hij geplant was. Toch was hij geplant in een goede akker, waar water genoeg was om ranken voor te brengen, om vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. Zal hij daar beter van worden? Zo spreekt de Heer God. Zal men niet eerder zijn wortels uitrukken, zijn vrucht afsnijden en al zijn groene loof laten verdorren? Ja, hij zal verdorren. En er zal niet eens een grote krachtinspanning of een sterk leger nodig zijn om hem van zijn wortel weg te rukken. Want zie, hij staat wel geplant, maar zal hij ook gedijen? Zal hij niet geheel verdorren als de oostenwind over hem heen strijkt? Op de grond waarop hij groeit zal hij verdorren. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Zeg tegen het opstandige volk, weet u niet wat dit betekent? Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen, heeft er de koning en zijn beambten gevangen genomen en naar Babel gevoerd. Vervolgens nam hij een telg van het koninklijk huis, sloot een verbond met hem en liet hem een eed zweren. Ook de rijksgrote voerde hij met zich mee. Zo zou het een onbeduidend koninkrijk zijn en het hoofd niet kunnen opsteken. Wilde de koning van Jeruzalem zich kunnen handhaven, dan moest hij zich aan het verbond houden. Maar hij kwam tegen de koning van Babel in opstand en stuurde gezanten naar Egypte, met het verzoek om hem paarden en veel troepen te leveren. Zal hij in zijn opzet slagen? Zal iemand die zoiets doet het er levend afbrengen? Zou hij zomaar straffeloos het verbond kunnen verbreken? Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, in Babel zal hij sterven, in de woonplaats van de koning die hem tot koning verhief, wiens eed hij schond en wiens verbond hij verbrak. In Babel zal hij sterven. Ook de farao zal hem niet met een grote krijgsmacht en een talrijke schare in de strijd bijstaan. Als men een wal opwerpt en een schans bouwt om velen van het leven te beroven. Hij heeft de eed geschonden door het verbond te verbreken. Hoewel hij er zijn hand op gegeven had, heeft hij het toch gedaan. Hij zal het er niet levend afbrengen. Daarom, zo spreekt de Heer God, zo waar ik leef, het is mijn eed die hij geschonden heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft. Ik zal hem de gevolgen laten dragen. Ik zal mijn net over hem heen gooien en hij zal gevangen worden in mijn strik. Ik zal hem naar Babel voeren en hem daar vonnissen vanwege de ontrouw die hij heeft gepleegd. De keur van al zijn troepen zal vallen door het zwaard. En wat overblijft zal in alle windstreken worden verspreid. En dan zult u erkennen dat ik, de Heer, gesproken heb. Zo spreekt de Heer God. Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste scheuten zal ik een twijgje plukken en ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg. Op de hoge bergen van Israël zal ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen,
In de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat ik, de Heer, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb. En dat ik een sappige boom heb laten verdorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb het gezegd en ik zal het doen.

Ezechiël, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 32. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Hoe komt u erbij in het land van Israël dit spreekwoord te gebruiken? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Zowaar ik leef, God spraak van de Heer God, niemand in Israël zal dit spreekwoord nog ooit mogen gebruiken. Alle mensenlevens zijn voor mij gelijk. Het leven van de vader en het leven van de zoon. Beide zijn voor mij evenveel waard. Alleen degene die zondigt zal sterven. Als iemand rechtvaardig is en handelt naar wet en recht, geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw in haar stonde, niemand verdrukt, aan de schuldenaar het onderpand teruggeeft en zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel met de hongerige deelt en de naakte kleding verschaft, niet uitleent tegen rente, geen woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt en een eerlijk vonnis velt tussen twee partijen, naar mijn voorschrift leeft en nauwgezet mijn geboden onderhoudt, dan blijft deze rechtvaardige in leven. Godspraak van de Heer God. Krijgt hij nu een zoon die gewelddadig is, die bloed vergiet en deze dingen die hij zelf nooit gedaan had, helaas wel doet, die offermaaltijden houdt op de bergen, andermans vrouw onteert, de misdeelde en de armen verdrukt, zich andermans bezit toe-eigent, een onderpand niet teruggeeft, zijn ogen opslaat naar de afgoden en gruweldaden bedrijft, geld uitleent tegen rente en woekerwinst neemt, zou die zoon dan in leven blijven? Nee. Vanwege al die gruweldaden zal hij zeker ter dood worden gebracht en zijn bloed zal op hem neerkomen. Maar krijgt hij op zijn beurt een zoon die al het kwaad ziet dat zijn vader doet, maar desondanks dat slechte voorbeeld niet navolgt, die geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert, niemand verdrukt, geen onderpand neemt, zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel deelt met de hongerige en de naakte kleding verschaft, de arme niet lastig valt, geen rente of woekerwinst neemt, mijn geboden naleeft en mijn voorschriften opvolgt, dan zal die zoon niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. Maar zijn vader, die een woekeraar was, die zich andermans goed heeft toegeëigend en onder zijn verwanten gedaan heeft wat niet goed is, die zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. U vraagt, waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de ongerechtigheid van zijn vader? Omdat de zoon naar recht en wet gehandeld heeft en al mijn geboden nauwgezet onderhouden heeft, blijft hij in leven. Alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en de vader niet voor de zonde van zijn zoon. De rechtvaardigheid zal alleen de rechtvaardige worden aangerekend en de slechtheid alleen de slechte mens. Als een boosdoener zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft en al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij in leven blijven. Hij zal niet sterven. De zonde die hij gedaan heeft worden hem niet aangerekend. Vanwege zijn goede daden zal hij in leven blijven. Zou ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, God spraak van de Heer God, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven blijft? Maar als een rechtvaardige van de weg van gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen en dezelfde gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal hij dan in leven blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet meer mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal hij sterven. Hier brengt u tegen in. De weg van de Heer is niet recht. Luister toch, volk van Israël. Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Als de rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven.
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft, zal hij sterven. En als de goddeloze zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft, en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag. Hij zal in leven blijven en niet sterven. En dan zegt het volk van Israël, de weg van de Heer is niet recht. Zouden mijn wegen niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Daarom zal ik ieder van u naar zijn daden beoordelen, volk van Israël. Godspraak van de Heer God. Bekeer u, wend u af van al uw wandaden, anders worden ze u noodlottig. Breek met al de wandaden die u bedreven hebt. Vernieuw uw hart en uw geest, want waarom zou u sterven, volk van Israël? Ik schep geen behagen in de dood van de gestorvene. Godspraak van de Heer God. Bekeer u dus en blijf in leven.

beste luisteraars van Radio Maria. Het is 3 uur. Het uur dat Jezus in overgave aan de wil van de Vader zijn leven heeft gegeven voor ons heil, om ons vrij te kopen. Danken wij de Heer en bidden wij vol vertrouwen voor elk van ons, voor onze familieleden, onze vrienden, voor allen in nood en voor diegenen die de liefde van God nog niet kennen, opdat Jezus ons zijn geest zendt, zijn geest van liefde, waarheid, vrede en vreugde. En bidden wij dan vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, sluiten wij ons nog aan bij een gebed en overdenking van de heilige zuster Faustina. God van grote barmhartigheid, die zich verwaardigde om ons uw enig geboren zoon te zenden als het grootste bewijs van uw onpeilbare liefde en barmhartigheid. U verwerpt de zondaren niet, maar in uw grenzeloze barmhartigheid hebt u ook voor hen uw schatten geopend. Schatten waaraan zij overvloedig niet alleen rechtvaardiging, maar ook alle heiligheid die een ziel kan bereiken, kunnen ontlenen. Vader van grote barmhartigheid, ik wens dat alle harten zich met vertrouwen tot uw oneindige barmhartigheid wenden. Niemand zal voor u gerechtvaardigd zijn als hij niet door uw onpeilbare barmhartigheid vergezeld wordt. Wanneer u het geheimnis van uw barmhartigheid aan ons openbaart, zal de eeuwigheid niet lang genoeg zijn om er u behoorlijk voor te danken. En zo, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds overal vergezellen.

Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, hier zijn we weer voor een volgende uitzending van Heiligen Getuigen. En wij lezen verder voor uit het boek Morgen zal het laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 3, De reis begint. En het heeft als opschrift, God roept mij vandaag. Morgen is het te laat. Seminarie en priesterschap. Met de dood van zijn vader erfde Pierre-Julien het huis en het familiebedrijf. Maar beide interesseerden hem niet. Het enige wat hij wilde was, zoals altijd, het voortzetten van zijn studie voor het priesterschap. Daarom liet hij alles in handen van zijn zus Marianne, dan 32 jaar oud. Pierre-Julien vroeg toelating tot het seminarie van het bisdom Grenoble. Wellicht omdat hij dacht dat het studieschema minder belastend zou zijn voor zijn broze gezondheid dan de ontberingen van een religieuze gemeenschap. Omdat hij geen regelmatige studies had gevolgd, zouden de verantwoordelijken van het seminarie zijn aanvraag slechts in overweging nemen op aanbeveling van zijn plaatselijke pastoor. Pierre-Julien dacht dat het een eenvoudige en routinematige zaak zou zijn, maar het draaide bijna uit op een ramp. Toen hij naar de pastorie ging om de aanbeveling van de priester te vragen, werd hij zeer koel ontvangen en werd hem gezegd dat een brief van deze aard veel denkwerk en overleg vereiste en dat deze te zijner tijd thuis zou worden bezorgd. Pierre-Julien en zijn zus concludeerden onmiddellijk dat de aanbeveling van de pastoor misschien niet al te complimenteus zou zijn als hij zoveel tijd nodig had om een jonge man te beoordelen wiens familie hij had gekend en wiens ouders hij net had begraven. De brief kwam, maar werd in de open haard geworpen. Pierre-Julien zou het wagen zonder brief. Vertrouwend op God en op de Heilige Maagd vertrok hij naar Grenoble. In de stad bezocht hij de kathedraal, vlakbij het seminarie. Tijdens zijn gebed vroeg hij zich af of hij wel juist gehandeld had door de brief van de pastoor te vernietigen en of het personeel van het seminarie zijn aanvraag zonder aanbeveling wel in overweging zou nemen. Zijn reis naar het seminarie was lang en moeizaam geweest en gevuld met veel teleurstellingen. Zou dit de definitieve afwijzing zijn? Hij zou alles achterlaten aan de voeten van Maria. Angstig, maar vastberaden als altijd, verliet hij de kathedraal. Op de trappen liep hij bisschop de Mazenod tegen het lijf, de stichter van de oblaten, die hem 2 jaar eerder in het noviciaat in Marseille had ontvangen. De bisschop was verbaasd Pierre-Julien levend en wel in Grenoble te zien. Pierre-Julien vertelde wat er allemaal gebeurd was sinds Marseille en dat hij nu op weg was naar het seminarie van het bisdom. Kom, zei de bisschop met een grijns, ik ben zelf ook op weg naar het seminarie. Ik zal ze alle slechte dingen vertellen die ik over je weet. Pierre-Julien werd toegelaten. In zijn hart wist Pierre-Julien dat Maria had geluisterd naar zijn gebed. Pierre-Julien volgde de reguliere theologische studies die aan het seminarie van Grenoble werden aangeboden, samen met de andere seminaristen. Hij onderscheidde zich niet door zijn academische prestaties, maar hij werkte hard en haalde gemiddelde cijfers voor zijn vakken. Hij scheen geleerd te hebben zich in te houden
en zijn buitensporige drang om uit te blinken te beheersen. Hij kon zijn studietijd in evenwicht brengen met de tijd die hij nodig had om uit te rusten, zodat hij zijn vooruitzichten op de wijding niet ruïneerde door opnieuw ernstig ziek te worden. Na 3 jaar theologische en geestelijke opleiding werd Pierre Julien op zondag 20 juli 1834 gewijd door de bisschop van Grenoble, Monseigneur de Briard. De dag na zijn wijding vertrok Pierre Julien alleen naar het heiligdom van Notre-Dame de Lozier, zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van Grenoble. De volgende dag, dinsdag, droeg hij daar zijn eerste mis op. Waarom hier? Men zou gedacht hebben dat hij deze gedenkwaardige en lang verwachte gebeurtenis zou hebben gevierd in zijn parochiekerk, of in de Notre-Dame du Lot, waar zijn reis naar het priesterschap meer dan 10 jaar eerder was begonnen aan de voeten van Maria en met de doorslaggevende aanmoediging van Pater Touche, de missionaris van de Oblaten. Notre-Dame de Lozier stond onder het bestuur van de Oblaten en de verantwoordelijke priester was Pierre Julien's vroegere novicemeester uit Marseille, die hier onlangs werd aangesteld, samen met een andere oblatenpriester die novice bij hem was geweest. Pierre Julien had besloten naar Lozier te komen omdat hij hoopte opnieuw te worden toegelaten tot de gemeenschap van de oblaten. Hij verwachtte aangemoedigd te worden door zijn vrienden in die gemeenschap. Hij had zijn zussen niet uitgenodigd hem te vergezellen. Hadden zij geweten van zijn voornemen, dan hadden ze hem ongetwijfeld gesmeekt bij het bisdom te blijven en dus onder hun moederlijk oog. Hij vreesde dat hij hun smeekbeden niet had kunnen weerstaan. Weken gingen voorbij en hij keerde niet terug naar Lamur. Zijn zus Marianne kende hem goed genoeg om zijn bedoelingen te vermoeden en schreef naar de bisschop om haar bezorgdheid te uiten. Op 23 augustus, een maand na zijn eerste mis, ontving Pierre Julien een brief van zijn bisschop waarin hem werd bevolen naar Lamur te gaan voor een korte rustperiode, alvorens te worden benoemd in een parochie. De bisschop ging kennelijk in op het verzoek van de zussen, die altijd bezorgd waren om de zwakke gezondheid van hun broer. Bovendien waren de oversten van de oblaten niet geneigd hem weer in hun gemeenschap op te nemen. Daarom keerde Pierre Julien terug naar Lamur en wachtte op een opdracht van de bisschop. Hij aanvaarde al deze gebeurtenissen als Gods wil en bleef thuis tot oktober. Toen schreef de bisschop hem met het verzoek naar Chat te gaan, een dorp niet ver van Lozier, om als kapelaan de pastoor bij te staan. Op zondag 26 oktober kwam Pierre Julien op tijd aan om de mis op te dragen in de parochiekerk.

Chat en Montenaar. Chat, een parochie met ongeveer 2000 inwoners, ligt ten zuiden van Grenoble, op korte afstand van de rivier de Isère, die in westelijke richting naar de Rhône stroomt. De parochianen waren vroom in het praktiseren van hun geloof. Hier vervulde Pierre Julien, als pasgewijde priester, alle taken die van een kapelaan werden verwacht. Hij preekte, hoorde biecht, deed aan catechisatie en droeg de mis op, vaak aan het Maria-altaar. Getuigen verhaalden van zijn religieuze toewijding en van het feit dat hij veel tijd in de kerk doorbracht om voor het tabernakel te bidden en daar zijn preken te schrijven. Als hij de kruisweg leidde, werd hij heel emotioneel. Eens liep hij zelfs van de preekstoel af zonder de gebeden te kunnen beëindigen. Pierre Julien's gezondheid bleef precair. Soms was hij bedlegerig en hoestte hij bloed op. Wegens zijn lichamelijke achteruitgang was de zus en huishoudster van de pastoor er niet happig op om deze invalide man in de pastorie te houden. Ze was bang dat hij tuberculose had opgelopen, een ziekte waarmee Pierre Julien zeer waarschijnlijk in Marseille had geworsteld en waaraan hij in Lamur bijna was overleden. Ze vreesde dat hij de slaapkamer die hij bewoonde zou besmetten. De pastoor kon haar voortdurende gezeur niet verdragen en werd onder druk gezet om de situatie op te lossen. Na 2,5 jaar de parochie te hebben gediend, werd Pierre Julien in juli 1837 door de bisschop overgeplaatst als pastoor naar een kleine kerk op korte afstand van Lamur. De bisschop schreef: "De pastoor van Lamur vraagt om uw benoeming in de parochie van Montenaar. Ik ben verheugd zijn verzoek in te willigen. Mijn beste vriend, kijk of uw gezondheid geen beletsel vormt. Het is er niet zo koud als in Lamur, en ik veronderstel dat uw zus zich bij u zal voegen en op uw gezondheid zal letten. Als u deze afspraak aanneemt, ga dan meteen en laat de pastoor van Chat weten dat u onmiddellijk wordt vervangen." De altijd bezorgde zussen van Pierre Julien hadden er bij de pastoor van hun parochie op aangedrongen de bisschop te vragen hun broer dichter bij hen in de buurt te plaatsen, zodat zij hem goed in de gaten konden houden. Toen Pierre Julien op 2 juli de brief van de bisschop ontving, ging hij naar huis in Lamur en deed vervolgens een korte retraite in Notre-Dame-du-Lot voordat hij zijn taak in Montenaar op zich nam. Hij arriveerde daar voor het einde van de maand. Parochiepriester. Zijn aankomst werd met enthousiasme begroet. Montenaar, minder dan 12 kilometer ten noorden van Lamur, ligt hoog op een bergrug met een spectaculair uitzicht op de vruchtbare vallei beneden, waar de rivier de Drac doorheen kronkelt. Montenaar telde op dat moment ongeveer 450 parochianen en had al enige tijd geen inwonende priester meer gehad. De kerk was in verval geraakt en de nieuwe pastoor zette zich onmiddellijk in voor de restauratie ervan. Pierre Julien vroeg zijn vrienden uit Grenoble om een bijdrage voor zijn nieuwe missie. Met hun hulp was hij in staat nieuwe gewaden voor de liturgie aan te schaffen, evenals nieuw kerkmeubilair, waaronder een kerkklok. Dankzij de vrijgevigheid van de Carthuizers van de Grande Chartreuse kon hij het hoofdaltaar vervangen
door een altaar van verguld hout. Voor een klein bedrag kocht hij een Mariabeeld van zijn vroegere pastoor in Lamuur. De parochianen waren onder de indruk. Zijn zussen gingen in de pastorie wonen en brachten het nodige mee uit hun eigen huis. Net als in Chat bleef Pierre Julien buitensporig gul met zijn eigen geld en met het geld van de kruidenierswinkel, waarvan zijn zussen dachten dat het veilig voor hem verborgen was. Zij berispten hem omdat hij een deel van hun persoonlijke kleding weggaf aan rondtrekkende bedelaars die aan de deur kwamen. Vaak verdween het eten dat ze opzij hadden gelegd voor de volgende maaltijd. Pierre Julien bezocht graag zieken en informeerde naar de aard van hun kwaal. Hij had terloops kennis verworven van de geneeskrachtige waarde van sommige plaatselijke kruiden en leerde belangstellenden bepaalde planten herkennen, hoe die te bereiden en wanneer die moesten worden gebruikt. Zijn pastorale gevoeligheid bracht hem ertoe mannen die overdag werkten, 's avonds in de pastorie uit te nodigen om te biechten. Een aantal van hen bleef dan tot 21 of 22 uur. Om zich te ontspannen speelde hij viool. Hij stond er ook om bekend dat hij niet vies was van een beetje snuiftabak. Op een keer hielp hij een jong ongetrouwd stel dat in een krot woonde door hen passende huisvesting te bieden. Hij restaureerde ook een kleine kapel aan de noordkant van het dorp, zodat de mensen daar diensten konden bijwonen in plaats van in de parochiekerk, die op enige afstand van het centrum van de stad in de tegenovergestelde richting lag. Hij hield diensten in de kapel, vooral in de vastentijd, en voor de mariale devoties in de maand mei.

De parochianen van Monteynaar hielden van hem en hij was er gelukkig. Een interessant aspect van zijn parochiewerk was het programma dat hij ontwierp om de kinderen catechisatie te geven door hen bijbelverhalen te vertellen die tot de verbeelding spraken en die ook dienden om belangrijke religieuze lessen te introduceren voor de volwassenen die de kinderen begeleiden. Maar nauwelijks was hij op zijn nieuwe bestemming aangekomen of pater Touche, zijn oude vriend en biechtvader van Notre-Dame-du-Lot, bracht Pierre Julien op de hoogte van de nieuw opgerichte religieuze gemeenschap die de Sociëteit van Maria of de Maristen heette. Dat nieuws sloeg in als een bom. Zijn droom om lid te worden van een religieuze gemeenschap, na 2 mislukte starts bij de oplaten, werd weer aangewakkerd. Hij ging meteen naar Lyon om te spreken met pater Jean-Claude Collin, de overste en stichter van de Maristen. Bij zijn terugkeer in Monteynaar schreef hij een brief aan zijn bisschop, Monseigneur de Briard, met het verzoek van zijn verplichtingen in het bisdom te worden ontheven om zich bij deze nieuwe missionaire religieuze gemeenschap te kunnen aansluiten. In afwachting van het antwoord van de bisschop stuurde hij een brief aan een vriend, pater Dumollard, gedateerd 4 oktober 1838. Nu ik overtuigd ben van mijn roeping, lijkt het me dat niets me meer kan tegenhouden. Reeds 2 maal heb ik het offer gebracht zonder het te kunnen volbrengen. De 3e keer hoop ik dat het eeuwig zal duren. Zelfs als ik wist dat ik onderweg zou sterven, hoe gelukkig zou ik dan zijn? Zelfs als ik er geen ander voordeel uit zou halen dan dat van je broer, te sterven in een religieus huis. Pierre Julien kreeg antwoord van de bisschop. Ik geloof, mijn beste vriend, dat de goede God u bezig wil zien in missies in ons bisdom, onder het beschermheerschap van de heilige Franciscus Regis. Richt u volledig op dit belangrijke werk, waar God zoveel eer uitput, door uw geest voor te bereiden door middel van studie en uw hart door gebed, nederigheid en onthechting van de wereld. Werk ook aan uw gezondheid. De missies vereisen een grote ziel en een robuuste gezondheid. De bisschop zei dus met zoveel woorden dat als Pierre Julien missiewerk wilde, hij dat in het bisdom kon vinden. Ondertussen schreef pater Collin hem: ik keur uw wens goed. Beschouw uzelf als in het noviciaat. Nu was hij echt in dubio. Hij was welkom bij de Maristen, maar zijn bisschop wilde hem niet laten gaan. Hij wilde niet halstarrig lijken tegenover zijn meerderen, maar de aantrekkingskracht van het religieuze leven was ongevraagd en met zoveel kracht teruggekeerd dat hij die niet kon negeren. Intussen schreef pater Collin op 4 mei 1839: de tegenstand die God toelaat, des te pijnlijker omdat ze van zo'n vooraanstaande bron komt, zal uw vastberadenheid versterken. Nogmaals, ga met gepaste eerbied in verzet tegen de bisschop. God zal u verhoren. Alvorens dit advies op te volgen, bereidde Pierre Julien, altijd vindingrijk, het terrein voor door de hulp van de vicaris-generaal in te roepen, om namens hem tussen beiden te komen.
Nu was Pierre Julien klaar om zijn bisschop te confronteren. Hij schreef: geef de Sociëteit van Maria deze arme priester als eerste vrucht van uw bisdom. Hij heeft geen nut voor u en is zo zwak als een rietje. De heilige maagd zal blij zijn met dit schamele offer, hoe onbeduidend het ook is. Het antwoord van bisschop de Bruyère kwam op 4 juli. De beproeving heeft lang genoeg geduurd. Ga de weg op die God voor u heeft uitgekozen en werk voor uw heiliging en die van anderen. Ik zal ervoor zorgen dat u vervangen wordt. Marianne dacht dat haar broer zich wilde aansluiten bij het missieproject van het bisdom, zoals de bisschop had voorgesteld, en ging naar Grenoble om de bisschop te smeken dit niet te laten gebeuren. De bisschop legde uit dat het helemaal niet het geval was en dat de situatie erger was dan zij dacht. Terwijl ze in Grenoble was, bereidde Pierre Julien zich al voor op de komst van zijn vervanger, die op zondagavond 18 augustus zou arriveren. Niemand in Montenard wist van zijn plan om te vertrekken. Om de pijnlijke scène te vermijden die zijn vertrek zeker zou veroorzaken, huurde hij een muzikant in om na de zondagsmis bij de ingang van de kerk te spelen. Dat moest de mensen afleiden terwijl Pierre Julien de stad verliet. Hij had van de afwezigheid van zijn zus geprofiteerd om zijn koffers te pakken en ze de avond tevoren te laten weghalen. Na de mis ging hij snel naar de pastorie en vertrok vandaar om de koets te halen die hem naar Grenoble zou brengen voor een laatste bezoek aan zijn bisschop. Op weg naar de koets ontmoette hij echter zijn zus en haar vriendinnen, die juist op dat moment uit Grenoble terugkwamen. Ze had het hele verhaal van de bisschop gehoord en er zat voor haar niets anders op dan haar broer te smeken tenminste nog één dag met haar door te brengen. Zijn antwoord op haar smeekbede was: God roept mij vandaag. Morgen zal het te laat zijn. Zij viel flauw in de armen van haar vrienden, terwijl hij wankelend naar de koets liep, bang dat hij, als hij ook maar even zou omkijken, de kracht zou missen om zijn besluit door te zetten. Jaren later vertelde zijn vriend, Pater Maillet, dat het afscheid zo pijnlijk voor hem was geweest dat hij er nauwelijks in geslaagd was de koets in te klimmen. De volgende dag schreef hij vanuit Grenoble aan zijn zussen: de bisschop raadt me aan hier weg te gaan om jullie verdriet niet te doen herleven en niet getuige te zijn van de tranen van mijn parochianen. Jullie kennen mijn gevoeligheid. Ik heb die niet verborgen gehouden. Als ik naar Montenard zou terugkeren, zou ik ziek worden of het risico lopen mijn roeping te verliezen. Moge Gods heilige wil geschieden. En als de dood mij te wachten staat, zullen jullie en ik dezelfde verdiensten hebben. Het was noodzakelijk dat jullie in mijn offer deelden, zoals Maria in dat van Christus deelde. God zij geprezen. Droog nu de tranen. De parochianen van Montenard hebben nog een dappere strijd gestreden om hun pastoor terug te krijgen. Zij dienden een verzoekschrift in bij de bisschop en stuurden zelfs een delegatie naar Lyon om Aymar terug te doen keren. Zij kregen de verzekering van de bisschop dat als zij Pierre Julien konden overreden, hij zelf de terugkeer in de parochie formeel zou bijwonen.
Zij ontmoetten hem in Lyon in het noviciaatshuis. Aymar was verbaasd hen te zien, maar diep geroerd door hun uiting van genegenheid en door hun vaste voornemen...

0: die naar hen luisterde en hen de absolutie gaf. Maar toen ze aan hem gehecht waren geraakt, had God hem weggerukt. Zij waren weer alleen, maar niet meer zoals ze waren geweest voordat hij maar in hun leven was gekomen. Want hij had Gods liefde en vergeving getoond tijdens zijn zorg voor hen. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, de apostel van de Eucharistie. We danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Een programma waar wij een jaar uit de geschiedenis uitkiezen en bespreken wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. In deze uitzending hebben wij het over het jaar 754. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken, voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis. Vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Gijsmar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd al-Safa de bloedvergieter, omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor Al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden. En hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif Al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van Al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor Al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is Al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Tussen het jaar 743 en 754 probeerde de Chinees Li Hanzhen 6 keer om Japan te bereiken. Hij werd hiertoe meestal weerhouden door weersomstandigheden. Hij was uitgenodigd naar Japan door een Japanse gezant aan de Chinese Tang-dynastie, de heersende dynastie over China destijds. Li Hanzhen was een boeddhistische monnik die, toen hij eenmaal Japan bereikte, veel bijdroeg aan de verspreiding van het boeddhisme in Japan en aan meer bepaald de Ritsu-school, waar hij deel van uitmaakte, die zich focuste op de boeddhistische monastieke regels. Li Hanzhen is soms beter gekend onder zijn Japanse naam Ganjin. Een van de verhalen die over hem de ronde doet, is dat hij suiker zou geïntroduceerd hebben in Japan om bepaalde vies smakende kruidenthees drinkbaar te maken. Wij gaan luisteren naar een Chinese compositie van de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd op piano door Bodan Siroid. Het stuk heet Yeshi Diao Yolan, wat zoveel betekent als eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Het is dus een zeer oude compositie die wordt gereconstrueerd in deze uitvoering door de pianist Bodan Siroid.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. We zijn vandaag enkele gebeurtenissen uit het jaar 754 aan het ontdekken. En wij luisterden zo net naar een oude Chinese compositie uit de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd door de pianist Bodan Siroyi. Het stuk heet vertaald Eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Terug naar het jaar 754. De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog feller en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. Een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorhoas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit drie delen, filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof.
Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het Oosten als in het Westen. Het derde deel, Uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk op eerdere kerkvaders zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december. In 754 of 755 werd de heilige Grodegang van Mertz na de dood van Sint Bonifatius tot aartsbisschop benoemd. Zijn bisschopszetel was Metz, de hoofdstad van het Frankisch koninkrijk Oostrazië, wat het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland en delen van België en Nederland besloeg. Dit gebied was een apart koninkrijk geworden na de dood van de eerste koning der Franken, Clovis, de stichter van de Merovingische dynastie. Zijn vier zonen erfden elk een deel van zijn rijk, één daarvan Oostrazië. In 754 was het echter geen lang leven meer beschoren, want in 751 was het Frankisch Rijk terugverenigd onder Pepijn de Korte, de eerste koning der Franken uit het Karolingische huis. En de term geraakte langzaamaan in onbruik. Al had het gebied met momenten wel nog een eigen onderkoning. Maar terug naar de heilige Grodegang. Hij werd geboren circa 712 in Haspengouw, in wat nu Belgisch Limburg is, uit een adellijke Frankische familie. Hij werd opgevoed aan het hof van Karel Martel, hofmeier van onder andere Oostrazië, die de facto het Frankische Rijk bestuurde. En ook vader van de latere koning Pepijn de Korte. Grodegang werd privésecretaris van Karel Martel, daarna kanselier en in 737 eerste minister. Op 1 maart 742 werd hij benoemd tot bisschop van Metz. In zijn invloedrijke positie werkte de heilige Grodegang ijverig voor het welzijn van kerk en staat. En hij was voortdurend bezorgd om de banden tussen de wereldlijke en geestelijke macht te versterken. In zijn bisdom voerde hij de Romeinse liturgie en zang in. Organiseerde hij het gemeenschapsleven voor de geestelijken van zijn kathedraal en stelde hij een speciale regel voor hen op. Hij stichtte in 748 de abdij van Gorze. En de Sint-Pietersabdij stichtte hij ook aan de Moezel, waaruit verschillende andere stichtingen voortkwamen. Hij kreeg enkele relieken van de paus die hij in deze abdijen liet onderbrengen. In 753 werd hij door de Frankische koning Pepijn de Korte naar paus Stefanus III gezonden, om hem te verzekeren van de steun van de Frankische heersers tegen de invallen van Aistulf, koning van de Longobarden. Daarna begeleidde hij de paus tijdens zijn reis door Frankië, waarover later meer. Na de dood van de heilige Bonifatius verleende paus Stefanus hem het pallium, waardoor hij aartsbisschop werd.
maar de zetel van Metz werd niet verheven tot aartsbisdom. De heilige Grodegang was een man met een indrukwekkend voorkomen, van een zacht maar standvastig karakter, zeer vrijgevig tegenover de armen en van meer dan gewone bekwaamheid, goed onderlegd in het Latijn en het Germaans. De regel met 34 hoofdstukken die hij zijn geestelijkheid gaf, was gemodelleerd naar de regels van de heilige Benedictus en van de kanuniken van Lateranen. Hierdoor gaf hij een krachtige impuls aan de verspreiding van het gemeenschapsleven onder de seculiere geestelijkheid. De heilige Grodegang zou veel bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van chant messijn tijdens de liturgie, de voorloper van Gregoriaanse zang. Metz bleef lang een belangrijk centrum voor de liturgie. Hij overleed al daar op 6 maart 766. Zijn feestdag is op 6 maart. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant messet, toen Gregoriaanse zang chant messet heette.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We zijn vandaag samen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 754. En wij luisterden zo net naar een graduale. Ecce quam bonum naar psalm 133 in uitvoering van de Schola Metensis. Zij hebben een cd genaamd Toen Gregoriaanse Zang Chant Massai heette. Dan gaan wij verder met het jaar 754. In het jaar 754 beloofde de Frankische koning Pepijn de Korte aan paus Stefanus II, die op rondreis was in Frankië, waarover we het daarnet al kort hadden, dat hij er alles aan zou doen om de gebieden in Noord-Italië te heroveren op de Longobarden. Tot aan de invallen door de Longobardische koning Aistulf behoorden deze gebieden toe aan het Oost-Romeinse keizerrijk, vaak gekend onder de naam Byzantium. De Longobarden hadden deze gebieden veroverd en begonnen ook de paus te bedreigen. De Byzantijnse keizer schoot niet in gang om zijn voormalige gebieden terug te winnen. Dus zocht de paus de hulp van de Franken. Pepijn is maar al te bereid. Hij was nog maar korte tijd koning der Franken geworden. Hoe meer de paus aan zijn kant stond, hoe beter voor hem. De paus zalfde hem en zijn zonen opnieuw en kroonde koning Pepijn de Korte tot koning der Franken. In een memorabele ceremonie in Saint-Denis op 28 juli 754. En maakte daarmee definitief een einde aan de Merovingische koninklijke dynastie, die de feitelijke macht al generaties niet in handen had. Paus Stefanus II verleende Pepijn en zijn zonen ook de titel Patricius van de Romeinen, beschermer van de Romeinen. Een titel die voorheen door de exarchen, de hoogste Byzantijnse functionarissen in Italië, gedragen werd. Om echter aan de wensen van de paus te kunnen voldoen, moest Pepijn eerst de toestemming van zijn edelen verkrijgen voor een veldtocht naar Italië. Deze gaven hun akkoord nadat meerdere diplomatieke missies, die langs vreedzame weg de Lombardische koning wilden bewegen zijn veroveringen op te geven, zonder resultaat terugkeerden. Toen stelde Pepijn schriftelijk een belofte op om bepaalde gebieden aan de kerk te schenken. Het eerste documentaire bewijs voor de kerkelijke staten. Hoewel dit document niet in authentieke vorm bewaard is gebleven, geven latere citaten een goede beeld van de inhoud. In het oorspronkelijke document van Quercy beloofde Pepijn de paus de gebieden van Midden-Italië terug te geven, die daar vlak voor door Aistulf waren veroverd. Met name het exarchaat Ravenna en het hertogdom Rome.

evenals verschillende kerkelijke bezittingen in het Lombardische Rijk en in de hertogdommen Spoleto en Benevento. Deze gebieden waren op dat moment echter nog niet in Pepijns bezit en moesten eerst veroverd worden. Zijn schenking was dus afhankelijk van dit succes. In de zomer van 754 trok Pepijn met zijn leger en de paus naar Italië en dwong koning Elstulf, de koning van de Longobarden, die zich in zijn hoofdstad had verschanst, om vrede te vragen. De Lombard beloofde de recent veroverde steden terug te geven, geen verdere aanvallen te doen op het hertogdom Rome en bepaalde gebieden te verlaten. En hij erkende de heerschappij van de Franken. Voor de steden van het Exarchaat en de Pentapolis stelde Pepijn een afzonderlijke oorkonde op voor de paus, de Pepijnse schenking. Zo vielen de gebieden rond Rome in 754 onder het rechtstreekse gezag van de paus. Het begin van de kerkelijke of pauselijke staat. Pepijn bevestigde deze schenking in 756 en Karel de Grote bevestigde dezezelfde schenking door zijn vader gedaan in 774. Paus Stefanus II is niet alleen bekend omwille van zijn verweer tegen de Longobarden, maar ook omwille van de overgang van de Byzantijnse invloed op het pausschap naar de Frankische invloed. En ook omwille van zijn liefde voor de armen, voor wie hij vele ziekenhuizen liet bouwen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. We gaan het nog hebben over enkele korte weetjes uit dit jaar.

In het jaar 754 stierf Li Linfu. Hij was 18 jaar lang de hoogste ambtenaar aan het hof van de Chinese keizer Xuanzong. Hij stond bekend om zijn vleierijen aan de keizer en zijn politieke vaardigheden die hem in staat stelden zo lang die hoge functie te bekleden. Dit was een van de langste ambtstermijnen tijdens de gehele Tang-dynastie.

Op 17 augustus 754 stierf Carloman, de oudste zoon van Karel Martel en de broer van de latere koning Pepijn de Korte, die we al meermaals hebben vermeld. Na de dood van zijn vader nam hij het ambt van hofmeier of major domus van zijn vader over in Austrazië, het noordoostelijke deel van het Frankisch Rijk, waar we het ook al over gehad hebben. En zijn broer Pepijn deed hetzelfde in Neustria, het westelijk deel van het Frankisch Rijk. Beiden bestuurden vanuit deze positie hun deel van het Rijk. Ze waren geen koning, maar hadden wel de macht in handen. Eerder uitzonderlijk werkten de twee broers vaak samen en probeerde geen van de twee de andere uit te schakelen. Op 15 augustus 747 legde Carloman zijn functie neer en trad in het klooster. 7 jaar lang leefde hij teruggetrokken van de wereld in gebed. Hij stierf in 754, toen zijn jongere broer Pepijn reeds koning der Franken was geworden. Door sommigen werd Carloman als heilig beschouwd.

circa 754 stierf de heilige Burchard van Würzburg. Hij was afkomstig uit Engeland en liet zich inspireren door Sint Bonifatius om op missie te gaan naar het huidige Duitsland. Hij toonde zich al snel een bekwame en ijverige verkondiger van het geloof en werd door Bonifatius tot bisschop van het nieuwe bisdom Würzburg gewijd in het missiegebied van Thüringen. Hij nam in 742 deel aan de Eerste Duitse Synode. In het voorjaar van 748 reisde hij naar Rome om verslag uit te brengen over de toestand van de kerk in Frankië en om verschillende vragen voor te leggen. Burchard stond in hoog aanzien bij Pepijn de Korte. Toen deze in 749 een gezantschap naar paus Zacharius stuurde over de kwestie wie koning der Franken moest zijn, stelde hij Burchard samen met abt Fulrad van Saint-Denis aan het hoofd daarvan. Na zijn terugkeer uit Rome kon Burchard zijn apostolische arbeid niet lang voortzetten en hij stierf voor de heilige Bonifatius, wellicht in hetzelfde jaar van 754. Zijn feestdag is 14 oktober.

in 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn de V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de 5 patriarchen of hunne gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Geeltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk.

circa 754, stierf Rhodri Molwynog, de koning van Gwynedd, het huidige Wales. Buiten het feit dat hij koning geweest is, weten wij bijna niets over hem. Zijn naam wordt echter in verschillende annalen van de koningen van Wales vermeld.

Ook in 754 hield het Chinese Rijk onder de Tang-dynastie een census, waarbij zij een accuraat beeld trachten te krijgen van hun bevolking, met als doel effectieve taxatie en dienstplicht. Hun rijk telde volgens deze census 1859 steden. De hoofdstad Chang'an kreeg de bijnaam Miljoenstad, omdat er 1 miljoen mensen zouden gewoond hebben. Maar de grote meerderheid van de bevolking leefden op het platteland.

In 754 nam de heilige Gregorius van Utrecht de administratie van het bisdom Utrecht over. Nadat de heilige Willibrord gestorven was in 744, bleef het bisdom Utrecht zonder bisschop. Sint Bonifatius nam het bestuur waar en stelde een beheerder aan. In 754 vertrok Bonifatius op zijn laatste missie en nam zij deze beheerder, de heilige Eoban, met zich mee. Zij stierven samen met hun andere gezellen de marteldood. Daarna gaven paus Stefanus II en de Frankische koning Pepijn Gregorius de opdracht het bisdom te leiden. Daarom wordt hij soms bisschop genoemd, hoewel hij nooit tot bisschop werd gewijd. De heilige Gregorius van Utrecht werd geïnspireerd door Sint Bonifatius. Op een van zijn tochten van Friesland naar Hessen en Thüringen verbleef Bonifatius in het klooster waar Gregorius broeder was. Bonifatius gaf catechese en sprak zo overtuigend over het apostolische leven dat Gregorius diep werd geraakt. Hij werd leerling en helper van de grote apostel van Duitsland. Hij deelde in diens ontberingen en arbeid, vergezelde hem op zijn missiereizen en leerde van hem de weg naar heiligheid. Gregorius wordt geprezen omwille van zijn deugden, zijn minachting voor rijkdom, zijn soberheid, vergevingsgezindheid en liefdadigheid. Ongeveer 3 jaar voor zijn dood werd hij getroffen door verlamming aan zijn linkerzijde, die zich over zijn hele lichaam verspreidde. Toen zijn einde naderde, liet hij zich naar de kerk dragen, waar hij stierf.

In 754 werd Ansemund, de gotische graaf van Nîmes in het zuiden van Frankrijk, vermoord. Hij had 2 jaar daarvoor samen met enkele naburige graven zijn loyaliteit aan de Frankische koning Pepijn uitgeroepen tegen de oprukkende Moren in, die enkele decennia een deel van het huidige Frankrijk in handen hadden. Hierop werd Ansemund vermoord. Deze opstanding leidde echter niet tot een verdere doorbraak van de Moren. Pepijn de Korte kon zijn invloed bevestigen door de aanstelling van Radulf als opvolger van het graafschap.

De laatste Merovingische koning, Gilderik III, stierf circa 754. Hij was in 743 tot de troon verheven door de Karolingische hofmeijers Carloman en Pepijn, om hun macht te legitimeren. Hun vader, Karel Martel, was de laatste jaren van zijn leven hofmeijer geweest terwijl de koningstroon vakant stond. Maar in de machtwissel vonden Carloman en Pepijn dat zij een Merovingische koning nodig hadden om hun eigen macht te legitimeren. In 751 werd hij afgezet en gedwongen een klooster in te gaan, waar hij stierf circa 754. Na hem werd dan Pepijn de Korte koning der Franken in het jaar 751.

In 754 veroverde Alfons I van Asturië een christelijk koninkrijk in het noordwesten van Spanje, waarvan Alfons III koning was, het gebied León op de Moren. In 740 had hij ook Galicië veroverd. Alfons I kreeg de bijnaam de Katholieke. Volgens de Arabische kronieken ontvolkte hierna het grensgebied tussen de Moren en de christenen totaal. Zij noemden het de Woestijn van Duero. En volgens hen werd het maar een eeuw later herbevolkt. Deze veroveringen van de koning van Asturië maakten deel uit van wat bekend staat als de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de Moren. Deze Reconquista nam vele eeuwen in beslag. De overwinningen door de eerste koning van Asturië, circa 718, worden aanzien als het begin ervan.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze zevende zondag van Pasen. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. De hymne kan u vinden op bladzijde 755. En indien u natuurlijk de psalmen wil meevolgen, die kan u vinden op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus, de Heer, heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, weest niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, de Heer, heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door tengelen, Heer, het lot der mensen neemt een keer. 'Tis vlees dat zondigt, vlees dat boet, God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad, en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Alleluia, God heeft Christus van de doden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven. Alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen.

Mijn goedheid gedenkt men met vreugde, men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechtertijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, God heeft Christus van de doden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven. Alleluia. Mijn lichaam hebt gij tot leven gewekt, alleluia. Met heel mijn hart wil ik u prijzen, alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. 5 dagen later kwam de hoge priester Ananias met enkele oudsten en de advocaat Tertullus aan en dienden bij de landvoogd hun aanklacht tegen Paulus in. Deze werd voorgeroepen en Tertullus begon zijn beschuldiging met de volgende woorden. Dat wij door uw toedoen grote vrede genieten en dat door uw vooruitziende blik vele verbeteringen voor dit volk tot stand komen, dat erkennen we altijd en overal, hoogedele Felix, met diepe dankbaarheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u met uw gewone welwillendheid naar onze korte uiteenzetting te luisteren. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een pest is en oproer verwekt onder alle Joden in de hele wereld. Verder dat hij een van de kopstukken is van de sekte der Nazoreën en zelfs getracht heeft de tempel te ontheiligen. We hebben hem dan ook gegrepen door hem over dit alles te ondervragen. Kunt gij uzelf een oordeel vormen over de juistheid van onze aanklacht? De Joden vielen hem bij en verzekerden dat het inderdaad zo was. Op een wenk van de landvoogd om te spreken, nam Paulus het woord. Wetend dat gij sinds vele jaren rechter zijt over dit volk, verdedig ik mijn zaak met goed vertrouwen. Gij kunt u ervan vergewissen dat er niet meer dan 12 dagen verlopen zijn sinds ik naar Jeruzalem opging om te aanbidden. Niemand zag mij in de tempel reden twisten of een volksoproer veroorzaken, evenmin in de synagoge of waar dan ook in de stad. Ook kunnen ze u geen enkel bewijs leveren van wat zij mij hier ten laste leggen. Wel wil ik u dit bekennen, dat ik de God van onze vaderen dien volgens de weg die zij een sekte noemen, terwijl ik blijf geloven aan alles wat in de wet en de profeten geschreven staat. Op God heb ik mijn hoop gesteld, zoals ook zij die koesteren, dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
En daarom beijver ik mijzelf altijd een zuiver

geweten te hebben voor God en de mensen. Zo ben ik na vele jaren teruggekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offers op te dragen. Enkele Joden uit Azië vonden mij na mijn reiniging hiermee bezig in de tempel, zonder dat er sprake was van volksoploop of ongeregeldheden. Deze moesten dus eigenlijk voor u staan en een aanklacht indienen als ze iets tegen mij zouden hebben. Of laten anders deze mannen zelf hier zeggen welke misdaad ze hebben ontdekt toen ik voor het Sanhedrin stond, tenzij het gaat om dat ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Om de opstanding uit de doden sta ik heden voor u terecht. Toen zond Felix, die volkomen op de hoogte was van alles wat de weg betrof, hen voorlopig heen en zei: wanneer de bevelhebber Lysias hier komt, zal ik een beslissing nemen in uw aangelegenheid. Aan de 100 man gaf hij opdracht hem in arrest te houden, maar hem enige vrijheid te laten en niemand van zijn vrienden te verhinderen hem van dienst te zijn. Enige dagen later kwam Felix met zijn vrouw, Drusilla, die een Jodin was, en ontbood Paulus. Hij luisterde naar zijn uiteenzetting over het geloof in Christus Jezus, maar toen Paulus sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, werd Felix bang en zei: ga nu maar heen, zodra ik tijd heb, zal ik u weer laten roepen. Hij hoopte intussen dat hij geld van Paulus zou krijgen, daarom liet hij hem herhaaldelijk komen en onderhield zich met hem. Na verloop van 2 jaar werd Felix door Porcius Festus opgevolgd. Omdat hij zich van de dankbaarheid van de Joden wilde verzekeren, liet Felix Paulus in gevangenschap achter.

Er zal een uur komen waarop allen die in de graven zijn de stem van Gods Zoon zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven. Alleluia. Op God heb ik mijn hoop gesteld dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dan zullen zij die het goede deden tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven. Alleluia. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons getoond wat wij mogen verwachten. Hier ligt de opgave, daar de beloning. De opgave van het lijden, de beloning in de verrijzenis. Toch is hij, na zijn verrijzenis uit de dood, niet hier gebleven. Wat volgt immers? Hij is opgegaan naar de hemel. Waar is hij nu? Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. De rechterhand van God betekent het eeuwige geluk. De rechterhand van God betekent de onuitsprekelijke, onschatbare, onbegrijpelijke gelukzaligheid en voorspoed. Dat is de rechterhand van God waar hij zetelt. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Belijden wij openlijk de Verlosser, om de rechter niet te hoeven duchten. Wie nu in hem gelooft, zijn geboden naleeft en hem bemint, zal niet vrezen als hij komt oordelen de levenden en de doden. Niet alleen zal men niet vrezen, maar men zal verlangen naar zijn komst. Wat kan er gelukkiger zijn voor ons dan hem te zien komen naar wie wij verlangen? Dan hem te zien komen van wie wij houden? Toch echter met de nodige vrees, omdat hij onze rechter zal zijn. Hij zal dan onze rechter zijn die nu onze voorspreker is. Luister maar naar Johannes. Als wij onze zonden belijden, is hij zo getrouw en genadig dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Uit de eerste brief van de heilige Johannes. Ook al zou iemand zonde bedrijven, wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die al onze zonden goed maakt. Uit dezelfde brief. Veronderstel, je hebt een zaak te verdedigen voor een rechter. Gij schakelt een advocaat in. Gij wordt goed ontvangen door die advocaat, hij bepleit uw zaak naar beste vermogen en, nog voordat hij ze heeft beëindigd, verneemt gij dat die advocaat is aangesteld als uw rechter. Welke vreugde zou het zijn voor u hem als uw rechter te hebben die kort tevoren uw advocaat was. Nu is Jezus Christus het juist die voor ons bidt, hij die voor ons ten beste spreekt. Hem hebben wij als voorspreker en vrezen wij hem dan als rechter? Ja, laten wij gerust ons vertrouwen in hem stellen als hij komt als rechter, nu wij hem hebben vooruitgezonden als onze voorspreker. Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik bid voor hen, opdat zij allen één mogen zijn. Alleluia. Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één mogen zijn. Alleluia.

Laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Regina Caeli, letare, alleluia.
2: Quia que meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicu dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
10: bid voor ons.
8: Heilige Jozef,
10: bid voor ons.
8: Heilige aartsengel Michael,
10: bid voor ons.
8: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Maar hoe de redenering achter dit systeem ook mag zijn, ik beweer dat het zijn doel niet heeft bereikt. Engeland heeft de afgelopen 30 jaar een bittere, onbarmhartige, sceptische, afbrekende en cynische intelligentsia gekregen. Velen uit deze groep hebben een public school bezocht. En ik geloof dat zeer weinigen dat met plezier deden. Verdedigers van dit schoolsysteem zullen natuurlijk zeggen dat de corrigerende functie ervan, in het geval van deze pedante lieden, niet gewerkt heeft. Ze zijn niet genoeg geschopt, bespot, geknecht, afgeranseld en vernederd. Maar is het niet even waarschijnlijk dat ze juist een product van dit systeem zijn? Dat ze helemaal niet pedant waren toen ze op school kwamen, maar zoals ik er binnen een jaar pedant werden? Want eigenlijk zou dat een heel natuurlijke gang van zaken zijn. Waar onderdrukking niet resulteert in een volkomen en blijvende gebrokenheid van geest, leidt ze daar niet allicht tot vergelding in de vorm van minachting en trots? Men stelt zich schadeloos voor oorvijgen en zwaar werk met een dubbele portie eigendunk. Arrogantie heeft nergens zoveel kans als bij een pas bevrijde slaaf. Ik schrijf natuurlijk slechts voor neutrale lezers. Met de overtuigde voorstanders van het systeem valt niet te discussiëren. Want, zoals we al zagen, zij houden er stelregels en een logica op na die voor de leek niet te volgen zijn. Ik heb hun zelfs eens het verplichte sporten horen verdedigen, met het argument dat iedere jongen van sport houdt, behalve een paar ellendelingen. Het moet verplicht worden gesteld, omdat verplichting niet nodig is. Ik wou dat ik nooit almuzeniers in het leger dergelijke redeneringen had horen gebruiken ter verdediging van de verdorven instelling die Church Parade heet. Maar het wezenlijke kwaad van het public school leven, zoals ik het zie, zat niet in de ontberingen van de knechtjes of in de privileges en de arrogantie van de bluts. Dit waren symptomen van iets dat dieper ging. Iets dat op de lange duur het meeste kwaad deed bij de jongens die op school het meeste succes hadden en er het gelukkigst waren. In geestelijk opzicht was het dodelijke dat dit schoolleven bijna volkomen beheerst werd door de strijd om sociale status. Vooruitkomen, de top bereiken, en had je die bereikt, daar dan blijven. Deze zorg overheerste iedere andere.

Het verborgen motief achter bijna iedere daad. Achteraf gezien komen de Wyvernianen mij voor als het minst spontane en in die zin minst jongensachtige gezelschap waarin ik ooit heb verkeerd. Het is misschien niet te veel gezegd dat het leven van sommige jongens geheel en al was ingericht voor het grote doel: hoger opkomen. Dit was het doel van het sporten en van de kleding, de vrienden, het vermaak en de zonde die men zich koos. En dat is de reden waarom ik pederastie lang niet bovenaan de lijst van wantoestanden aan het kool kan plaatsen. Er bestaat op dit punt veel hypocrisie. Er wordt vaak over gesproken alsof ieder ander kwaad beter te verdragen zou zijn dan dit. Maar waarom? Omdat diegenen die er zelf geen neiging toe voelen er een beetje onpasselijk van worden, zoals bijvoorbeeld van necrofilie? Dat lijkt me van zeer geringe betekenis voor een ethisch oordeel. Omdat het leidt tot een blijvende perversiteit? Daar zijn maar heel weinig aanwijzingen voor. De Bloods hadden liever meisjes dan jongens gehad als daar aan te komen was geweest. Toen zij op latere leeftijd wel meisjes konden krijgen, namen ze die waarschijnlijk. Om christelijke redenen dan. Maar hoeveel van hen die hier hun stem verheffen, zijn dan wel christen? En welke christen zou in een zo vrede en wereldse gemeenschap als Wyvern de vreselijke lusten eruit pikken om die in het bijzonder te veroordelen? Vreedheid is beslist erger dan wellustigheid en de wereld minstens zo gevaarlijk als het vlees. Alle drukte hierover heeft naar mijn mening een reden die in werkelijkheid nog christelijk, nog ethisch is. We komen in het geweer tegen dit kwaad niet omdat er niets ergers bestaat, maar omdat het naar de maatstaven van volwassenen het meest onfatsoenlijke kwaad is. Iets waarover je niet praat. En toevallig ook nog een misdaad volgens de Engelse wet. Met de wereld kom je slechts in de hel. Maar met sodomie kom je misschien wel in de gevangenis en krijg je een schandaal en raak je je baan kwijt. Toegegeven, de wereld lapt je dat niet gauw. Wanneer zij die een school als Wyvern hebben gekend de waarheid zouden durven spreken, dan zou die luiden dat pederastie, hoe kwalijk ook op zichzelf, daar en toen, de enige overgebleven ankerplaats, het enige niche was voor bepaalde goede dingen. Het vormde het enige tegenwicht tegen de strijd om sociaal aanzien. De enige oase, al was het groen slechts onkruid en het vocht alleen maar stinkend water, in de brandende woestijn van eerzucht en concurrentie. In zijn tegennatuurlijke liefdesaffaires en misschien wel nergens anders kwam de Blood een beetje los van zichzelf. Vergat hij voor een paar uurtje dat hij een van de belangrijkste mensen was. Het bracht wat tederheid. Een perversie vormde het enige kiertje waardoor nog iets spontaan en niet berekenends kon binnendringen. Plato had toch gelijk. Eros was op zijn kop gezet, beklad, verminkt en besmeurd, maar droeg nog altijd sporen van goddelijkheid. Tussen haakjes, iemand die meent dat al het kwaad in de maatschappij uit de economie te verklaren is, had eens naar Wyvern moeten kijken. Want het klassenstelsel hier had niets met geld te maken. De hemel zij dank dat niet de jongens in kale jasjes parias werden of de jongens met veel zakgeld de Bloods. Volgens sommige theorieën had het dus volkomen vrij van burgerlijke banaliteiten en onrechtvaardigheden moeten zijn. Toch heb ik nooit een gemeenschap gezien

zo vol concurrentie, snobisme en hielerikerij was. Een heersende klasse die zo zelfzuchtig en zo klassebewust was, of een proletariaat dat zo kruiperig was en zo'n volkomen gebrek aan solidariteit en collectief eergevoel vertoonde. Maar een waarheid die a priori al zo duidelijk is, hoeft misschien niet eens aan de ervaring te worden getoetst. Aristoteles zei al dat een man geen dictator wordt om zich warm te houden. Als een heersende klasse al een andere krachtbron heeft, wat doet geld er dan nog toe? De meeste dingen die de heersers willen, worden hun al opgedrongen door jaloerse vleiers. De rest is wel af te dwingen. Wyvern had twee onverdeelde zegeningen te bieden. Eén daarvan was mijn klasseleraar. Smoggy noemden we hem. Ik schrijf de naam zo om de juiste uitspraak aan te geven. De eerste lettergreep dient te rijmen op Fugie, maar de spelling op Wyvern was Smuggy. Afgezien van Oldie had ik al sinds mijn geboorte steeds geluk gehad met mijn leraren. Maar Smoggy ging iedere hoop op verwachting te boven. Hij was een grijsaard met een grote bril en een brede mond, die hem samen de uitdrukking van een kikker bezorgde. Maar niets was minder kikkerachtig dan zijn stem. Hij had een stem van honing. Iedere versregel die hij las, veranderde op zijn lippen in muziek. In iets dat halverwege spraak en zang lag. Dat is niet de enige goede manier om gedichten te lezen, maar wel de manier om schooljongens te betoveren. Andere, meer dramatische en ritmische manieren kunnen later worden geleerd. Hij leerde mij als eerste de juiste sensualiteit van poëzie, hoe zij in eenzaamheid moet worden gesavoureerd en uitgesproken. Over de versregel Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers van Milton zei hij: die regel heeft mij een week lang gelukkig gemaakt. Dit soort dingen had ik nog nooit iemand horen zeggen. Ook was ik nog nooit volmaakte hoffelijkheid tegengekomen bij een leraar. Dit had niets met zachtheid te maken. Smoggy kon zeer streng zijn, maar dan met de strengheid van een rechter. Ernstig en afgemeten, zonder spot.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hij had aan ons geen makkenschapen, want de klas bestond deels uit jonge groentjes met een beurs zoals ik en deels uit oudgedienden die hier het einde bereikten van hun langzame gang door het schoolprogramma. Door zijn goede manieren smeedde hij ons tot een eenheid. Hij sprak ons altijd aan als gentleman. En daarmee leek de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen bij voorbaat uitgesloten. Het onderscheid tussen knechtjes en bluts speelde althans in dat lokaal nooit een rol. Op een warme dag, toen hij ons toestemming had gegeven om ons jasje uit te doen, vroeg hij ons toestemming om zijn toga uit te doen. Eens stuurde hij mij wegens slecht werk naar het schoolhoofd voor een waarschuwing en een berisping. Het schoolhoofd begreep de boodschap van Smoogie verkeerd en dacht dat er iets schortte aan mijn gedrag. Later vernam Smoogie wat het hoofd precies gezegd had en herstelde de vergissing ogenblikkelijk. Hij nam me even apart en zei: er heeft zich een merkwaardig misverstand voorgedaan. Ik heb niets van dien aard over jou gezegd. Je zult slaag moeten krijgen als het volgende week niet beter gaat met je Griekse grammatica. Maar dat heeft vanzelfsprekend niets van doen met jouw gedrag of dat van mij. Dat de toon waarop de ene gentleman met de andere spreekt zou veranderen door een pak slaag, was een bespottelijk idee. Zijn optreden was volmaakt. Niet familiair, niet vijandig, zonder oudbakken humor, met wederzijds respect, met decorum. Laat ons nimmer met amusia leven, was een van zijn favoriete uitspraken. Amusia, afwezigheid van de muze. En hij wist, zoals Spencer wist, dat hoffelijkheid van de muze was. Smoogie als leraar te hebben was dus, zelfs al zouden we verder niets van hem hebben geleerd, een vorm van veredeling. Te midden van alle banale eerzicht en dikdoenerij stond hij als een permanente herinnering aan al wat verfijnder, humaner, ruimer en kalmer was. Maar zijn onderwijs, in engere zin, was al even goed. Hij kon betoveren, maar ook analyseren. Had Smoogie een taaleigenaardigheid of ander tekstprobleem uitgelegd, dan was alles ook glashelder. Hij gaf ons het gevoel dat een wetenschappelijk streven naar nauwkeurigheid niet pedant was, en al helemaal geen willekeurig moreel keurslijf, maar veeleer een vorm van beschaving, van fijngevoeligheid, en dat een gebrek hieraan zou wijzen op een gross en swinish disposition. Ik begon in te zien dat een lezer die in een gedicht voorbijgaat aan syntactische zaken, daarmee ook voorbijgaat aan esthetische zaken. In die dagen hield een jongen die de klassieke richting koos zich met bijna niets anders dan de klassieken bezig. Ik geloof dat dit wel verstandig was. Het onderwijs van tegenwoordig zou nergens zo mee gediend zijn als met een vermindering van het aantal vakken. Niemand heeft voor zijn 20e levensjaar tijd om meer dan maar enkele dingen goed te doen. En dwing je leerlingen tot middelmatigheid in meer dan 10 vakken, dan verwoest je hun maatstaven misschien wel voor de rest van hun leven. Van Smoogie leerden we Grieks en Latijn, maar al het andere kwam er terloops bij. De boeken waarin ik bij zijn onderwijs het meeste plezier had, waren de Ode van Horatius, Inaïs IV, en de Bacchae
van Euripides. Ik had klassieke talen altijd wel leuk gevonden, maar tot nu toe had ik er alleen het plezier in gehad dat iedereen ervaart bij het leren beheersen van een vak. Nu kreeg ik de smaak voor de klassieken als dichters. Het beeld van Dionysius bij Euripides stond voor mijn besef in nauw verband met The Crock of Gold van James Stevens, dat ik kort tevoren met groot enthousiasme voor het eerst gelezen had. Hier vond ik iets heel anders dan de Noorsheid. Pan en Dionysus misten het koude, snijdend karakter waarmee Odin en Vree mij aantrokken. Een nieuwe hoedanigheid deed haar intrede in mijn verbeeldingsleven. Iets mediterraans en vulkanisch. Het orgiaïstisch tromgeroffel. Orgiaïstisch, maar niet of niet sterk erotisch. Het hield misschien onbewust verband met mijn groeiende haat tegen de gevestigde opvattingen en de conventies van de public school. Mijn verlangen om de hele boel kort en klein te slaan. De andere, onverdeelde zegening van het kool was de gurney, de schoolbibliotheek. En niet alleen omdat het een bibliotheek was. Het was een heilige plaats. Zoals vroeger een negervrij man was zodra hij Engelse grond betrad, zo was ook het onbeduidendste jongetje onknechtbaar zodra hij in de gurney was. Het viel uiteraard niet mee daar te komen. In het wintertrimester moest je buiten gaan hardlopen, als je naam niet op de clublist stond. Zomers was uitwijken alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. Soms moest je voor clubs komen opdraven en dan was het uitgesloten. Of er was een house, dan wel koolwedstrijd, waarbij je verplicht als publiek moest dienen. De meeste kans was er nog, ten derde, dat je op weg naar de journey in je kraag werd gegrepen en dan de hele middag knechtje was. Maar soms wist je die hele spitsroede gang met succes door te hollen. En dan boeken. Stilte. Tijd. Het verre geluid van bal en slaghout. Oh, the brave music of a distant drum. De open vensters met zoemende bijen. En vrijheid. In de gurney vond ik de Corpus Poeticum Boreali en probeerde, zonder succes, maar met veel genoegen, de originele teksten doorgronden met behulp van de vertalingen onderaan de pagina. Ook vond ik daar Milton en Yeats en een boek over de Keltische mythologie. Die al gauw wel geen rivaal, maar toch een bescheiden metgezel van de Noorse werd. Dat deed mij goed. Genieten van twee mythologieën. Of drie, nu ik ook van de Griekse was gaan houden. In het volle bewustzijn van een verschillend aroma geeft een mens evenwicht en breedheid. Levendig ervoer ik het verschil tussen de ongenaakbare, ijzige verhevenheid van Asgard, de groene, lommerrijke, amoureuze en ongrijpbare wereld van Cruachan, en de rode tak en Dirnanak, en de hardere, meer uitdagende, zonovergoten schoonheid van de Olympus. Ik begon, vermoedelijk tijdens de vakanties, aan een epos over Cuchulainn en een andere over Finn. Respectievelijk in Engelse hexameters en in 14-lettergrepige versen. Gelukkig stopte ik ermee voordat deze gemakkelijke en vulgaire versmaten mijn gehoor konden bederven. Maar de Noorsheid kwam nog steeds op de eerste plaats. En het enige werk dat ik in deze tijd voltooide was een tragedie met een Noors thema
en een Griekse vorm. Het heette Lockybound. En geen humanist had het zich klassieker kunnen wensen met zijn Prologos, Parados, Epeisodia, Stasima, Exodos, Stichom, Mythia en natuurlijk één passage in Trochaïsche Septanarii op rijm. Ik vermaakte me er kostelijk mee. De inhoud is veelzeggend. Mijn Loki was niet puur kwaadwillig. Hij was tegen Odin omdat Odin een wereld geschapen had, ondanks Loki's waarschuwing dat hij daarmee een lichtzinnige wreedheid beging. Waarom zou je schepselen zonder hun instemming opzadelen met het bestaan? Het voornaamste contrast in mijn stuk was dat tussen de sombere wijsheid van Loki en de brute orthodoxie van Thor. Odin was ten dele sympathiek. Hij begreep tenminste wat Loki bedoelde, en ze waren oude vrienden geweest voordat de kosmische politiek hen uit elkaar dreef. Thor was de echte schurk. Thor met zijn hamer en zijn dreigementen, die altijd bezig was Odin tegen Loki op te zetten. En altijd klaagde dat Loki te weinig respect had voor de hogere goden. Waarop Loki antwoordde: I pay respect to wisdom, not to strength. Thor stond in feite voor de Bloods. Al zie ik dit nu duidelijker dan toen. Loki was een projectie van mezelf. Hij was spreekbuis van het pedante superioriteitsgevoel dat mij helaas als compensatie begon te dienen voor mijn ellende. Het tweede kenmerk van Lockybound, dat misschien vermeld mag worden, is pessimisme. In deze periode bevond ik mij, zoals zoveel atheïsten en antitheïsten, in een maalstroom van tegenstrijdige gedachten. Ik beweerde dat God niet bestond. Ik was ook heel boos op God omdat hij niet bestond. Al even boos was ik omdat hij een wereld had geschapen. In hoeverre was dit pessimisme, dit verlangen dat ik niet zou bestaan, oprecht? Wel, ik moet bekennen dat ik dit verlangen eventjes helemaal kwijt was op de momenten dat die wilde graaf zijn revolver op mij gericht hield. Volgens de Chestertonproef, de proef van Man Alive, was er dus geen sprake van oprechtheid. Maar die redenering van Chesterton heeft mij nog nooit kunnen overtuigen. Het is waar dat een pessimist onder bedreiging net zo doet als andere mensen. De drang om in leven te blijven is sterker dan het inzicht dat het leven dit niet waard is. Maar is dat nu een bewijs dat dit inzicht onoprecht of zelfs dat het onjuist is? Als iemand inziet dat whisky slecht voor hem is, dan wordt dit niet weersproken door het feit dat met de fles binnen handbereik het verlangen sterker blijkt dan de reden, zodat hij zich laat gaan. Heb je eenmaal het leven geproefd, dan ben je overgeleverd aan de neiging tot zelfbehoud. Met andere woorden, van leven gaat net zo'n gewoontevorming uit als van cocaïne. Wat ik daarmee zeggen wil, als ik nog steeds van mening was dat de schepping een grote onrechtvaardigheid is, dan zou ik zeggen dat deze drang om in leven te blijven het onrecht nog groter maakt. Als het slecht is iemand tot het slikken van een drankje te dwingen, waarom zou het dan worden goedgemaakt als het een verslavend drankje blijkt te zijn? Zo laat pessimisme zich niet weerleggen. Op grond van mijn toenmalige ideeën over het universum was het redelijk dat ik het veroordeelde.
Tegelijkertijd zie ik nu in dat mijn visie nauw verband hield met een zekere eenzijdigheid in mijn temperament. Ik was altijd veel heftiger geweest in mijn negatieve dan in mijn positieve eisen. Zo kon ik in mijn persoonlijke betrekkingen met veel meer gemak iemand een hoop nalatigheid vergeven dan de geringste mate van wat ik bemoeizucht vond. Aan tafel vond ik veel flauwe kost vergeeflijker dan het minste vermoeden van wat ik overdreven of ongepaste kruiderij vond. Met eentonigheid heb ik altijd veel meer geduld gehad dan met de geringste onderbreking, drukte, beroering of dat wat de Schotten kaakgevul noemen. Nooit in mijn leven heb ik iemand gevraagd mij te amuseren. Mijn hele leven lang heb ik, waar ik durfde, met grote klem gevraagd mij niet te storen. Het pessimisme of de lafheid, waaruit de voorkeur ontstond voor non-existentie boven de geringste graad van ongeluk, was dus niet meer dan een veralgemenisering van al die schuwe neigingen. En het blijft een feit dat ik bijna heel mijn leven niet in staat ben geweest tot de afschuw van het niet-bestaan, van vernietiging, die bijvoorbeeld Dr. Johnson zo sterk ervoer. Ik had die ervaring voor het eerst pas in 1947. Maar dat was lang nadat ik was herbekeerd en zo begon te ontdekken wat het leven werkelijk is en wat er verloren zou gaan als je het misloopt. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 8. Verlossing. Een paar hoofdstukken terug heb ik de lezer al gewaarschuwd dat er met de terugkeer van de vreugde een tweespalt in mijn leven kwam, die bij het beschrijven van dat leven een probleem vormt. Als ik lees wat ik zojuist over Wyvern geschreven heb, hoor ik mezelf roepen: allemaal leugens. Het was in werkelijkheid een tijd van extase. Een tijd die vooral bestond uit momenten waarop je te gelukkig was om te praten. Wanneer de goden en helden door je hoofd raasden, satiers dansten en baganten op de bergen stonden te schateren. Brunhilde en Sieglinde, Dajardré, Maeve en Helena je overal omringde en je soms bijna het gevoel gaven dat je barstte van pure rijkdom. En dat is allemaal waar. Er waren in dat huis meer leprechauns dan knechtjes. Ik heb meer overwinningen van Kekullen gezien dan van het eerste elftal. Was het hoofd van het kool nu die Porridge of was het Connachar Mac Nessa? En dan de wereld zelf. Hoe kon ik ongelukkig zijn in het paradijs? Hoe fel en zinderend was daar het zonlicht? Alleen al van de geuren zou je dronken worden. Gemaaid gras, bedauwd mos, latirus, herfstbos, houtvuur, turf, zout water. Het deed pijn aan de zintuigen. Ik was ziek van verlangen. Een ziekte die beter is dan gezondheid. Dat alles is waar. Maar de andere versie is daarom nog geen leugen. Ik vertel hier het verhaal van twee levens. Ze hebben niets met elkaar van doen. Olie en vuur. Een rivier naast een kanaal. Jekyll en Hyde. Ligt het oog op een van de beiden en het dient zich aan als de hele waarheid. Als ik aan mijn uiterlijke leven terugdenk, dan zie ik duidelijk dat het andere maar uit korte flitsen bestaat. Seconden van goud verspreid over maanden van gruis. Telkens meteen verzwolgen door de oude, vertrouwde, smerige, wanhopige vermoeidheid. Als ik terugdenk aan mijn innerlijke leven, dan zie ik dat alles wat ik in de afgelopen twee hoofdstukken heb genoemd, maar een grof gordijn was dat ieder moment kon opengaan om alle hemelen die ik toen kende te laten zien. Dezelfde tweespalt beheerst het beeld van mijn leven thuis, waarover ik het nu moet hebben. Toen mijn broer uit Wyvern vertrokken was en ik daar was gearriveerd, was de klassieke tijd van onze jongensjaren voorbij. Er kwam iets minder goeds voor in de plaats. Maar daar was een langzame voorbereiding aan vooraf gegaan binnen de klassieke periode. Zoals ik al zei, het begon allemaal met het feit dat onze vader van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uithuizig was. Vanaf het eerste begin bouwden wij een leven op waarvan hij was uitgesloten. Hij, op zijn beurt, verlangde misschien meer vertrouwelijkheid dan een vader gewoonlijk verlangt, of meer dan wijs was. Eén vroeg voorbeeld hiervan had verrijkende gevolgen. Toen ik in de oldieperiode juist begonnen was met mijn pogingen om als christen te leven, schreef ik eens voor mezelf een paar leefregels op, die ik in mijn zak deed. Op de eerste vakantiedag zag mijn vader dat mijn zakken uitpuilden van allerlei paperassen die mijn jasje totaal uit de vorm trokken. Hij graaide alle rommel eruit en begon de stapel door te nemen. Als een echte jongen ging ik liever dood dan dat ik hem mijn lijstje goede voornemens liet lezen. Ik wist het uit zijn handen te houden en in de haard te gooien. Ik geloof dat geen van ons beiden iets te verwijten viel.
Maar van dat ogenblik af, tot het uur van zijn dood, heb ik nooit meer zijn huis betreden zonder eerst in mijn zakken te voelen of ik er iets uit moest halen dat ik voor mezelf wilde houden. Zo werd het verbergen van dingen al een gewoonte voordat ik werkelijk iets te verbergen had. Inmiddels had ik heel veel te verbergen. En zelfs dingen die hij best mocht weten, kon ik niet vertellen. Hem de waarheid omtrent Wyvern of Charter vertellen zou riskant zijn. Hij had wel een brief naar het schoolhof kunnen schrijven en uiterst pijnlijk. Het zou me ook niet gelukt zijn. En hier moet ik één van zijn merkwaardigste eigenschappen vermelden. Mijn vader, maar deze woorden aan het begin van Alinea zullen de lezer onvermijdelijk doen denken aan Tristram Shandry. Bij nader inzien heb ik daar wel vrede mee. Deze zaak laat zich alleen maar op een Shandiaanse manier benaderen. Ik moet hier iets beschrijven dat niet onderdoet voor het zotste en grilligste dat ooit in het brein van Sterne is opgekomen. En mocht ik dat kunnen, dan zou ik graag dezelfde genegenheid voor mijn vader wekken als die u voor de vader van Tristram heeft. En nu de zaak in kwestie. U had al begrepen dat mijn vader niet gek was. Hij had zelfs iets geniaals. Tegelijk had hij, na een zwaar middagmaal in augustus, met alle ramen dicht in zijn eigen leunstoel gezeten, een zo groot vermogen tot verwarring of misverstand als ik verder nooit bij iemand ben tegengekomen. Dientengevolge was het niet mogelijk hem iets aan het verstand te brengen over de realiteit van ons leven op school, waarnaar hij, nochtans, herhaaldelijk informeerde. De eerste en eenvoudigste hindernis in de communicatie was dat hij, na een ernstige vraag te hebben gesteld, niet wachtte op antwoord. Of dit vergat, zodra het gekomen was. Er waren dingen die hij, naar een voorzichtige berekening, eenmaal per week moet hebben gevraagd en gehoord, en die elke keer als iets volstrekt nieuws bij hem aankwamen. Maar dit was de eenvoudigste hindernis. Veel vaker onthield hij wel iets, maar iets heel anders dan je gezegd had. Zijn eigen denken borrelde zozeer over van humor, emotie en verontwaardiging, dat er al lang voordat hij je woorden had begrepen, of er zelfs maar naar geluisterd had, iets toevalligs was geweest dat zijn verbeelding aan het werk had gezet, waardoor hij zijn eigen versie van de feiten had gemaakt en meende dat hij die van jou te horen kreeg. Aangezien hij eigen namen zonder uitzondering verhaspelde, nooit vond hij de ene naam onwaarschijnlijker dan de andere, was zijn textus receptus vaak bijna onherkenbaar. Vertelde je hem dat een zekere Churchwood een veldmuis had gevangen en als huisdier hield, dan vroeg hij een jaar of 10 later: weet je ook wat er geworden is van die Chickweed, die jongen die zo bang voor ratten was? Want zijn eigen versie, eenmaal van kracht, was onuitwisbaar. En pogingen tot correctie werden slechts begroet met een ongelovig nu, maar dat is niet wat je me eerst vertelde. Soms drongen de feiten die je vertelde wel tot hem door. Maar het verging de waarheid dan al niet beter. Wat zijn feiten zonder interpretatie? Het was voor mijn vader in theorie een axioma dat er nooit iets om voor de hand liggende redenen gezegd of gedaan wordt. En zo werd de man die in het gewone leven rechtschapener en spontaner was dan wie ook en het gemakkelijkste slachtoffer dat schurken en oplichters zich konden wensen, een ware Machiavelli. Met
gefronst voorhoofd, onderwierp hij het gedrag van mensen die hij nooit had ontmoet aan het spookachtige en onnaspeurbare proces dat hij tussen de regels doorlezen noemde. Zat hij eenmaal in dat schuitje, dan kon hij overal in de wijde wereld land in zicht krijgen. En altijd met onwrikbare zekerheid. Ik zie al hoe de vork in de steel zit. Ik begrijp het volkomen. Het is zo klaar als een klontje, zei hij dan. Om vervolgens, zo bleek ons al vroeg, tot zijn laatste snik te blijven geloven in een of andere bittere fete, een klein stil verdriet of een onmetelijk ingewikkelde samenzwering, die niet alleen onwaarschijnlijk was, maar onmogelijk. Dachten wij er anders over, dan werd dit met een gemoedelijk lachje toegeschreven aan onze argeloosheid, lichtgelovigheid en algemeen gebrek aan levenservaring. En naast al deze verwarring waren er nog de non-circuitours, waarbij je de grond onder je voeten voelde wegzinken. Schreef Shakespeare zijn naam met een E aan het eind? Vroeg mijn broer. Ik geloof, zei ik, maar mijn vader onderbrak mij met: ik betwijfel ten zeerste of hij ooit wel een Italiaanse schoonschrift gebruikte. In Belfast staat een kerk met een Griekse inscriptie boven de muur en een opmerkelijke toren. Die kerk is een geweldig herkenningspunt, zei ik. Ik kan hem overal vandaan zien, zelfs vanaf de Keefhill. Nu praat je onzin, zei mijn vader. Hoe kan je nu van 3 of 4 mijl afstand Griekse letters lezen? Eén gesprek van jaren later mogen dienen als voorbeeld van dit voortdurend langs elkaar heen praten. Mijn broer vertelde dat hij op een reunistendiner voor officieren van zijn divisie was geweest. Je vriend Collins was daar zeker ook, zei mijn vader. Broer, Collins? Nee hoor, want die zat niet in mijn divisie. Vader, na een korte stilte, was Collins bij die lui dan niet zo geliefd? Broer, hoe bedoelt u precies? Welke lui? Vader, die jongens die het diner organiseerden. Broer, oh, wel nee, dat had niets te maken met al of niet geliefd zijn. Het was alleen maar voor mensen van onze divisie, weet u wel? Er was nooit sprake van dat er iemand van daarbuiten zou komen. Vader, na een lange stilte, Nu, ik weet zeker dat dit voor Collins heel pijnlijk is geweest. Er zijn situaties waarin zelfs de beschermengel van de kinderlijke trouw slechts met moeite tekenen van ongeduld zou onderdrukken. Ik wil niet de zonde van Gam begaan. En als historicus voel ik ook niet voor een bedrieglijke vereenvoudiging van een complex karakter. In zijn leunstoel gezeten gaf hij soms de indruk niet zozeer dat hij niets kon begrijpen, als wel dat hij vastbesloten was alles verkeerd te begrijpen. Maar dezezelfde man was op de politierechtbank een formidabele persoonlijkheid. En ik neem aan dat hij ook op kantoor goed werk leverde. Hij was een humorist, was bij gelegenheid zelfs gevat. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei de knappe verpleegster plagerig tegen hem: wat een oude zwartkijker bent u toch. U lijkt mijn vader wel. Waarop de patiënt zei: dan neem ik aan dat hij meer dochters heeft.

We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekhad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze zevende zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 756, gevolgd door de psalmen, bladzijde 999, dus 756 voor de hymne, 999 voor de psalmen.

tot het hemels leven wekt. Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar Hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat. Nu stijgt Gij op naar het hemels licht, op U zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. De Heer is koning, met luister omkleed, alleluia. De Heer is koning, met luister omkleed, met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer, de golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is koning, met luister omkleed. Alleluia. De schepping zal verlost worden en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Alleluia. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft Hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren prijst Hem. Looft Hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst Hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst Hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst Hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst Hem. Looft Hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst Hem. Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst Hem. Looft de Heer heel de aarde, prijs en verhef Hem eeuwig. Looft de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit prijst de Heer. Looft de Heer zeeën en stromen, bronnen van water prijst Hem. Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst Hem. Looft Hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen prijst de Heer. Israël, looft de Heer. Prijs en verhef Hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren prijst Hem. Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft Hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft Hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons Hem prijzen,
verheffen voor eeuwig.

Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. De schepping zal verlost worden en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Alleluia. De naam van de Heer is verheven boven hemel en aarde. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelen scharen. Loof hem heel zijn legermacht. Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem stralende sterren. Looft hem hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee. Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen, volvoerders van zijn besluiten. Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders. Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte. Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land. Jonge mannen en jonge meisjes. Grijsaards en kinderen allen bijeen. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte Hij ook zijn volk. Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen Hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De naam van de Heer is verheven, boven hemel en aarde. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons, alleluia, alleluia. Die verrezen zijt van de doden, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons, alleluia, alleluia. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij te doen gegeven hebt. Alleluia. Nee.

Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij te doen gegeven hebt. Alleluia. Verenigen wij ons in lofprijzing en gebed met allen die in Gods geest gerechtvaardigd zijn en vragen wij, sta ons bij met uw geest. Heer Jezus, geef dat wij ons vandaag laten leiden door de geest van God, dat wij ons altijd als kinderen van God gedragen. Sta ons bij met uw geest. Laat uw geest onze voorspreker zijn bij de Vader. Maak ons uw beloften waardig. Sta ons bij met uw geest. Geef ons een edelmoedig hart dat niet naar eigen voordeel zoekt, maar open onze ogen voor de belangen van anderen. Sta ons bij met uw geest. Leer ons God kennen. Laat ons door de Heilige Geest toenemen in de kennis van u en van de Vader. Sta ons bij met uw geest. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer WE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vriendenluisteraars van ons radio, hartelijk welkom op onze rots in de branding.
2: En in de grote wereldfamilie van Radio Maria, naar aanleiding van de jaarlijkse Mariathon, voor de vele projecten van de wereldfamilie over de ganse wereld.
1: Een Mariathon verspreid over de ganse maand mei.
2: En u hoort het goed, projecten.
1: Ja, deze keer overlopen we alle projecten welke de wereldfamilie heeft gekozen voor dit jaar. En ze worden overlopen in enkele specials tijdens deze maand mei, zoals onder andere 's morgens en om 16 uur in het programma Elke Dag Telt.
2: En ook in de 4 uitzendingen van de maand mei in onze Rots in de Branding.
1: En zoals reeds vorige week kon u luisteren hoe het gesteld is met enkele projecten die u in de voorbije jaren hebt gesteund. En Jozef Nassar, verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië, vertelde reeds over de stand van zaken in Pakistan, Indië, Sri Lanka en de Filipijnen. En u kan deze herbeluisteren op onze website.
2: En in deze uitzending zal hij het hebben over Irak, Nazareth en Libanon.
1: Beste vrienden, na een kort stukje muziek vertrekken we naar de stad Erbil.

0: Welkom in de Irakese stad Erbil, gelegen in het noorden van het land, als een min of meer autonome provincie Koerdistan. Reeds van bij aanvang steunden jullie dit project in 2017.
1: Maar het vlotte niet zo goed en er waren vele obstakels.
0: Inderdaad, er was de nabijheid en dreiging van IS, sluiting van de luchthaven, het willen uitroepen van de onafhankelijkheid tegen de wil van het centrale bestuur in Bagdad, het uitblijven van licenties en andere documenten door de chaos enzovoort enzovoort.
1: Maar 2 jaar later, in mei 2019, startte de radio met haar uitzendingen en volgde er een snelle uitbreiding naar de grote vlakte van Nineveh met de stad Mosul, dankzij bijkomende FM-frequenties. Uiteindelijk 80% van de resterende christenen kan worden bereikt.
0: Zowel in 2024 als vorig jaar vertelde Jozef Nassar ons dat de radio goed werkt, maar dat er continu financiële problemen zijn. De radio kan weinig rekenen op giften van de luisteraars, waarvan velen moeite hebben om zelf financieel rond te komen. Zelfs al hebben ze een groot geloof en houden ze enorm van de radio.
1: Een voorbeeld: de lonen van de medewerkers zijn laag, maar ze beseffen goed dat ze werken voor Radio Maria, dat ze werken voor Maria, en ze aanvaarden dit loon juist noodzakelijk om te overleven, alhoewel er 5 een gezin te onderhouden hebben.
0: Vorig jaar lichtte Jozef ons in dat er nog 2 extra kosten bijkwamen. Voor eerst een noodzakelijke satellietverbinding voor een beter contact tussen de studio en de vlakte van Nineveh.
1: En we gaan even luisteren of dit vandaag gelukt is.
2: Oui, oui, oui. Alors là, la transmission de la part de Duhok. Duhok, c'est une ville sur sur un mont qui domine la plaine de Nineveh. Et là, nous avons une communauté chrétienne très active.
0: Ja, antwoordt Jozef Nassar. Die verbinding is geslaagd. Namelijk vanuit de stad Duhok, aan de vlakte van Nineveh. Het ligt een 160 kilometer ten noordwesten van Erbil. Daar bevindt zich een zeer actieve christelijke gemeenschap.
2: Nous avons un studio, un deuxième studio, parce que le premier principal c'est à Erbil, qui transmet sur la plaine de Nineveh. Ça fonctionne parce que ça reprend par satellite le signal de Erbil.
0: En daar is nu een tweede studio, na deze van Erbil. En deze ontvangt nu via satelliet het signaal van de studio in Erbil. Een tweede extra kost waarover Jozef vorig jaar praatte was de noodzaak van een generator om zelf elektriciteit te maken. Enerzijds is de elektriciteit er zeer kostelijk, maar is er ook niet altijd aanwezig. En is ook dit project kunnen doorgaan, was mijn vraag.
3: Alors vous avez raconté de l'électricité qui est très coûteuse, qu'il y avait nécessité d'un générateur pour produire soi-même de l'électricité. Alors est-ce que ça aussi a réussi?
2: Si, nous sommes toujours dans le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays du tiers-monde, là où l'électricité est un problème sérieux pour nos radios. On dit que l'Irak est un pays de pétrole, c'est vrai.
0: Ja, zegt Jozef. Maar we bevinden ons hier ook, zoals in Afrika, in een ontwikkelingsland waar de elektriciteit een groot probleem is. En dit ondanks dat men zegt dat Irak een land is van petroleum.
2: Mais quand même, très cher, et surtout que l'électricité n'arrive pas toujours. Donc même le peuple, disons, souffre de cela, surtout le c'est peuple ça. Qui est au Kurdistan, c'est une région autonome, parce que ils n'ont pas toujours l'accès à tous les privilèges du reste du pays sous l'Irak.
0: En desondanks is de elektriciteit er zeer kostelijk en dus vooral niet altijd aanwezig. Ook voor de inwoners hier in deze noordelijke autonome provincie Koerdistan is dit een probleem. Zij bekomen niet altijd de privileges die de bewoners in de rest van Irak hebben. En zo keert Jozef terug naar het financiële probleem bij de mensen, al daar, waardoor de radio niet zichzelf volledig kan bekostigen.
2: Les personnes là-bas souffrent encore du retard des salaires. Retard des salaires qui arrive du gouvernement central. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plusieurs mois pour toucher le salaire. Il y a aussi des personnes qui ça fait une année même.
0: De mensen lijden ook onder het feit dat de lonen veel te laat worden uitbetaald. En die komt van de centrale overheid in Irak. Ik weet gevallen van maanden achterstand. Er zijn zelfs personen die al een jaar moeten wachten.
2: Des auditeurs de Radio Maria qui ont appelé et disent je vous aime, je suis toujours avec cette difficulté, ça fait une année que je ne touche pas mon salaire qui n'arrive pas, ma pension retraite qui n'arrive pas, donc si vous voulez je peux vous aider en quelque chose de concret, je fais du bénévolat.
0: Zo zijn er bijvoorbeeld gepensioneerden die bellen naar de radio dat ze de radio heel graag hebben, maar de radio niet financieel kunnen steunen, omdat ze al een jaar niet zijn betaald. Maar ze willen wel concreet iets doen als vrijwilliger.
2: Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi pour des compagnies étrangères qui touchent de l'argent et qui aident comme il est possible, mais ils ne réussissent toujours pas à couvrir les dépenses que nous avons et aussi les salaires. Ça, okay. Ce sont les majeurs
3: problèmes.
2: Okay. Oui, voilà.
0: Natuurlijk, vervolgt Nassar, gelukkig zijn er ook mensen die werken voor een buitenlands bedrijf en dus wel hun loon krijgen en ons alzo financieel kunnen helpen. Maar de radio kan inderdaad nog altijd niet zelf uit zijn kosten geraken, zoals ook voor de lonen van de medewerkers.
2: N'oublions pas que la situation est aggravée en ces derniers mois avec la guerre éclatée entre l'Amérique, Israël et l'Iran.
0: En Nassar voegt er nog aan toe dat deze situatie ook nog verergerd is sinds de uitbraak van het oorlogsconflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. En daarover wou ik toch nog iets meer weten, want Erbil werd de laatste maanden ook getroffen door raketten en drones afgevoerd door Iran. Had dit invloed of gevaar voor de radio?
2: Disons que la radio est très proche à un kilomètre de la base américaine. Oui. Et de l'aéroport, c'est à 2 kilomètres de l'aéroport international de Erbil. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des conséquences directes sur la radio, une bombe directe sur la base, mais l'ambassade américaine est à moins de 100 mètres de la radio.
0: De studio bevindt zich inderdaad op 1 kilometer van een Amerikaanse basis en op 2 kilometer van de luchthaven van Erbil. Tot nu toe is er nog geen gevaar geweest voor de studio zelf. Maar ook de Amerikaanse ambassade bevindt zich op minder dan 200 meter van de studio.
2: Le danger est toujours réel, mais grâce à Dieu, on vit dans la peur, mais sans être, disons, touché par les bombes, bien directement par des conséquences graves du conflit.
0: Het gevaar is dus wel reëel. En men leeft wel in een angst. Maar godzijdank werd men niet geraakt door bommen.
2: Oui, et on a peur. Parfois, on ne peut pas venir à la radio parce que c'est normal, c'est prudent. Alors, on essaie de travailler de chacun de sa maison. Mais la radio a toujours continué à transmettre. On espère que ça va cesser le feu, continuer dans des conditions meilleures.
0: Ja, er is een angst. En soms geraakt men niet in de studio en werkt men van thuis uit. Maar de radio is wel altijd blijven uitzenden. En men hoopt dat weldra het vuur zal ophouden en men in betere condities zal kunnen werken. En Joseph Nassar voegde er nog een berichtje aan toe.
2: J'ai oublié de dire que cette année on va transmettre le rosaire mondial de Duroc. Oui, ce sera une bonne occasion pour nos auditeurs d'écouter le rosaire international de prier avec Radio Maria Erbil et les Irakiens depuis la station de Duroc. On a dit que c'est le deuxième studio, non? Donc ce sera depuis là.
4: Yeah.
0: Ik ben vergeten te zeggen dat men nog dit jaar vanuit deze tweede studio in Duhok een rozenkrans zal uitzenden, te beluisteren op alle radio's in de wereld. Het zal een mooie gelegenheid zijn voor onze luisteraars de rozenkrans mee te bidden met Radio Maria, Erbil en de Irakezen. Dus verbonden met de studio in Duhok.
1: Zo, beste vrienden, dit was Nieuws uit Irak. Jozef bedankte jullie nog eens extra voor jullie financiële steun in het verleden. We gaan terugluisteren naar een stukje muziek en wenden ons dan naar Nazareth.
5: Assalamu alaykum ya Maryam, ya mumtali'ata an-ni'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti fi an-nisaa. ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En zo zijn we nu gekomen aan een volgend project die jullie steunden in 2024, Radio Maria Nazareth. De christenen aldaar konden allang Radio Mariam internationaal beluisteren via internet, verzonden vanuit Italië voor verschillende Arabische landen. Maar stilaan vanaf 2019 kwamen plannen naar boven om toch de mogelijkheid te bestuderen om meer specifieke programma's te kunnen maken vanuit Nazareth zelf. Dit lukte eerst vanuit een klooster of kerk, maar nog geen echte vaste studio.
2: Dit werd gerealiseerd op 25 maart 2020, feest van Maria Boodschap, met de inwijding van een ware studio. En dit op een 20 minuutjes te voet van de basiliek van de aankondiging of Maria Boodschap.
1: Deze radio bedient dan ook alle kerken van het Heilig Land met hun specifieke liturgieën, zowel de katholieke maar ook de orthodoxe. Dus goed vergelijkbaar met de radio in het Irakese Erbil en zoals de radio in Libanon die we straks gaan bezoeken. En dit dan met behulp van de mobiele studio's, zoals wij uitzenden vanuit bijvoorbeeld Holsbeek of Gistel of Kortemark.
2: Maar het probleem is dat de radio niet zelf kan instaan voor alle basiskosten. En deze boodschap bracht Jozef Nassar ons ook vorig jaar. De radio werkt goed, maar zoals in Irak en Libanon, niet zelfbekostigend.
1: En dit ten gevolge van de slechte politieke en ook economische toestand, met daarbij de oorlogsdreigingen die meespelen. Daarbij speelt ook dat de christenen in het Heilig Land en in het Midden-Oosten in het algemeen een minderheid zijn en ook niet rijk. En deze die rijk zijn en het financieel gemakkelijker hadden, zijn reeds vertrokken uit het land.
2: En hoe het vandaag de dag is, kan u nu beluisteren. Maar u kan al vermoeden dat er niet veel verandering is in de situatie.
3: À propos de Nazareth, et on avait justement parlé du rosaire mondial. Eh bien, le dernier rosaire mondial que nous avons fait était vraiment de Nazareth, depuis la radio de Nazareth. Et c'était participé avec tous les auditeurs du monde, des différentes radios Maria du monde. Et c'était vraiment participé. On a parlé, on a prié, bien sûr, pour la paix.
1: En Jozef Nassar begint eerst met te vermelden dat de laatste wereldrozenkrans werd uitgezonden vanuit deze studio in Nazareth, samen met de luisteraars van alle radio's in de wereld. En we hebben uiteraard gebeden voor de vrede. Daarna vervolgde Nassar over de werking van Radio Maria Nazareth vandaag de dag.
3: Elle continue, mais avec une certaine difficulté. Mm-hmm. Ils sont touchés par le climat de peur, parfois, surtout dans Tel Aviv, voilà, dans les autres villes d'Israël, à cause des bombardements. Mais voilà, ça c'est devenu malheureusement comme une habitude au Moyen-Orient.
1: De radio doet verder, maar met een aantal moeilijkheden. Natuurlijk zijn ze geconfronteerd met een klimaat van angst sinds de bombardementen op Israëlische steden. Maar dit is spijtig genoeg in het Midden-Oosten iets alledaags geworden.
3: Ils ont le système des alarmes quand ils les entendent. Ils laissent les bureaux, la radio, ils la mettent dans le système automatique. Bon, au refuge, puis ils retournent.
1: Dus als de alarmsirenes te horen zijn, verlaat men de studio's naar de schuilplaats en zetten het uitzendsysteem op automatisch. En als het gevaar voorbij is, keert men terug naar de studio's. En Jozef Nassar besluit.
3: Comme les autres radios, comme Erbil a fait, continue les transmissions et chez eux, on peut aller tranquillement à la radio et travailler d'une façon assez normale.
1: Maar ze doen dus verder, zoals de andere radio's in deze regio, zoals Erbil. Verder met de uitzendingen. Men kan dus toch veilig naar de studio's gaan en toch werken op een min of meer normale wijze.
2: Zo, beste vrienden, dit was een kort bezoekje aan de studio in Nazareth. Dus het draait wel goed, maar financieel blijft het een probleem. En zoals Jozef vorig jaar zei, onze missie bestaat er dus in die arme christenen te helpen, maar die rijk zijn in geloof en in hoop. En zo komt Nazareth elk jaar terug in de projecten van de Wereldfamilie.
1: Na een kort streepje muziek gaan we naar het nabije Libanon.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Beste vrienden, we zijn gekomen aan een laatste project die jullie in het verleden hebben gesteund. Radio Maria Libanon. En Libanon ligt nauw aan het hart van Jozef Nassar, daar het zijn geboorteland is. Maar hij woont met zijn gezin in Milaan. Van hem vernamen we reeds dat op 8 september 2023 de studio werd ingewijd in de stad Zalka, gelegen ten noorden van de hoofdstad Beirut, met 1 FM-frequentie.
1: Maar er is hetzelfde probleem als in Erbil en Nazareth. Deze radio kan ook niet zelf alle kosten dragen.
0: Ook hier spelen de economische en politieke situatie een grote rol. Het is een land die op vele domeinen failliet is en met weinig hoop voor een snelle verbetering. En zo verklaarde Jozef Nassar toch met emotie dat deze radio ondanks alles toch een hoop betekent voor vele christenen, welke God via Maria schenkt.
1: En niet alleen voor de christenen die gebleven zijn, maar ook voor de velen die het land hebben verlaten. Via internet hebben ze dan nog contact met het christelijke leven in hun thuisland.
0: Ondertussen bekwam men in 2024 een mobiele studio om te kunnen uitzenden vanuit plaatsen in het ganse land. Maar men poogde en hoopte om nog 4 FM-frequenties bij te krijgen.
1: Jozef deed toen ook een hartelijke oproep om dit project te steunen, wat jullie gul hebben gedaan.
0: We gaan luisteren hoe de situatie er vandaag de dag is.
1: Want zoals jullie dagelijks in het nieuws horen, leven de Libanezen sinds enkele maanden onder de bombardementen, vooral in het zuiden, maar ook rond de stad Beirut.
0: Laat ons luisteren naar Jozef Nassar.
2: Pour le Liban, à propos des fréquences, nous sommes, grâce à Dieu, nous sommes réussis à couvrir maintenant presque 80% du pays, même 85%, avec, disons, le 90% des chrétiens.
0: In verband met de FM-frequenties zijn we er, godzijdank, ingeslaagd bijna 85% van het grondgebied te overdekken, om daarmee een 90% van de christenen te bereiken.
2: Donc ils peuvent écouter grâce aux 5 fréquences que nous avons, parce que nous n'avons pas obtenu en tant que concession directe, mais nous sommes en train d'utiliser des fréquences disponibles. On a loué certaines fréquences.
0: We maken nu gebruik van 5 FM-frequenties. En Nassar legt dus wel uit dat men bestaande frequenties afhuren zonder eigenaar van te zijn. Maar hij haalt nog een ander financieel probleem naar boven. De aanvoer en ook de kosten in verband met elektriciteit.
2: L'électricité là-bas arrive même plus rarement, sur presque 2 heures ou 3 heures par jour. Le reste, plus de 20 heures, 21 heures ou 22 heures, on doit utiliser des générateurs.
0: De aanvoer van elektriciteit gebeurt maar 2 à 3 uren per dag. En voor de andere uren, dus 21 à 22 uren, gebruikt men generatoren.
2: Et en cette crise, dernière crise, qui n'est pas seulement politique mais aussi économique, le prix du diesel a doublé. Donc c'est devenu presque comme en Europe et là c'est ça coûte trop cher.
0: Maar nu met de laatste crisis is de prijs van de diesel, waarmee zo een generator werkt, verdubbeld. Het is zowat als in Europa, het kost heel veel. En dan schakelt Jozef over naar de oorlogssituatie, vooral in het zuiden van Libanon.
2: Il y a des villages du sud qui ont souffert beaucoup, vous savez, du bombardement. On a maintenant, tout le monde le sait, on a eu un million de réfugiés du sud du Liban.
0: In het zuiden van Libanon zijn er dorpen en steden die zeer veel te lijden hebben onder de bombardementen. Er zijn ook een miljoen vluchtelingen uit het zuiden.
2: Pour la plupart musulmans, oui, mais quand même, la présence de Radio Maria a essayé de couvrir tous ceux. Les studios mobiles ont été actifs à mesure du possible. On utilise les moyens des bénévoles ou bien des employés même. Et on essaie de faire ce qu'on peut.
0: De meerderheid zijn wel moslims, maar Radio Maria heeft ook voor de christenen al daar altijd dit zuidelijk deel bediend met mobiele studio's. Deze werden aangevoerd door vrijwilligers of medewerkers. Maar vandaag is het volgens wat mogelijk is.
2: Allez dans les villages là où on peut accéder, parce que c'est dans certains jours, et c'est difficile et c'est très dangereux aller en voiture, parce que le bombardement n'a pas distingué aucune place dans le Liban. On a peur partout.
0: Men gaat naar de dorpen in het zuiden, indien mogelijk. En sommige dagen is het moeilijk en zelfs gevaarlijk, en zeker met de wagen. Want die bombardementen maken niet altijd een onderscheid. Overal is er die angst.
2: Si les régions chrétiennes étaient un peu soulagées, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été évités au 100%. C'est-à-dire, j'avais pas encouragé les employés ou des bénévoles d'aller transmettre depuis certaines paroisses dans cette situation de bombardement très dangereuse, là où il y a eu toujours beaucoup, beaucoup de morts, des milliers de morts.
0: Zelfs al worden de christelijke gebieden wat bespaard, betekent dit toch geen veiligheid voor 100%. Dus men spoort de vrijwilligers en medewerkers zeker niet aan om naar die parochies in die zeer gevaarlijke toestand te gaan met de mobiele studio's en dus met de auto. Want duizenden slachtoffers zijn er al gevallen door de bombardementen. Dus mijn vraag is, hoe lost men dit dan op vandaag?
2: On a essayé d'utiliser Instagram, sur YouTube, sur Facebook et les autres moyens pour transmettre en direct. On a transmis les messes, les prières live, ça a toujours continué. Mais utiliser le studio mobile que nous avons déjà obtenu grâce aussi aux auditeurs de Radio Maria Belgique, ça a été pour le moment très limité. Pour les raisons que j'ai dites, le transport, la voiture, le danger énorme que nous avons de se déplacer, etc.
0: Okay. Men gebruikt nu Instagram, Facebook, YouTube en andere sociale media om toch live te kunnen uitzenden uit deze parochies in het zuiden. Dus de missen en de gebeden live uitzenden is altijd kunnen verder gaan. Maar momenteel de mobiele studio's gebruiken die we hebben kunnen aanschaffen dankzij jullie financiële steun is momenteel zeer gelimiteerd volgens wat ik reeds vermeldde. Het transport met de wagen is zeer gevaarlijk. En Jozef Nassar besluit.
2: Mais La radio continue, grâce à Dieu, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes qui viennent à la radio parce que, étant dans le quartier chrétien de la part nord-est de Beyrouth, elle a été épargnée de l'écrasement des bombardements. Donc, grâce à Dieu, ça continue. L'œuvre de Marie continue à transmettre pour tout le pays.
0: De radio in Libanon doet verder. En er zijn vele telefoonoproepen en getuigenissen en vele mensen die op bezoek komen naar de radio. De radio bevindt zich in een christelijke wijk in het noordoosten van Beirut en is bespaard gebleven van de bombardementen. Godzijdank, de radio doet verder en het werk van Maria gaat verder ontwikkelen.

0: luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: In de volgende derde uitzending, maar ook de vierde van de rots in de branding in het teken van de Mariathon, die de ganse maand mei loopt, gaan we de stand van enkele projecten opzoeken op het Afrikaanse continent. En daarvoor had ik een groot interview met Jean-Paul Kayoura, verantwoordelijk binnen de grote familie van Radio Maria voor dit enorme continent.
2: Maar vooraleer we hier afsluiten, gaan we nog luisteren naar een aanmoedigend woordje van Jozef Nassar.
1: Ik legde hem ook uit dat we voor dit jaar niet één project steunen, maar alle projecten waarmee de wereldfamilie dit jaar naar buiten komt.
2: Beste luisteraars, afspraak in de volgende uitzending op het Afrikaanse continent. En dit is de boodschap van Jozef Nassar naar jullie toe.
3: Oui, cher Jos, c'est toujours une très belle occasion, une joie participer au marathon de Radio Maria Belgique. Et c'est une très bonne idée que je vois de

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, Jezus is verheerlijkt, heeft de naam van zijn Vader geopenbaard, heeft dat gedaan ten einde toe. Ook wij mogen rustig getuigen van ons geloof in God, niet altijd met woorden, maar door vele kleine daden van goedheid. Laten wij het water zegenen en er ons door laten zuiveren in ons getuigenis. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Heer Almachtige God, verhoor genadig het gebed van uw volk. En nu wij het wonder van de schepping gedenken en onze verlossing die nog groter wonder is, vragen wij, zegen dit water. Onmisbaar in uw schepping om vruchtbaarheid te geven aan het land, om lijf en leden te verkwikken. Je hebt het water geschapen en in dienst gesteld van uw barmhartigheid, want door het water van de zee hebt hij uw volk gered uit de slavernij en door het water uit de rots hebt hij zijn dorst gelaafd in de woestijn. Het water was het teken waarmee de profeten het nieuwe verbond aangekondigd hebben. Het nieuwe verbond dat gij met ons zijt aangegaan. Geheiligd door Christus doop in de Jordaan, hebt gij het water tot sacrament verheven, waardoor de zondige mensheid herboren wordt en in ere hersteld. Laat dit water ons herinneren aan het doopsel dat wij eens ontvangen hebben. Doe ons delen in de vreugde van alle die op Pasen zijn gedoopt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, wij beleiden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons toe heeft gezegd. Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen naar Jeruzalem terug, vanaf de berg die de Olijfberg heet en die dicht bij Jeruzalem ligt, op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Zij allen bleven eensgezind vol harten in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat hij ook van vreugde zult juichen bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als gij door de naam van Christus maat leidt, zalig zijt gij, omdat de geest der heerlijkheid, de geest van God, op u rust. Laat niemand van u te lijden hebben als moordenaar of dief, of boosdoener of bemoeian. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God verheerlijken met die naam. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Hij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te geven aan hen die gij hem hebt gegeven. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu gij, Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij uit de wereld mij gegeven hebt. U behoorde ze toe en mij hebt gij ze gegeven. En ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die hij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en hebben naar waarheid erkend dat ik van u uit ben gegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. En in hen ben ik verheerlijkt. Ik ben niet langer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Woord van de Heer.

op die laatste avond van zijn leven op aarde heeft Jezus gebeden. Het is belangrijk dat ook wij blijven bidden tot op ons sterfbed. Jezus is niet treurig omdat hij dood moet gaan. Jezus vraagt dat de Vader hem nu zal verheerlijken. Dat hij zelf in zijn lijden en sterven ook de Vader mag verheerlijken. Jezus dankt zijn Vader dat hij aan de mensen eeuwig leven mag schenken. Dat heeft Jezus ook gedaan, zijn leven lang. De eerste 30 jaren van zijn leven heeft Jezus met zijn voedstervader Jozef meegewerkt om huisjes te bouwen voor de mensen. En van Jozef leerde hij ook de godsdienst van de Vader beter kennen. Jezus heeft met Jozef het hele Oude Testament leren lezen. En dan trok hij weg, toen hij een jaar of 30 was. Nu was het uit met huisjes bouwen. Nu was het de tijd om te bouwen aan het koninkrijk van zijn hemelse Vader. Door zijn prediking van het Rijk Gods en door zijn wondertekenen heeft Jezus de naam van zijn hemelse Vader verheerlijkt. Hij heeft geprobeerd de mensen in te zaaien in Gods koninkrijk. Hij heeft de mensen proberen te leren dat ze God moesten aanvaarden als hun enige Heer en dat ze moesten leren leven voor elkaar. Jezus heeft dus zijn gehele openbaar leven geprobeerd de mensen onder Gods heerschappij te brengen. En dus getracht om God de Heer te laten worden van de mensen. Beste broeders en zusters, dat is niet gelukt. De mensen hebben Jezus' betrachtingen niet aanvaard. Integendeel, ze vonden hem een godslasteraar en iemand die zichzelf aan God gelijk maakte. Dat kon niet en daarom moest hij dood. En nu staat Jezus vlak voor zijn lijden en sterven. Maar nu zal Jezus zijn taak voltooien. Ja, op het kruis, in lijden en dood. Wat niet gelukt is met wonderen en prediking, zal hij nu realiseren op het kruis. Hij zelf zal, als de mensen het niet willen, hij zelf zal dan God de Heer laten zijn over zijn leven tot het bittere einde toe. Jezus vlucht niet, Jezus verweert zich niet. Dit is zijn uur. Nu zal hij de vorst van de wereld buiten werpen. Nu zal God de Heer worden, niet alleen van Jezus' leven, maar dat van alle mensen. Want Jezus draagt ons. Hij draagt in zijn mens zijn ons allemaal. En als hij God zijn Heer laat zijn, dan wordt God de Heer van alle mensen, precies omdat hij, Jezus, alle mensen draagt. En daarom kan Jezus nu bidden om zijn verheerlijking. Hij weet dat hij nu terug zal keren naar de Vader van wie hij uit is gegaan. Hij zal zijn Vader verheerlijken ten einde toe. Maar juist nu zal ook hij door zijn Vader verheerlijkt worden. De mensen zullen weten dat hij de Zoon van God is. En dat hij niets heeft gedaan buiten de wil van zijn hemelse Vader om. Op het kruis zal hij nog meer de naam van zijn Vader openbaren. De mensen zullen zien dat hij de grote Ik Ben is, de Zoon van de levende God. Jezus weet dat zijn Vader hem niet achter zal laten in de dood. Jezus weet dat zijn sterven niet vergeefs zal zijn. Jezus weet dat hij nu een nieuwe mensheid brengen zal, een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij. De zonde van Adam wordt uitgeboet en verzoend. De mensen worden weer kind van God. Ja, met Jezus mee, die het kind van God is. Bij uitstek de enige geboren zoon van de Vader. Jezus bidt voor zijn leerlingen.
en voor alle die hem aanvaarden. Hij bidt voor alle die aan zich zullen laten gebeuren wat hij zal bewerken op het kruis. Hij bidt voor alle die in hem zullen geloven. Maar hij bidt niet voor de wereld. Is dat niet raar? Ja, dat is raar. Want wij zeggen altijd dat we veel moeten bidden voor de wereld. Maar je moet Jezus goed verstaan. Als Jezus zegt dat hij in dat laatste uur niet bidt voor de wereld, dan bedoelt hij de wereld zonder God, de wereld die niet in hem gelooft. Dan bedoelt hij de oude wereld die niet in wil gaan op het aanbod van heil dat hij namens zijn Vader brengt. En zo verwonderlijk is dat dan ook niet. Voor een wereld die zich niet beteren wil, kun je eigenlijk niet bidden. Als de grootte van deze aarde alleen uit zijn op macht en op het realiseren van hun eigen grillen, dan kun je voor die mensen niet echt bidden. Je kunt dan God alleen maar vragen dat ze hun zondigheid loslaten en gaan leven voor God en voor het welzijn van de mensen over wie ze aan zijn gesteld. Je kunt God alleen maar vragen dat de oorlogen en conflicten en het machtsmisbruik ophouden. De psalmen bidden vaak ook zo. Ze vragen dat de zondaars op aarde zullen verdwijnen. Maar dat betekent niet dat die psalmen dan bidden om de dood en de vernietiging van de mensen. Nee, de psalmen vragen alleen dat het kwaad ophoudt en van de aardbol verdwijnt. En ik denk dat Jezus' gebed ook zoiets is. Hij kan niet bidden voor een wereld die niet in orde is en die ook niet in orde wil zijn. Hij bidt wel voor hen die met hem mee zullen werken om de schepping weer in Gods handen te leggen. Hij bidt voor zijn leerlingen en voor de gelovigen van alle tijden dat zij stand zullen houden als ze weer oog in oog komen te staan met het serpent van het begin, Gods grote tegenstander, de duivel die heel de wereld ook nu nog in handen heeft. Maar het is goed dat wij, zoals Petrus het zegt in de tweede lezing, dat wij ons lijden ook om het geloof, dragen om eens deel te hebben aan de vreugde van de verrijzenis. Maar dat zijn dingen die wij slechts kunnen verstaan in het licht van de Heilige Geest die wij verwachten met Pinksteren. Het is daarom goed in deze Pinksternoveen te bidden, zoals de eerste lezing het ook verhaalt van Jezus' leerlingen, van Maria en de vrouwen en Jezus' broeders, die na Jezus' hemelvaart eensgezind volharden in het gebed, zoals Jezus dat trouwens zelf gevraagd had bij zijn hemelvaart. Ze moesten de komst afwachten van de Heilige Geest. En dat moeten ook wij doen.

0: Broeders en zusters, bidden wij eensgezind tot God onze Vader.
1: Dat de Heilige Geest mag komen om de kerk te vernieuwen. Laat ons bidden.

dat de Heilige Geest mag komen om de wereld vrede en gerechtigheid te schenken. Laat ons bidden.

dat de Heilige Geest mag komen om de gehuwden standvastige liefde te schenken. Laat ons bidden.

dat de Heilige Geest mag komen om de alleenstaanden in onze omgeving kracht en vreugde te schenken. Laat ons bidden.

0: Almachtige God, gij weigert uw gave niet aan alle die je roodmoedig omvragen. Wij smeek u in eensgezind en volhardend gebed, dat de geest der heerlijkheid op ons mag rusten en uw Zoon het eeuwig leven schenkt aan alle die gij gegeven hebt aan hem, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Hier aanvaard de gebeden en de offergave van uw volk. Geef dat wij met toewijding onze eredienst verrichten en eenmaal overgaan naar de heerlijkheid van de hemel. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat hij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ook ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, haar zuivere trouwe bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen. Ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Op voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Jozef bidden wij u speciaal vandaag in deze Eucharistie om de genezing van de oogjes van Eli. Breng uw kinderen weer bijeen, Vader, die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan, en schenk aan alle uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één, gij die leeft in alle eeuwen.
1: Amen.

0: broeders en zusters, geef elkander een teken van vrede.
1: De vrede van Christus, de vrede met u.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods. Het neemt weg de zonde van de wereld. Heer,
1: ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laten wij tot slot nog bidden. Verhoor ons, God, van wie wij alle heil verwachten. Kom in deze Eucharistie tegemoet aan de verwachting dat het hele lichaam zal ervaren wat aan het hoofd gegeven is. Dat aan de hele kerk de heerlijkheid te beurt zal vallen die gij reeds geschonken hebt aan Christus Jezus, onze Heer.
1: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de Hoogste. Paard en berijder dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toorn liet u gaan, het verslond hen als stro. Door het razen van uw toorn stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig? Om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

Het lied dat we vandaag hebben gelezen in het boek Exodus is een antwoord van Mozes en het volk van Israël op het grote wonder van de doorgang doorheen de Rietzee, de Rode Zee. De doorgang van het volk van Israël die op een droge bodem de zee doortrekt en de Egyptenaren lopen hen achterna, maar worden zelf verdronken door die zee die terugkomt en terug rustig wordt. We hebben ooit gezegd dat dit natuurlijk een geestelijk symbool is voor het kwade dat overwonnen wordt door het goede, door degene die zich willen laten aansluiten bij het volk van God, die God willen herkennen en erkennen als de Heer, als hun schepper, een liefdevolle God. Als we het historisch beschouwen, zullen sommige mensen misschien zeggen, maar waar zit hier de liefde van God bijvoorbeeld voor de Egyptenaren? Maar we moeten dit ook geestelijk lezen. En de Egyptenaren zien als het symbool voor het kwade, die dus een keuze hebben gemaakt tegen God. En dus het is in hun keuze dat zij volharden, halsstarrig blijven en daardoor worden verdelgd door de zee. En God is een God, zoals gezegd in het lied van Mozes, die schrikwekkend is, omdat hij almachtig is, de schepper van het heelal, en tegelijkertijd die heilig is. De Heer kunnen we dus loven, als een Heer die strijdt voor het goede en dus voor het hele volk die zich wil aansluiten bij dat goede. Het is in Jezus Christus dat we dat werkelijk zullen ontdekken. Jezus Christus, God die mens wordt en die het kwade overwint door zijn kruis te dragen en te sterven, maar daarna op de derde dag te verrijzen. En wat doet het volk van Israël? Wel, ze loven de Heer door die wondere daad te herhalen, te gedenken. Hetgeen dat wij vandaag ook doen als christenen in de Eucharistie. Wij gedenken het lijden en sterven van de Heer en zijn verrijzenis. Een gelovig iemand is iemand die gedenkt. Nee, dat is niet een vorm van nostalgie, enkel het terugkijken naar het verleden, maar het is voor de geest halen wat de Heer reeds heeft gedaan in ons leven. Of in het leven van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. Wanneer we bijvoorbeeld Eucharistie vieren, dan geloven wij dat wij voor de geest halen dat we bijna eigenlijk een tijdreiziger zijn en ons in de tijd verplaatsen om ons te verenigen met het kruis van Christus en zijn verrijzenis. Mozes leert dat reeds aan het volk van Israël. Het is goed om te gedenken. En dus herhalen ze wat God voor hen heeft gedaan. En zo lezen we: de Heer is een strijder. De Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. Dit is niet een vorm van leedvermaak, maar dit is een lofprijzing. Niet omwille van het slechte dat overkomen is aan de Egyptenaren, maar omwille van het goede dat God heeft gebracht. We moeten het positief lezen. We loven God voor het positieve. We loven God omdat hij zich met ons bezighoudt. God is een strijder. Hij strijdt voor ons uit liefde. En waarom is die strijd nodig, zouden we ons kunnen afvragen. Wel, die strijd is nodig omdat wij geneigd zijn om naar het kwade toe te gaan. En als men naar het kwade gaat, dan kiest men tegen God. En dus God wil strijden opdat wij, ook al zijn we vrij, een keuze kunnen maken voor God. Hij is de strijder aan ons om op hem te vertrouwen en hem te volgen. Zoals de Heer het ooit opriep aan Mozes: vrees niet, vertrouw.
Zij zijn, die Egyptenaren, door de vloed overspoeld. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Wij geloven in een God die zacht is, die liefdevol is, en we hebben gelijk. Maar we mogen niet vergeten dat diezelfde God ook machtig is. De Almachtige. Soms wordt dat iets te veel vergeten, zeker in onze tijd. God is goed, God is barmhartig, en dat is zeker zo. Maar we mogen niet vergeten dat Hij ook de Almachtige is. Hij doet wonderen. Of zoals de Israëlieten zeggen, wonder na wonder. Roemvolle daden. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen, uw genade leidt het volk dat u verlost hebt. En daar is het om te doen, de verlossing. Want wij moeten verlost worden van het kwade waar wij ons op een bepaald moment in de geschiedenis van de mensheid aan hebben toegegeven. Wij hebben ons overgelaten aan het kwade. En dat zien we soms ook in ons eigen leven doorheen de persoonlijke zonden. Maar God is een strijder die het kwade wil wegvoeren, die het kwade wil verdelgen. En dat is een wonder na wonder. God is de Almachtige, Hij is de strijder en Hij helpt ons vooruit om te kunnen kiezen op een vrije manier voor het goede. En in Jezus Christus wordt dat werkelijkheid wanneer God zelf het lijden op zich zal nemen. In Jezus Christus draagt Hij het kruis. Hij overwint het kwade, Hij overwint de dood en toont ons het ware leven. Zie daar de strijdende God, die strijdt te midden van de moeilijkheden. Niet veroordelend, maar helpend, heiligend, verlossend. Het vuur van uw toren, staat er, liet u gaan. Het verslond hen als stro. Ja, God kan toornig zijn, zoals Hij almachtig is. Hij kan toornig zijn tegen het kwade, maar alleen omwille van het goede, opdat wij zouden kiezen. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de Hoogste. Baard en bereider dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest, Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, Hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen, door de rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toren liet u gaan. Het verslond hen als stro. Door het razen van uw toren stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand, ik haal ze wel in, de buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven, zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw live verbonden mogen zijn met de Heilige Vader. En dat tijdens het bidden van het Regina Cheni. We gaan dat verbonden doen met de mensen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Alvorens wij samen met de Heilige Vader bidden, willen we ook het middaggebed van de kerk bidden op deze zevende zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1003. Bladzijde 1003. Daar vindt u de psalmen terug. We zijn in de derde week van het getijdenboek. En voor de korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 434. Bladzijde 434. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. En laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live, waar wij ons opnieuw helemaal live verbonden mogen weten met de Heilige Vader. En ook met alle mensen die zich verzameld hebben op het Sint-Pietersplein. Om samen met de paus het Regina Caeli te bidden en te luisteren naar zijn meditatie. Samen met hen wachten wij op de komst van paus Leo XIV. De ogen gericht op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis...

0: De grote massa mensen die zich verzameld hebben op het Sint-Pietersplein. Tal van vlaggen die duiden op hun grote verscheidenheid aan nationaliteiten. De zon schijnt, de mensen zijn blij. En u hoort het al aan de reactie van de mensen.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: we gaan luisteren naar de paus.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Dierbare broeders en zusters, in de vele delen van de wereld viert men vandaag het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Het beeld waarbij Jezus, zo zegt onze Bijbelse tekst, van de aarde wordt omhoog geheven en naar de hemel gaat, kan de indruk wekken dat dit mysterie iets is dat lange tijd geleden gebeurd is, maar niets is minder waar. Met Jezus zijn wij allemaal verenigd, zoals leden van hetzelfde lichaam met het hoofd, in één lichaam. En zijn hemelvaart naar de hemel trekt ons als het ware op naar hem, naar de volheid van de eenheid met de Vader. De heilige Augustinus zegt daarbij: het feit dat het hoofd voor ons uitgaat, is het de hoop van de leden van het lichaam. Het hele leven van Christus is een beweging van hemelvaart, dat ons omhelst, dat ons betrekt, dat de hele menselijkheid meeneemt. Het volledige gebeuren in de wereld verheft en de mens opheft van zijn toestand, gevallen toestand door middel van de zonde, en zo licht, vergeving en hoop schenkt te midden van de duisternis, onrechtvaardigheid, verdeeldheid, om zo het definitieve overwinnen van Jezus in het Pasen samengevoegd te worden, waar de Zoon van God door zijn dood ook onze dood heeft vernietigd en ons leven heeft gegeven. En dus is de hemelvaart van Jezus niet een lang vervlogen belofte, maar iets dat vandaag levend is. Iets dat vandaag gebeurt, ook onder ons, wanneer wij ons richten naar de hemelse vreugde. En zo uitkijken naar onze eigen horizonten van hemelvaart. Op deze weg gaan wij verder en vinden wij in Jezus, in het geven van zijn eigen leven, het gezelschap van de heilige maagd Maria en van alle heiligen, dat door de kerk naar voren wordt gebracht als een universeel model van geloof, van onze weg. Mogen de heilige maagd Maria ons dan ook helpen om deze weg te verlichten en ons te leiden.
1: Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale,
1: dierbare broeders en zusters, vandaag wordt op vele plaatsen in de wereld de Werelddag voor Sociale Communicatie gevierd, waarbij de stemmen en de menselijke gezichten moeten worden bewaard.
0: Laudato si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
1: In deze tijd van kunstmatige intelligentie wil ik een ieder uitnodigen om iedere vorm van communicatie te gebruiken waarbij respect wordt getoond voor de waarheid van de mens. In het bijzonder als het gaat over sociale communicatie.
0: In
1: deze week van Laudato Si wil ik ook de leden van de Movimento Laudato Si en een ieder die werkt aan een integrale ecologie bemoedigen. In het bijzonder in het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi, zijn liefde voor de schepping en zijn boodschap van vrede verdelen. Ik wil ook een iedereen begroeten die vandaag aanwezig zijn op het plein, gelovigen uit Rome en pelgrims uit verschillende landen. In het bijzonder wil ik een begroeting en verwelkoming uitspreken voor de muzikale groepen die afkomstig zijn uit Duitsland aan de Confraternita Sant'Antonio, de studenten van Montana in de Verenigde Staten. Ook een groet aan de jeugd van Oppido. En de animatoren uit het bisdom van Concordia Pordenone. Ook de vormelingen van het bisdom van Genova. Aan u allen wens ik een gezegende zondag. Ja, een enorme grote volksmassa die zich verzameld heeft op het Sint-Pietersplein. U hoort de naam van de paus, wordt gescandeerd. Mensen dragen met grote fierheid de kleuren van hun nationaliteit mee. Om te tonen, wij zijn hier, wij zijn aanwezig, wij zijn gelovig. Wij houden van Jezus, we houden van de kerk. En we willen dit moment met de paus beleven. Het zijn altijd mooie beelden. Zowel tijdens deze gebedsmomenten als de generale audiëntie natuurlijk, die we ook iedere keer mogen meevolgen. En dat dankzij onze collega's van de Vaticaanse media. Heel veel vrolijke mensen op het Sint-Pietersplein. En altijd een grote verscheidenheid aan leeftijden, zeer zeker. We zien bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, leken, jong en oud, ziek en gezond. De hele kerk is daar aanwezig en vertegenwoordigd op deze wijze. En ook wij mogen ons daar op deze wijze bij aansluiten. Momenteel is het een 20 graden in Rome. Mooie temperaturen daar om hun pelgrimstocht naar de eeuwige stad verder te zetten. En terwijl wij nog de beelden krijgen van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. dierbare luisteraars en de pelgrims ook hun eigen weg verder zoeken, gaan ook wij dat doen. Hier aansluitend kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. Gevolgd door de kerkleraren om 1:00. In een tweede aflevering gaan we verder met de verkenning van de figuur van de heilige Catharina van Siena. Bijzondere kerklerares, co-patrones trouwens ook van het Europese continent, wiens feest wij nog niet zo heel lang geleden hebben gevierd. Dat mag u verwachten om 1:00. Morgen is er ook zeker Radio Vaticaan. Na het pastorale bezoek van de paus aan Pompei en Napels gaan we verder met pauselijke en Vaticaans nieuws. En dan mag u volgende week donderdag een bijzondere aflevering verwachten. We hadden het al beloofd, we gingen een jaaroverzicht geven van het pontificaat van paus Leo XIV. We gaan dat doen aan de hand van zijn gebedsintenties die hij gedurende het eerste jaar van zijn pontificaat aan ons heeft meegegeven. Dat is voor donderdag dan. We danken u van ganser harte voor uw verbondenheid. Wens u nog een zeer gezegende zondag toe. Zometeen kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van de Kerkleraars. In de uitzending van vandaag hebben we het opnieuw over Catharina van Siena. In een eerdere uitzending hebben we het gehad over haar leven. Hebben we ook een brief van haar gelezen, want ze had een grote correspondentie met de belangrijke personen, eigenlijk, zowel kerkelijk als politiek, van haar tijd, voor wie ze soms een levend geweten vormde. En vandaag gaan we wat dieper in op haar mystieke ervaringen, haar band met de Eucharistie en ook haar doctrine. Want ze is natuurlijk een kerklerares, omdat haar leer relevant is voor de kerk van alle tijden. Sint Catharina van Siena werd geboren in de 14e eeuw als jongste van 25 kinderen. Meer bepaald in het jaar 1347, vlak voor de grote uitbraak van de zwarte dood van de pest die heel Europa teisterde. Ze toonde van jongs af aan een uitzonderlijke religieuze toewijding. En ze had een heel aangenaam karakter. Op 6-jarige leeftijd had ze haar eerste visioen van Christus en op 7-jarige leeftijd legde ze reeds een belofte van eeuwige kuisheid af. Ondanks de druk van haar familie om te trouwen, koos ze radicaal voor een leven met Christus en met Christus alleen. En zo werd ze op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Mantellaten, een tak van de derde orde van de Dominicanen. Na jaren van gebed, ook wel afzondering, boetedoening en mystieke ervaringen, riep Christus haar op tot een actieve rol in de wereld. Ze verzorgde zieken, maar bracht ook vrede tussen strijdende partijen, schreef vurige brieven aan geestelijke en wereldlijke leiders en ze heeft onvermoeibaar gestreden voor de hervorming van de kerk. In een moeilijke tijd voor de kerk en voor de hele bevolking, een tijd van pest en hongersnood, oorlog en kerkelijke verdeeldheid, wist zij zelfs paus Gregorius de 11e te overtuigen om terug te keren van Avignon naar Rome. Tot aan haar dood in 1380, op 33-jarige leeftijd, bleef ze een bron van inspiratie, gebed en kracht voor alle mensen die ze kende. Ze had een hele grote liefde voor de zielen. En ook na haar dood is zij van enorm belang gebleven voor de gelovigen. Ze werd later heilig verklaard en in 1970 uitgeroepen tot kerklerares als toonbeeld van vrouwelijke wijsheid, mystiek en geestelijk leiderschap door Paulus VI. En het is ook met de woorden van Paulus VI dat we deze uitzending zullen beginnen. Op 4 oktober 1970 zei Paulus VI in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de plechtigheden waarbij Catharina van Siena tot kerklerares werd uitgeroepen het volgende. Voor ons is Catharina de mystica van het mens geworden woord, bovenal van de gekruisigde Jezus. Ze zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, dat wil zeggen van de kerk. De kerk, zo zei ze, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en liefde had zij dan ook voor de paus. In hem zag ze de zoete Christus op aarde. Hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vruchten van het bloed van Gods Zoon. Op 30 april 1964, op haar feestdag, noemde de paus haar nog de nederige geleerde, onverschrokken Dominicanes die de paus en de kerk lief had met een geestkracht en grootheid die niemand heeft geëvenaard. En tijdens de algemene audiëntie op diezelfde dag benadrukte hij: Catharina is de heilige die uitblinkt door haar liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak gaf hij aan dat Catharina de kerk lief had zoals die werkelijk is. Niet alleen in haar geestelijke, mystieke dimensie, maar ook in haar historische, institutionele, tastbare en menselijke realiteit. Ze hield alles bijeen. En tegelijkertijd sprak zij, zoals Paulus VI zei, vrijuit en onomwonden over misstanden binnen de kerk van haar tijd en riep zij op tot hervorming. Veel van deze woorden van de heilige Paulus VI hebben we ook al aangehaald in de eerdere uitzending, maar ze zijn heel belangrijk om te begrijpen wie de heilige Catharina was en van waaruit zij leefde. Catharina's omgang met Jezus, het mens geworden woord, is uitzonderlijk, zelfs onder de heiligen die bijzondere visioenen of gaven hebben ontvangen.
Hij wandelde soms letterlijk met haar mee en bad samen met haar het getijdengebed. Bij het Eer aan de Vader boog zij zich dan naar hem toe en zei: Eer aan de Vader en aan u en aan de Heilige Geest. Jezus kwam haar bezoeken, vaak vergezeld door Maria Magdalena, Paulus, Johannes, Jacobus of Dominicus. Ze spraken met haar in de tuin of op haar kamer en zaten bij haar op het bed om te spreken, om te converseren. Soms hoorde zij het gezang van de heiligen in de hemel en zei ze dat de mooiste stemmen toebehoorden aan hen die het meeste van Christus hielden. De stem van Maria Magdalena stak er volgens haar bovenuit, krachtig en schitterend. Catharina voelde zich sterk verwant met haar, omdat ze zichzelf ook als boetelinge, als penitente beschouwde. En ik lees nu uit een boek over de kerkleraars, geschreven door de kapucijn Christopher Rangers en Dr. Matthew Bunsen, die zich beide in de kerkleraars hebben verdiept en een boek hebben geschreven dat een heel opstand heeft verkregen van de kerk. Ze schrijven over de mystieke ervaringen van de heilige Catharina van Siena als volgt. Elke ziel die zich tot God wendt, maakt op een bepaald moment mystieke ervaringen mee. Momenten die nauwelijks te beschrijven zijn. De ontmoeting tussen schepper en schepsel is omhuld met geheim en paradox. Pijnlijk en vreugdevol. Pijnlijk omdat het onvolmaakte schepsel de nabijheid van de volmaakte schepper nauwelijks aan kan. Maar vreugdevol omdat God het uiteindelijke doel is van de mens. En iedere mens bewandelt hier een uniek pad in. Geen geestelijk begeleider kan met zekerheid de wegen van de Heilige Geest doorgronden. Wanneer iemand iets ervaart dat boven het gewone uitstijgt, noemen we die persoon een mysticus. En zo was de heilige Catharina van Siena een mystica in de volle zin van het woord. Wie haar ervaringen enkel wil verklaren op een natuurlijke manier of ze wegwuift als overdrijving, doet haar geen recht. Beter is het om eenvoudigweg te erkennen dat ze mystiek was en dat Gods wegen niet volledig te doorgronden zijn. In 1370 beleefde Catharina een bijzonder keerpunt. Ze zei tegen haar biechtvader: Denk je niet dat ik een ander mens ben geworden? In dat jaar vond haar hart een ruil met Christus plaats. Hij nam haar hart weg en gaf haar het zijne in de plaats. Ook heeft ze in dat jaar haar mystieke dood beleefd. 4 jaar eerder had ze haar mystiek huwelijk met Christus ervaren. Daarbij leidde Maria haar bij de hand naar Jezus, die haar een ring gaf, die zij altijd bleef zien, al was die voor anderen onzichtbaar. En 5 jaar na 1370, na de hartenruil, ontving zij onzichtbare stigmata. Op 1 april 1375, in de kerk van de heilige Christina in Pisa, ontving zij na de communie de stigmata. De wonden van Christus, maar nu zichtbaar aan handen, voeten en zijde. Ze vroeg God of deze tekenen voor anderen onzichtbaar mochten blijven, wat ook gebeurde. Zo'n 15 maanden voor haar dood kreeg ze ook de doornenkroon, die zij zelf op haar hoofd drukte. Onzichtbaar, maar wel pijnlijk. Tijdens haar mystieke dood was ze ogenschijnlijk overleden. Haar hart stopte, ze ademde niet meer. Rond haar bed stonden vrienden te bidden en te huilen. Er werd al gesproken over haar begrafenis. Maar na enkele uren kwam ze tot leven toen haar hand op de borst van een zieke broeder werd gelegd en diens bloeding stopte. Catharina huilde daarna 2 dagen. Ze vertelde aan de zalige Raymond van Capua dat haar hart was gebroken van liefde voor Christus en dat haar ziel 3 rijken had gezien: de hel, het vage vuur en de hemel. Ik zag de pijnen van de hel en van het vage vuur, zo groot dat geen mensentong ze kan uitdrukken. Maar ik zag ook de heerlijkheid van mijn goddelijke bruidegom en de vreugde van de hemel,
die me doet walgen van alles wat werelds is. Ze wilde blijven, maar Christus zei haar: Dochter, er zijn nog vele zielen die ik via jou wil redden. Daarom stuur ik je terug. Vanaf dat moment begon ze ook actiever de wereld in te trekken. Haar liefde voor de zielen was echt bovennatuurlijk. Ze beminde iedere persoon heel innig en heel persoonlijk. De auteurs schetsen het zo: als je wilt begrijpen hoeveel de heilige Catharina om de zielen gaf, stel je dan een persoon voor over wie jij je ooit het meest zorgen hebt gemaakt. Iemand wiens problemen je hart doorboorden. Een persoon die bij je opkwam zodra je 's ochtends je ogen opende en die je pas weer losliet in het laatste vage moment voor je in slaap viel. Je maakte je zorgen, je dacht na, je bad. En als je je machteloos voelde, bad je nog meer. Soms tot uitputting, voor de redding, gezondheid of veiligheid van die persoon. En zo, op die manier, hield Catharina van iedereen. Haar hart omvatte iedereen op die manier, vooral met het oog op hun zielenheil. Niemand was voor haar onbelangrijk. Ze kon zich niet onverschillig of lauw opstellen tegenover wie dan ook. Ieder mens deed ertoe. En daarom ging ze juist naar misdadigers toe, bezocht ze hen en bad ze voor hen. En daarom kon ze ook schrijven aan de vredekoningin Johanna van Napels: Lieve moeder, ik hecht evenveel waarde aan uw ziel als aan de mijne. Catharina zette zich zonder aarzeling en met vreugde in voor iedere mens in nood, lichamelijk of geestelijk. Haar leven was één levend getuigenis van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Soms leek Catharina uitgeput, half dood, maar dan stond ze ineens weer op met vernieuwde kracht, totdat haar taak erop zat. Pas dan zakte ze weer terug op haar eenvoudige houten bed, want ze had eigenlijk ook een heel slechte gezondheid. Eens dacht ze, terwijl ze doodmoe was, aan een vrouw in grote nood. Ze verzamelde kleding en voedsel, bijna 50 kilo, en droeg het nog voor het ochtendgloren naar haar huis. Maar deze keer begaven haar krachten het op de terugweg. Strompelend en kruipend bereikte ze haar huis, terwijl ze de Heer op een liefdevolle, vertrouwde toon berispte: Hebt u me nu weer zo belachelijk gemaakt? Catharina kende en beminde ieder lid van haar geestelijke familie alsof het haar enig kind was, want ze had vele volgelingen rondom haar, waaronder haar moeder en haar eigen biechtvader. Ze bezat een bijzondere gave. Ze zag de ziel van een mens in al haar schoonheid of haar verdorvenheid. Soms raakte ze in extase bij het zien van een ziel in staat van genade, zoals wij ontroerd kunnen zijn door een prachtig landschap of een lief en vrolijk kind. Ze wist precies wat haar geestelijke kinderen deden, vooral als iemand een grote geestelijke overwinning of nederlaag had geleden. Toen haar broer in een verre stad een zware zonde beging, rook zij plots een overweldigende stank. Ze confronteerde hem bij terugkomst en spoorde hem aan zich snel te bekeren. In Avignon was de geestelijke bedorvenheid van het pauselijke hof soms letterlijk ondraaglijk voor haar. Toen een ogenschijnlijk deugdzame dame haar bezocht, kon Catharina haar nauwelijks verdragen. Later bleek deze vrouw de minares van een priester te zijn geweest. Over zonde zei Catharina: Zondigen is menselijk, maar in zonde blijven leven is duivels. Haar geestelijke kinderen voelden zich diep door haar bemind. Ze eerbiedigden haar heiligheid, vertrouwden op haar wijsheid, want ze wisten, haar leraar was Christus zelf. Steeds meer mensen noemden haar liefdevol moedertje, mamina of mijn kleine moeder. Zelfs oudere priesters, geleerden en invloedrijke figuren. Maar haar lichamelijke zorgen moesten zeker niet onderdoen voor haar geestelijke zorgen. Groot was haar zorg voor armen en zieken. Ze gaf alles wat ze had, haar tijd, haar energie, haar bezit. Meer zelfs dan haar vrijgevige familie, tot frustratie van haar vader, die op den duur zelfs spullen opborg om haar vrijgevigheid af te remmen. Toen ze haar mantel een keer weggaf, werd ze eraan herinnerd dat in Siena alleen vrouwen van twijfelachtige reputatie zonder mantel op straat kwamen. Haar antwoord was helder: Ik loop liever zonder mantel dan zonder naaste liefde.
Haar liefde voor de armen deed denken aan die van de heilige Franciscus van Assisi, net als haar vurige liefde voor Christus, de Eucharistie, het priesterschap, de kerk en de paus. Het is dan ook passend dat paus Pius XII haar in 1939 samen met de heilige Franciscus tot patroon van Italië benoemde. Eén keer leverde haar extreme vrijgevigheid een tastbaar wonder op. Catharina gaf regelmatig wijn uit een groot vat aan de armen. Haar familie begon er later ook zelf van te drinken. Het vat leek eindeloos gevuld te blijven, tot het moment dat het werd leeggetapt voor een nieuwe wijn. Toen bleek dat het vat al lange tijd kurkdroog was. Soms kon Catharina zieken genezen waar dokters faalden. Haar gebed of aanraking bracht aan genezing. Zo redde ze onder andere Matteo, het hoofd van het hospitaal van barmhartigheid, Frassanti, een broeder die op sterven lag, de zalige Raymond en Bartolomeo, beide door de pest getroffen, en Stefano, die hoge koorts had. Zelfs haar moeder Lapa bracht ze naar verluid terug uit de dood. Terwijl iedereen dacht dat Lapa gestorven was en voorbereidingen trof voor de begrafenis, bleef Catharina onophoudelijk bidden. Heer, mijn God, bad ze. Zijn dit dan de beloften die u mij hebt gedaan, dat niemand uit mijn familie verloren zou gaan? En nu sterft mijn moeder zonder de sacramenten. Ik blijf hier zolang ik leef, totdat u haar levend aan mij teruggeeft. Lapa begon te bewegen, stond op en leefde nog tot haar 89ste. Catharina zorgde ook voor de mensen die door iedereen geweerd werden. Zo was er een lepra-patiënte, Teka, die werd verwaarloosd in het Melaatse hospitaal San Lazzaro. Catharina ging naar haar toe, omhelsde haar en kwam elke dag, 's ochtends en 's avonds. Teka werd op den duur veel eisend en spottend. Maar Catharina bleef komen. Lapa kreeg gelijk toen haar dochter tekenen van lepra aan haar handen kreeg. Toch bleef Catharina voor Teka zorgen, tot haar dood. En na haar dood waste Catharina haar lichaam en bereidde het voor op de begrafenis. Daarna verdwenen alle tekenen van besmetting van Catharina's handen. Andrea, een lid van de Mantellaten, de vrouwelijke tak van de Dominicanen, had borstkanker. Haar wonde rook ondraaglijk. Catharina verzorgde haar trouw en overwon haar eigen walging door haar gezicht op de etterende wonden te leggen, totdat ze haar afkeer had overwonnen. Later begon Andrea haar echter te haten en beschuldigde Catharina van een onkuis leven. En ze werd openlijk beschimd door haar medezusters. Maar Catharina bleef kalm en antwoordde zachtmoedig: Zusters, ik verzeker jullie, door Gods genade ben ik maagd. Lapa, de mama van de heilige Catharina, verbood haar om nog langer te gaan naar die Andrea die, misschien uit een zekere jaloezie, Catharina belasterde. Lapa verbood Catharina zelfs nog langer te gaan en dreigde haar niet langer als een dochter te beschouwen, omdat het zo vernederend was. Catharina antwoordde daarop: Moeder, verwacht u dat God zijn barmhartigheid voor zondaars zou opgeven vanwege ondankbaarheid? Moet ik haar dan opgeven nu ze misschien alsnog tot inzicht komt? En Andrea bekeerde zich, toen ze een licht om Catharina zag en haar gezicht straalde van hemelse schoonheid. Ze beleed publiekelijk haar zonde en dat ze door de duivel misleid was. Toch bleef de afkeer van de stinkende wonde Catharina soms overvallen. Op een dag dronk ze de schaal met etter en spoelwater leeg, vastbesloten om haar afkeer te overwinnen. En later zei ze daarover: Nooit heb ik iets gedronken dat zo zoet was. Niet lang daarna verscheen Christus aan haar en liet haar drinken uit de wonde in zijn zijde. Vanaf dat moment voelde ze zo'n overvloed aan genade dat ze niet langer voedsel wilde of kon eten. Men noemde haar voortaan de heilige. Heel bijzondere ervaringen van de heilige Catharina, die voor de meeste onder ons waarschijnlijk ons petje te boven gaan en die zelfs bij niet veel heiligen zijn voorgekomen. We gaan nu luisteren naar een stuk muziek
en hebben het dadelijk nog verder over haar liefde voor de zielen en haar liefde voor de Eucharistie.

En welkom terug, beste luisteraars in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Catharina van Siena. Catharina was een mystieke heilige, de mystica van het mens geworden woord en de mystica van de kerk, van het lichaam van Christus. We hebben zo net al gehoord hoe ver zij ging in haar daden van naastenliefde, compleet voorbijgaand aan zichzelf, om ook zeer ondankbare mensen te dienen in navolging van Christus. Ze had een grote liefde voor iedere mens, maar haar grootste liefde was voor de zielen zelf. Voor haar was de onzichtbare wereld echter dan de zichtbare. De ziel verbindt iedere mens met Christus, voor wie zij alles over had. Ze zei oprecht dat ze graag zou sterven voor de redding van één enkele ziel. Na een visioen van een ziel in staat van genade zei ze: Vader, als u de schoonheid van een ziel kon zien, zou u zonder aarzeling 100 keer uw leven geven voor haar redding. Ze had deze ziel mogen zien nadat haar gebed de ziel van een vrouw genaamd Palmerina had gered. Een vrouw die Catharina haatte, maar die tijdens haar ziekte liefdevol werd verzorgd. Kon ik al het lijden ter wereld maar verzamelen en zelf dragen. Dat was haar roeping, vereniging met de gekruisigde Christus en liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Nu zullen we stilstaan bij haar bijzondere liefde voor en band met de Eucharistie. Vele priesters getuigden ervan dat ze meemaakten hoe de Eucharistie uit zichzelf naar de heilige Catharina toe bewoog, soms zelfs door de lucht vloog, dwars door de kerk heen. Haar vrienden zagen met eigen ogen hoe Catharina, telkens wanneer zij de communie ontving, in extase raakte en zich in diepe vereniging met God begaf. In zulke momenten zweefde ze vaak boven de grond, letterlijk verheven door de kracht van haar mystieke liefde. Gedurende haar hele leven had Catharina talloze visioenen en wonderlijke ervaringen, waarvan vele over de Eucharistie gingen. Haar toewijding aan dit sacrament was buitengewoon diep, want in de laatste 7 jaar van haar leven had Catharina niets anders meer dan de Eucharistie. Haar lichaam kon ook niets anders meer verdragen. Door een bijzondere goddelijke tussenkomst werd zij letterlijk gevoed door Christus alleen. Ondanks haar totale vaste bleef zij in staat om haar vele werken van dienstbaarheid, gebed en raadgeving uit te voeren, met een kracht en een energie die velen verbaasde. Haar biechtvader stond haar toe dit bijzondere vaste voor te zetten. Alleen wanneer zij de Eucharistie ontving, was zij tevreden, gelukkig en vervuld van kracht. Haar honger was niet lichamelijk, maar geestelijk. En alleen de Eucharistie kon haar werkelijk verzadigen. Haar biechtvader, de zalige Raymondus van Capua, beschreef het als volgt, namelijk dat haar verlangen voor een regelmatige communie zo intens was dat ze, wanneer ze die niet kon ontvangen, al haar krachten verloor. Maar vanaf ze de communie ontving, herleefde ze helemaal. In die tijd was het frequente communiegaan geen verspreide gewoonte onder katholieke gelovigen, maar Catharina had dus zelf zeker het verlangen en de gewoonte om zeer regelmatig de communie te ontvangen. Paus Gregorius XI, die Catharina persoonlijk wist te overtuigen om de pauselijke zetel van Avignon terug te brengen naar Rome, verleende haar die bijzondere gunst, namelijk dat zij dagelijks de heilige communie mocht ontvangen. De Heer zelf in zijn lichaam, bloed, ziel en godheid. Tijdens de consecratie van de Eucharistie, op het moment dat het brood en de wijn werden veranderd in het lichaam en bloed van Christus, zag Catharina de priester veranderen in Jezus zelf. Op een ander moment zag zij hoe de geconsacreerde hostie in de handen van de priester veranderde in het kind Jezus. Een keer gaf een priester die niet geloofde in haar visioenen haar opzettelijk een niet geconsacreerde hostie, zogenaamd als heilige communie. Maar Catharina herkende onmiddellijk dat dit niet het lichaam en bloed van Christus was. Haar mystieke inzicht liet haar nooit in de steek. In visioenen spreekt Jezus haar zelf over de Eucharistie. En hij vergelijkt de Eucharistie met een grote vlam die niet kleiner wordt.
zelfs niet als men er vele kaarsen mee aansteekt. Zo is ook het vuur van de heilige Eucharistie. Het verzwakt niet, ook al laait het op in de harten van de gelovigen, of hun geloof nu sterk is of zwak. De mate van liefde, caritas, waarmee iemand nadert tot de Eucharistie, is slechts zichtbaar in de grootte van de vlam op zijn kaars, maar het vuur zelf blijft onverminderd krachtig. Over het sacrament vertrouwde Jezus haar het volgende toe. In de witheid van het brood ontvang je de volle goddelijke wezenheid van het allerzoetste sacrament. Zoals de zon niet te verdelen is in de witheid van de heilige hostie, zo is ook de Eucharistie niet te scheiden. Stel dat de hostie verdeeld zou worden, zelfs als men ze zou opsplitsen in duizenden kleine deeltjes, dan nog is in elk deeltje de volledige Christus aanwezig. Volledig God en volledig mens. Een ander beeld dat Jezus haar gaf, net zoals een spiegel in duizenden stukken kan breken zonder dat het beeld dat erin wordt weerspiegeld verandert of verdwijnt, zo blijft in elk gebroken deel van de hostie het volledige beeld van God en mens aanwezig. In tegenstelling tot vuur neemt mijn aanwezigheid in de Eucharistie niet af, nog in geloof, nog in goddelijke kracht. En ook, zegt hij, stel dat je één kaars had en de hele wereld zou daarmee hun kaars aansteken, dan zou het licht van die ene kaars niet afnemen. Iedereen zou zijn eigen brandende kaars hebben. Het klopt dat sommigen een grotere of kleinere vlam zouden hebben, maar ieder ontvangt precies genoeg vuur om zijn eigen kaars aan te steken. Stel je voor dat er mensen komen met kaarsen van allerlei grootte, één met twee kaarsen, een ander met zes, één met een kaars van slechts een paar centimeter, een andere met een hele grote kaars van meer dan een meter. Als ze allemaal worden aangestoken, kun je het verschil in licht, kleur en warmte waarnemen. Je zou dan zeggen, die met een kleine kaars heeft minder licht dan degene met een grote kaars. Zo is het ook met hen die het Heilig Sacrament ontvangen. De mens brengt zijn eigen kaars mee. Die kaars is zijn bereidheid, zijn liefde, zijn verlangen. De kaars is nog niet ontstoken, maar wordt aangestoken op het moment dat hij de Eucharistie ontvangt. En Jezus zegt ook nog, jullie zijn allen gelijk, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis en als christenen gezalfd door het heilig doopsel. Daarom kunnen jullie groeien in deugd, zoveel als je wilt, door mijn goddelijke genade. Je verandert je geestelijk leven niet in zijn wezen. Dat is reeds door mij aan je gegeven. Maar je kunt wel groeien in liefde, in deugdzaamheid, door je vrije wil te gebruiken in liefde en goedheid, zolang je nog tijd hebt. Want zodra de tijd verstreken is, zal dat niet meer mogelijk zijn. Het sacrament van de Eucharistie is dus voor Catharina niet symbolisch of oppervlakkig, maar een levende ontmoeting met Christus zelf, waarin iedere ziel, hoe groot of klein de kaars ook is, werkelijk het volle licht van God ontvangt. De heilige Catharina van Siena, waar we vandaag in het programma De Kerkleraars over spreken, is een van de vier kerklerarissen van de kerk. En een kerkleraar of kerklerares brengt de kerk natuurlijk een bepaalde leer, een bepaalde doctrine die de gelovigen van alle tijden tot nut kan zijn. De doctrine of de leer van de heilige Catharina van Siena kunnen we grotendeels terugvinden in de dialoog. De dialoog is het grote mystieke werk dat zij schreef. Daarnaast schreef ze ook brieven en gebeden. Een vertaler die in 1906 een letterlijke Engelse vertaling maakte van de dialoog zei over het werk dat het een mystieke uiteenzetting is van de geloofsbelijdenissen die aan elk kind in de katholieke armenscholen wordt onderwezen. En hij vervolgt elke bekende vorm van christelijk leven, gezond of parasitair, wordt behandeld, in detail geanalyseerd, scherpzinnig en meedogenloos en vervolgens ondergebracht onder het algemene begrip van Gods oneindige liefdevolle goedheid en barmhartigheid.
De dialoog zou goed het boek van Gods barmhartigheid of het boek van Gods goedheid kunnen worden genoemd. De vertaler zegt ook, in de dialoog hebben we te maken met een grote heilige, een van de meest buitengewone vrouwen die ooit geleefd heeft, die op een zo eenvoudige en vertrouwde manier spreekt, soms bijna alledaags, over de elementen van een praktische vorm van christendom. Augusta Drane, die in 1880 een Engelse levensbeschrijving van de heilige Catharina van Siena uitbracht, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van haar overlijden, zegt over de dialoog: wie iets wil weten van Catharina's leer, moet het in haar eigen geschriften bestuderen. En het zou moeilijk zijn om andere werken te noemen die in gelijke mate het praktische en het verhevene combineren als de dialoog. De dialoog beschrijft het geestelijk leven als een pad naar God door eenheid met Jezus Christus, die de brug is. Zelfkennis en het loslaten van de eigen wil zijn vereist om deze eenheid te beginnen. Discretie is altijd nodig. Dan zullen gepaste gehoorzaamheid en volharding in gebed samen de goddelijke voorzienigheid, Gods altijd liefdevolle goedheid, toestaan om onze ziel tot volmaaktheid te brengen. Als we onze eigen liefde op de juiste manier kunnen loslaten, kunnen we de veel voorkomende valkuil vermijden om wat mensen doen ons van God af te laten keren, of ons te laten verstoren in ons gebed en onze vrede. Catharina zei vaak: wat je ook overkomt, denk nooit dat het van mensen komt. Denk dat het van God komt en voor jouw bestwil is. En kijk hoe je er profijt uit kunt halen. In de dialoog geeft Catharina geestelijke leiding, advies en inspiratie om te leven als een ware volgeling van Christus en te komen tot de meest intieme eenheid met hem. De dialoog heeft waarde voor de doorsnee christen, evenals voor iemand die al ver gevorderd is op de mystieke weg. Het heeft waarde voor degene die Christus volgt van op een afstand en voor degene die hem volledig heeft omarmd en naast hem wandelt. Misschien kunnen we haar werk de geloofsbelijdenis die tot leven komt noemen. Want zij bekleedt alle geloofsartikelen met de rijke structuur en briljante kleur van haar eigen diep inzicht, persoonlijke ervaring en intens gevoel. De dialoog.

Voor Catharina stond het vast dat juist denken, het gebruik van het licht van het verstand, noodzakelijk is om op de brug te blijven. Nog noodzakelijker is echter het licht van het geloof, als de ziel de duisternis en de modderige zwarte rivier van Satan wil vermijden. Daarom moet de ziel op haar hoede zijn voor de listen van de duivel, die het kwaad altijd in een aantrekkelijke, aangename vorm aanbiedt, onder de schijn van het goede. Door heel Catharina's geschriften heen zijn er verwijzingen naar en waarschuwingen over de duivel. Zij is in haar eigen leven geenszins gespaard gebleven van aanvallen van de duivel. Zij kende en voelde vaak zijn pogingen om haar te vernietigen. Ze vocht regelmatig tegen hem voor de zielen van anderen, door gebed, boete en het brengen van de waarheid. Er zijn gevallen in haar leven bekend waarin zij boze geesten verdreef uit bezetenen. Tegelijkertijd vreesde Catharina de duivel nooit, want zij wist dat hij niemand kon schaden wiens wil met God verenigd bleef. We lezen nu een citaat uit de dialoog waarin God tot haar spreekt. Niemand hoeft een strijd of bekoring van de duivel te vrezen, want ik heb mijn schepselen sterk gemaakt en hun een wilskracht gegeven, versterkt door het bloed van mijn zoon, die nog de duivel, nog enig schepsel kan bewegen. Want het is van jullie, gegeven door mij. Deze wil is een wapen dat, als je het in de handen van de duivel legt, onmiddellijk een mes wordt waarmee hij je slaat en doodt. Maar als de mens dit mes van zijn wil niet aan de duivel geeft, dat wil zeggen als hij niet instemt met diens verleidingen en kwellingen, dan zal hij nooit door schuld van zonde gewond raken in enige bekoring, maar zelfs gesterkt worden wanneer het oog van zijn verstand wordt geopend om mijn liefde te zien die hem toeliet om bekoord te worden, zodat hij tot deugd zou komen door beproeving. Want men bereikt geen deugd zonder kennis van zichzelf en kennis van mij, welke kennis men vollediger verwerft in tijden van bekoring, omdat de mens dan erkent dat hij niets is. En ik laat de duivel hem verleiden uit liefde, niet uit haat, opdat jij zult overwinnen en niet overwonnen worden, en opdat jij tot een volmaakte kennis van jezelf en van mij komt, en de deugd beproefd wordt, want zij wordt niet beproefd behalve door haar tegendeel. Tot zover het citaat. We lezen nu nog een passage waaruit blijkt dat zij die de duivel volgen, tenslotte de hel kiezen, zelfs al terwijl ze nog leven, net zoals de goeden uiteindelijk God en de hemel kiezen. De dialoog staat daarover: de bozen wachten op geen ander oordeel dan dat van hun eigen geweten, en zij storten zich wanhopig en vertwijfeld in de eeuwige verdoemenis. Daarom reist de hel door hun haat bij hun doodsuur tegen hen op. En nog voor zij daar aankomen, grijpen zij er reeds naar, door middel van hun heer, de duivel. Zoals de rechtvaardigen, wanneer het uur van hun dood nadert, het goede zien dat ik voor hen bereid heb, en het omarmen met liefdevolle armen, en mij, het opperste en eeuwige goed, stevig vasthouden in liefde. En zo smaken zij het eeuwige leven voordat zij het sterfelijke lichaam hebben verlaten. Dat wil zeggen, voordat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. En dan nog een passage over hoe de onvolmaakten Gods barmhartigheid omarmen en zo in het vage vuur komen. Omdat zij onvolmaakt waren, hielden zij mijn barmhartigheid vast en rekenden zij mijn barmhartigheid groter dan hun zonden. De slechte zondaars doen het tegenovergestelde. Zij zien in wanhoop hun bestemming en omarmen haar met haat, zoals ik u zei. Dus nog de een, nog de ander wacht op een oordeel. Maar bij het verlaten van dit leven ontvangt ieder zijn plaats, zoals ik je heb verteld. En zij smaken en bezitten het reeds voor zij het lichaam verlaten. De verdoemden met haat en wanhoop

0: en de volmaakten met liefde, met het licht van het geloof en met de hoop op het bloed. En de onvolmaakten komen door barmhartigheid en hetzelfde geloof in het vage vuur. De dialoog schildert ook een levendig beeld. Christus volgen is de waarheid volgen en de duivel volgen is een leugen volgen. En zij komen aan bij de poort van de leugen, omdat zij de leer van de duivel volgen, die de vader van de leugen is. En deze duivel is hun deur, waardoor zij tot de eeuwige verdoemenis gaan, zoals gezegd is, terwijl de uitverkorenen en mijn zonen, die op de weg langs boven gaan, dat wil zeggen via de brug, die Christus is, de weg van de waarheid volgen, en deze waarheid is de deur, en daarom zij mijn waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur en de weg waardoor zij de zee van de vrede binnengaan. Voor hen die de weg van de leugen hebben gevolgd, is het tegenovergestelde waar. Zij worden geleid naar het water van de dood. En het is daartoe dat de duivel hen roept. En zij zijn als blinden en dwazen die het niet beseffen. Enkele zware passages uit de dialoog over het hiernamaals, wat er met de zielen kan gebeuren. Maar zij doen wel des te beter begrijpen waarom de heilige Catharina vanuit haar vurige liefde voor de zielen ook zoveel heeft geijverd voor de redding van de zielen, zoveel gebeden en zoveel geofferd. We gaan er even muzikaal tussenuit en hebben het dan dadelijk nog verder over enkele zeer belangrijke elementen in de leer van de heilige Catharina van Siena.
1: Te Catharina maximis, nunc venere amor laudibus, cunte lumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis auta virtutibus.

per crucis pergis tramitem. Stella videris populis,

0: Amamus sancto cum pulsa spiritu in ita verba loqueris quae lucem sapientiae estus amoris ingerunt tuis confissos precipus Virgo delecta Domino nos caritate concitos fac sponsi regna querere Iesu tibisit gloria qui natus est de virgine cum patre tomo spiritu in sempiterna saecula. Amen.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag staan we verder stil bij de mystiek en de doctrine van de heilige Catharina van Siena. Zo net hadden we het over haar belangrijke geschrift, de dialoog, waarin God tot haar spreekt. En dat een enorme rijkdom aan geestelijke inzichten bevat. Een zeer belangrijk element in de leer van de heilige Catharina is de cel van de zelfkennis. Edmund Gardner, die een leven van de heilige Catharina schreef in 1907, schrijft: de hoofdtoon van Catharina's leer is dat de mens, of hij nu in het klooster leeft of in de wereld, altijd moet verblijven in de cel van zelfkennis, die de stal is waarin de reiziger door tijd en eeuwigheid opnieuw geboren moet worden. Einde citaat. De heilige Catharina herhaalt in haar brieven telkens weer deze centrale gedachte. We moeten blijven in de cel van zelfkennis en begrijpen dat we niet zijn, maar dat al het zijn van God komt. Catharina citeerde vaak de heilige Bernardus. Bijvoorbeeld: vernietig de eigenliefde en de hel zal ophouden te bestaan. In haar werk De Dialoog zegt ze het eenvoudig. Er bestaat geen toestand van de ziel waarin het niet noodzakelijk is dat de mens zijn eigen liefde ter dood brengt. Een Engelse tijdgenoot van Catharina, William Fleet, een kluizenaar van de orde van Sint Augustinus, schreef in januari 1376, terwijl Catharina dus nog in leven was, een samenvatting van haar spirituele leer. Deze werd in het Latijn geschreven. Hij zegt het volgende: de heilige moeder, sprekend over zichzelf in de derde persoon, zei dat zij aan het begin van haar verlichting, als fundament van haar hele leven, in tegenstelling tot de eigenliefde, de steen van zelfkennis legde. Deze verdeelde zij in drie kleine stenen. De eerste was de beschouwing van haar schepping. Dat wil zeggen hoe zij op zichzelf geen enkel bestaan had, maar volledig afhankelijk was van de schepper, zowel in haar ontstaan als in haar instandhouding. En dat de schepper dit alles uit louter genade en barmhartigheid had gedaan en nog steeds deed. Dus de eerste, de beschouwing van haar geschapen zijn, van haar schepping. De tweede, de beschouwing van haar verlossing. Hoe de verlosser met zijn eigen bloed het leven van genade had hersteld dat voordien was vernietigd. En dit uit zuivere, vurige liefde, zonder dat de mens daar enig recht op had. En dan de derde steen was de beschouwing van haar eigen zonden. Begaan na het doopsel en van de genade die zij daarin ontvangen had. En dat zij, omdat zij de eeuwige verdoemenis verdiend had, zich verbaasde dat God uit zijn eeuwige goedheid de aarde niet bevolen had haar te verzwelgen. Dus uit deze drie steentjes ontstaat de grote steen van de zelfkennis. Eerst ontstond in haar zo'n diepe zelfhaat dat zij niets meer verlangde dat overeenkwam met haar eigen wil, maar enkel met Gods wil, waarvan zij inmiddels wist dat die alleen haar welzijn zocht. Daardoor werden alle beproevingen en moeilijkheden voor haar bronnen van vreugde. Niet alleen omdat zij ze beschouwde als afkomstig van Gods wil, maar ook omdat ze daarin bestraffing en loutering voor zichzelf zag. Ze begon ook een intense afkeer te krijgen van de dingen waarin zij vroeger plezier had gehad en vond juist vreugde in wat daar tegen stond. Zo vermeed ze bijvoorbeeld de liefkozingen van haar moeder, waarin zij ooit zoveel genoegen had gevonden. Alsof het een zwaard of gif betrof, terwijl zij ondertussen alle beledigingen en vernederingen die haar werden aangedaan met vreugde omarmde. Zij verwelkomde zelfs wat zij tegelijkertijd verafschuwde, namelijk de bekoringen, omdat zij het lijden verwelkomde dat ermee gepaard ging. Maar de verleiding zelf verafschuwde, vanwege het genot dat het haar zinnelijkheid bood. Na deze fase ontbrandde in haar een intens verlangen naar zuiverheid en na maandenlang voortdurend gebeden te hebben om die in de hoogste volmaaktheid te verkrijgen, verscheen onze Heer aan haar en zei: "Geliefde dochter, als je de zuiverheid wilt verkrijgen die je verlangt, moet je eerst volmaakt met mij verenigd worden. Ik die zelf de zuiverheid ben. En dit zul je bereiken als je 3 dingen in acht neemt. Ten eerste, richt jezelf met heel je intentie volledig op mij. Heb mij alleen tot doel in al je handelingen en maak het tot je enige streven om mij voortdurend voor ogen te houden. Ten tweede, ontzeg jezelf je eigen wil. Hecht geen waarde aan de wil van welk schepsel dan ook, maar heb alleen oog voor mijn wil, die jouw heiliging wil. Want ik wil nog sta iets toe, behalve wat tot jouw welzijn dient. Als je dit aandachtig volgt, zal niets je ooit bedroeven of verstoren, zelfs niet voor een uur, en zul je jezelf verplicht voelen jegens ieder die je beledigt. Bovendien zul je niet zondig achten, tenzij je duidelijk weet dat het zo is, en dan zul je verontwaardigd zijn over de zonde, maar medelijden hebben met de zondaar. Ten derde moet je de daden van mijn dienaren niet beoordelen naar jouw eigen neigingen of voorkeuren, maar naar mijn oordeel. Want je weet heel goed dat ik gezegd heb: in het huis van mijn vader zijn vele woningen." Tot zover het citaat uit de dialoog. De heilige zelfhaat waarover Katharina spreekt is het gevolg van ware zelfkennis. Zelfkennis is gebaseerd op het besef dat wij geschapen en verlost zijn en dat we op onszelf alleen in staat zijn om God te beledigen en de hel te verdienen. Voor haar was dit geen abstracte filosofie, maar een diep doorleefde persoonlijke waarheid. We moeten wel oppassen om deze heilige zelfhaat niet eenzijdig te begrijpen, zoals Katharina's leer over tranen aantoont en de liefde die zij voor haar vrienden voelde laat zien, kwam zij, na een tijd van losmaking, tot een nieuwe, tedere en heilige verbondenheid met zichzelf en met anderen. De haat moet altijd heilig zijn, anders is zij zondig en een valse nederigheid. Zelfs in het leven van een grote heilige als Katharina van Siena en ook andere heiligen, zien we een geleidelijke ontwikkeling. Wanneer de strijd tegen de zelfliefde wordt gewonnen en de krachten die naar ongeordende eigenliefde neigen onder controle zijn, dan komt de mens tot een vrijere, heiliger en zelfs menselijker liefde voor zichzelf en de naaste. Misschien willen we het idee van de heilige zelfhaat afwijzen omdat we de woorden te extreem vinden. Maar dan zijn deze woorden wel eenzijdig opgevat. Laten we ons ter verduidelijking de woorden van Jezus zelf herinneren. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. De juiste zelfhaat komt eigenlijk neer op het besef van de eigen nietigheid en het verzaken aan de eigen wil. En die juiste zelfhaat tot een grotere liefde tot de naaste, juist omdat men los raakt van zijn eigen wil. In Gods plan zijn de naasten namelijk ook de middelen waarmee wij in deugd kunnen groeien en onze gebreken leren herkennen en overwinnen. In de dialoog zegt God tot Katharina: elke deugd verkrijgt men door de naaste en ook elk gebrek komt via de naaste. Wie mij haat, doet kwaad aan zijn naaste en aan zichzelf, zijn eerste naaste. Dit kwaad is zowel algemeen ten opzichte van alle mensen als in het bijzonder ten opzichte van degenen die ons leven binnenkomen. Einde citaat. Zonden ontstaan, aldus God, tegen Katharina door een gebrek aan liefde voor de naaste, wat voortkomt uit eigenliefde, de wortel van alle kwaad. Eigenliefde vernietigt de naaste liefde en veroorzaakt haat, wreedheid, verdeeldheid en geestelijke verzwakking, zowel binnen de kerk als onder de gelovigen. In de liefde tot de naaste zijn alle deugden gegrondvest. Geen enkele deugd bestaat zonder de liefde, die de zuivere liefde tot mij is. De eindfase van ware en juiste zelfhaat is niet afwijzing van de mens, maar juist een grotere liefde tot God, een diepere liefde voor de naaste en een gezuiverde, juiste liefde tot zichzelf. God zegt tot Katharina in de dialoog: wanneer de ziel de eenmakende liefde met mij ontdekt, waardoor zij ook zichzelf werkelijk lief heeft, wil zij vanuit de liefde bijdragen aan het heil van de wereld. Vanuit haar ontvangen genade richt zij haar blik op de noden van haar naaste. Wat Katharina ook uitsluitend gedaan heeft, vanaf zij zich terug in de wereld begaf nadat God zelf het haar gebood. Ze zou uiteindelijk haar leven opofferen voor zoveel zielen, voor de paus en voor de gehele kerk. In gebed, in woord en in daad. De bekende uitspraak van de heilige Katharina: mijn natuur is vuur, zegt iets over haar karakter. Een karakter dat gekenmerkt werd door een volledige overgave. En ze begreep de geloofswaarheden op een heel diepe, intuïtieve manier. En ze volgde die zelf tot het uiterste toe. Voor zichzelf was ze heel streng, maar in de geestelijke begeleiding van anderen kon zij ook heel mild zijn. Haar leer, hoewel niet altijd makkelijk te begrijpen en zeker ook veel eisend, is toch wel van belang om haar persoonlijkheid echt te begrijpen en om haar te kunnen waarderen. Want zonder dat blijft zij misschien een heel kleurrijk figuur in de geschiedenis, maar moeilijk te begrijpen. De zalige Raimondus van Capua, haar geestelijke vader, haar biechtvader liever, zei: ze hield nooit op iets te doen of liet iets af om iets anders te doen. Ze was totale overgave. Haar liefde voor de medewens was volledig en intens. Alles wat ze deed kwam voort uit die volmaakte liefde die ze door het pad van de zelfkennis en de zelfhaat te bewandelen bekomen was. Deze uitzending probeert ook maar een inkijk te geven in de leer van Katharina en er enkele belangrijke elementen uit te halen. Haar dialoog met de goddelijke voorzienigheid wordt zeker beschouwd als een meesterwerk in de spirituele literatuur. Paus Benedictus XVI noemt het zo. En is dus zeker een aanrader om integraal ook te lezen als gelovige. Tot slot kunnen we nog even stilstaan bij de gelijkenissen met Christus die misschien al wel opgevallen zijn doorheen de uitzending. De meest volmaakte mens die ooit geleefd heeft is Christus zelf. Hij weerspiegelde het beeld van de eeuwige Vader op de meest volmaakte wijze, zelfs in zijn menselijke natuur. Als zoon van God deed hij dit uiteraard met een oneindige volmaaktheid. Hij is het model voor de mens. Wij bereiken de volmaaktheid van onze menselijke natuur het best door Christus te volgen en met hem gekruisigd te worden. En de heilige Katharina van Siena was misschien meer dan wie ook een voorbeeld van hoe iemand zijn ware menselijke natuur kan vervolmaken door Christus te volgen. Als mystieke bruid van het mens geworden woord gaf zij haar leven volledig voor anderen, net zoals Jezus. Hoewel de volmaaktheid van Christus inwendig was, zijn er opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen het leven van Christus en dat van Katharina. Zij stierf zoals onze lieve Heer op 33-jarige leeftijd. Ze offerde zichzelf totaal op voor het heil van de zieken, net zoals Christus aan het kruis. Christus gaf zijn leven om de kerk te stichten. Katharina gaf het hare om de kerk in crisistijd te behouden. Jezus droeg lichamelijke wonden voor onze zonden. Katharina droeg vaak fysieke pijnen om anderen te redden. Ze vroeg daarom. Beide hadden vijanden. Jezus werd verraden. Katharina kreeg ook te maken met lasteraars en tegenstanders die haar zelfs wilden doden. Jezus zei over de kerk: wie naar u luistert, luistert naar mij. Katharina noemde de paus voortdurend de zoete Christus op aarde. Beide erkenden ontrouw binnen de kerk, maar bleven trouw en spraken de waarheid, ook als dat confronterend was. Tot slot neem ik nog enkele woorden van paus Benedictus over de heilige Katharina van Siena erbij. Een trek van de spiritualiteit van Katharina is verbonden met de gave van tranen. Zij drukken een uiterst en diepe gevoeligheid uit. De bekwaamheid ontroerd te zijn en tederheid te voelen. Veel heiligen hebben de gave van tranen en herduwen de ontroering van Jezus zelf, die zijn tranen niet weerhouden en verborgen heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en tegenover het verdriet van Maria en Martha. En bij het zien van Jeruzalem tijdens zijn laatste dagen op aarde. Volgens Katharina mengen de tranen van de heiligen zich met het bloed van Christus, waarover zij met trillende stem en doeltreffende symbolische beelden gesproken heeft. Herinner u de gekruisigde Christus, God en mens. Laat de gekruisigde Christus uw doel zijn. Verberg u in de wonden van de gekruisigde Christus. Dompel u onder in het bloed van de gekruisigde Christus. Wij kunnen hier begrijpen waarom Katharina, hoewel zij menselijke fouten van priesters kende, steeds heel veel respect voor hen voelde. Zij verspreiden door de sacramenten en het woord de heilbrengende kracht van Christus bloed. De heilige van Siena heeft de heilige bedienaars en tevens de paus, die zij stevast de zoete Christus van de aarde noemde, altijd uitgenodigd trouw te zijn aan hun verantwoordelijkheden, altijd en alleen bezield te zijn door zijn diepe en constante liefde voor de kerk. Vooraleer te sterven, zegt zij, nu ik mijn lichaam verlaat, heb ik in waarheid mijn leven verteerd en gegeven in de kerk en voor de heilige kerk, wat voor mij een heel bijzondere genade is. En hiermee besluiten we de tweede uitzending over deze zeer bijzondere heilige uit de 14e eeuw, de heilige Katharina van Siena. Graag tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom beste luisteraars van Radio Maria in ons muziekprogramma. Vandaag gaan we luisteren naar liederen, hedendaagse liederen, tot onze lieve vrouw. We starten met een vrolijk Maria-lied in het Frans van de Emmanuel-gemeenschap. De titel is Tu es béni, ô Marie. U bent gezegend, ô Maria.

En u hoort in het lied Tu es béni, O Marie, van de Emmanuel Gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van John Burland en de titel is Mary, our Mother, Maria, onze moeder.

En het volgende lied draagt dezelfde titel, namelijk Maria, onze moeder. En dit lied wordt gezongen door Lisa Delbo.

En dat was Lisa Delbo met het lied Maria, onze moeder. Het volgende lied tot Onze Lieve Vrouw komt van Natacha Saint-Pierre en de titel is Sancta Maria.

En dat was Natasha St-Pierre met het lied Sancta Maria. Het volgende lied draagt bijna dezelfde titel, Santa Maria, en wordt gezongen door de Kelly Family.

En dat was de Kelly Family met het lied Santa Maria. Het volgende lied is een Nederlandstalige Maria-lied dat de titel draagt Mama Maria. En het wordt gezongen door de katholieke charismatische vernieuwing.

En dat was de katholieke charismatische vernieuwing met het lied Mama Maria. Het volgende lied is een Spaanstalig lied, Tot onze lieve vrouw. Het draagt de titel heel simpel Maria en het wordt gezongen door Veronica Sanfilippo.

En u hoort in het lied Maria van Veronica Sanfilippo. Het volgende lied komt van de Emmanuel Gemeenschap en draagt de titel Maria, mijn vreugde. Maar...

En dat was het lied Maria, mijn vreugde van de Emmanuel-gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren is een Franstalig lied. Het titel is Réjouis-toi, Marie. En het wordt gezongen door de groep Sentinelle.

En het volgende lied dat we gaan beluisteren, beste luisteraars van Radio Maria, is een Nederlandstalig lied tot Onze Lieve Vrouw. Het komt van de katholieke muziekgroep The Fruits en de titel is Hoor toch mijn roepen.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om deze muziekaflevering af te sluiten. We doen dit met een Maria-lied van de Katholieke Charismatische Vernieuwing dat de titel draagt Ave Maria, wij roepen tot u. Tot de volgende keer.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Maar hoe de redenering achter dit systeem ook mag zijn, ik beweer dat het zijn doel niet heeft bereikt. Engeland heeft de afgelopen 30 jaar een bittere, onbarmhartige, sceptische, afbrekende en cynische intelligentsia gekregen. Velen uit deze groep hebben een public school bezocht. En ik geloof dat zeer weinigen dat met plezier deden. Verdedigers van dit schoolsysteem zullen natuurlijk zeggen dat de corrigerende functie ervan, in het geval van deze pedante lieden, niet gewerkt heeft. Ze zijn niet genoeg geschopt, bespot, geknecht, afgeranseld en vernederd. Maar is het niet even waarschijnlijk dat ze juist een product van dit systeem zijn? Dat ze helemaal niet pedant waren toen ze op school kwamen, maar zoals ik er binnen een jaar pedant werden? Want eigenlijk zou dat een heel natuurlijke gang van zaken zijn. Waar onderdrukking niet resulteert in een volkomen en blijvende gebrokenheid van geest, leidt ze daar niet allicht tot vergelding in de vorm van minachting en trots? Men stelt zich schadeloos voor oorvijgen en zwaar werk met een dubbele portie eigendunk. Arrogantie heeft nergens zoveel kans als bij een pas bevrijde slaaf. Ik schrijf natuurlijk slechts voor neutrale lezers. Met de overtuigde voorstanders van het systeem valt niet te discussiëren. Want, zoals we al zagen, zij houden er stelregels en een logica op na die voor de leek niet te volgen zijn. Ik heb hun zelfs eens het verplichte sporten horen verdedigen, met het argument dat iedere jongen van sport houdt, behalve een paar ellendelingen. Het moet verplicht worden gesteld, omdat verplichting niet nodig is. Ik wou dat ik nooit almuzeniers in het leger dergelijke redeneringen had horen gebruiken ter verdediging van de verdorven instelling die Church Parade heet. Maar het wezenlijke kwaad van het public school leven, zoals ik het zie, zat niet in de ontberingen van de knechtjes of in de privileges en de arrogantie van de bluts. Dit waren symptomen van iets dat dieper ging. Iets dat op de lange duur het meeste kwaad deed bij de jongens die op school het meeste succes hadden en er het gelukkigst waren. In geestelijk opzicht was het dodelijke dat dit schoolleven bijna volkomen beheerst werd door de strijd om sociale status. Vooruitkomen, de top bereiken, en had je die bereikt, daar dan blijven. Deze zorg overheerste iedere andere. Dat is natuurlijk ook bij volwassenen zo, maar ik heb nog nooit een samenleving van volwassenen gezien die zich zo totaal aan deze neiging overgaf. En zowel op school als in de wereld leidt dit tot allerlei vormen van laagheid. De kruiperigheid voor wie hoger op de ladder staan, het aanpappen met degene die je kennen moet, het laten schieten van vriendschappen die je niet omhoog helpen, de gewillige bijval in de veroordeling van onpopulaire figuren, het verborgen motief achter bijna iedere daad. Achteraf gezien komen de Wyvernianen mij voor als het minst spontane en in die zin minst jongensachtige gezelschap waarin ik ooit heb verkeerd. Het is misschien niet te veel gezegd dat het leven van sommige jongens geheel en al was ingericht voor het grote doel: hoger opkomen.
Dit was het doel van het sporten en van de kleding, de vrienden, het vermaak en de zonde die men zich koos. En dat is de reden waarom ik pederastie lang niet bovenaan de lijst van wantoestanden aan het kool kan plaatsen. Er bestaat op dit punt veel hypocrisie. Er wordt vaak over gesproken alsof ieder ander kwaad beter te verdragen zou zijn dan dit. Maar waarom? Omdat diegenen die er zelf geen neiging toe voelen er een beetje onpasselijk van worden, zoals bijvoorbeeld van necrofilie? Dat lijkt mij van zeer geringe betekenis voor een ethisch oordeel. Omdat het leidt tot een blijvende perversiteit? Daar zijn maar heel weinig aanwijzingen voor. De Bloods hadden liever meisjes dan jongens gehad als daar aan te komen was geweest. Toen zij op latere leeftijd wel meisjes konden krijgen, namen ze die waarschijnlijk. Om christelijke redenen dan. Maar hoeveel van hen die hier hun stem verheffen, zijn dan wel christen? En welke christen zou in een zo vrede en wereldse gemeenschap als Wyvern de vreselijke lusten eruit pikken om die in het bijzonder te veroordelen? Vreedheid is beslist erger dan wellustigheid en de wereld minstens zo gevaarlijk als het vlees. Alle drukte hierover heeft naar mijn mening een reden die in werkelijkheid nog christelijk, nog ethisch is. We komen in het geweer tegen dit kwaad niet omdat er niets ergers bestaat, maar omdat het naar de maatstaven van volwassenen het meest onfatsoenlijke kwaad is. Iets waarover je niet praat. En toevallig ook nog een misdaad volgens de Engelse wet. Met de wereld kom je slechts in de hel. Maar met sodomie kom je misschien wel in de gevangenis en krijg je een schandaal en raak je je baan kwijt. Toegegeven, de wereld lapt je dat niet gauw. Wanneer zij die een school als Wyvern hebben gekend de waarheid zouden durven spreken, dan zou die luiden dat pederastie, hoe kwalijk ook op zichzelf, daar en toen de enige overgebleven ankerplaats, het enige niche was voor bepaalde goede dingen. Het vormde het enige tegenwicht tegen de strijd om sociaal aanzien. De enige oase, al was het groen slechts onkruid en het vocht alleen maar stinkend water, in de brandende woestijn van eerzucht en concurrentie. In zijn tegennatuurlijke liefdesaffaires en misschien wel nergens anders kwam de Blood een beetje los van zichzelf. Vergat hij voor een paar uurtje dat hij een van de belangrijkste mensen was. Het bracht wat tederheid. Een perversie vormde het enige kiertje waardoor nog iets spontaan en niet berekenends kon binnendringen. Plato had toch gelijk. Eros was op zijn kop gezet, beklad, verminkt en besmeurd, maar droeg nog altijd sporen van goddelijkheid. Tussen haakjes, iemand die meent dat al het kwaad in de maatschappij uit de economie te verklaren is, had eens naar Wyvern moeten kijken. Want het klassenstelsel hier had niets met geld te maken. De hemel zij dank dat niet de jongens in kale jasjes parias werden of de jongens met veel zakgeld de Bloods. Volgens sommige theorieën had het dus volkomen vrij van burgerlijke banaliteiten en onrechtvaardigheden moeten zijn. Toch heb ik nooit een gemeenschap gezien die zo vol concurrentie, snobisme en hielenliekerij was. Een heersende klasse die zo zelfzuchtig en zo klassebewust was, of een proletariaat dat zo kruiperig was en zo'n volkomen gebrek aan solidariteit en collectief eergevoel vertoonde. Maar een waarheid die a priori al zo duidelijk is, hoeft misschien niet eens aan de ervaring te worden getoetst. Aristoteles zei al
dat een man geen dictator wordt om zich warm te houden. Als een heersende klasse al een andere krachtbron heeft, wat doet geld er dan nog toe? De meeste dingen die de heersers willen, worden hun al opgedrongen door jaloerse vleiers. De rest is wel af te dwingen. Wyvern had twee onverdeelde zegeningen te bieden. Eén daarvan was mijn klasseleraar. Smoky noemden we hem. Ik schrijf de naam zo om de juiste uitspraak aan te geven. De eerste lettergreep dient te rijmen op Fugie, maar de spelling op Wyvern was Smuggy. Afgezien van Oldie had ik al sinds mijn geboorte steeds geluk gehad met mijn leraren. Maar Smoogie ging iedere hoop op verwachting te boven. Hij was een grijsaard met een grote bril en een brede mond, die hem samen de uitdrukking van een kikker bezorgde. Maar niets was minder kikkerachtig dan zijn stem. Hij had een stem van honing. Iedere versregel die hij las veranderde op zijn lippen in muziek. In iets dat halverwege spraak en zang lag. Dat is niet de enige goede manier om gedichten te lezen, maar wel de manier om schooljongens te betoveren. Andere, meer dramatische en ritmische manieren kunnen later worden geleerd. Hij leerde mij als eerste de juiste sensualiteit van poëzie, hoe zij in eenzaamheid moet worden gesavoureerd en uitgesproken. Over de versregel Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers van Milton zei hij: die regel heeft mij een week lang gelukkig gemaakt. Dit soort dingen had ik nog nooit iemand horen zeggen. Ook was ik nog nooit volmaakte hoffelijkheid tegengekomen bij een leraar. Dit had niets met zachtheid te maken. Smoky kon zeer streng zijn, maar dan met de strengheid van een rechter. Ernstig en afgemeten, zonder spot.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hij had aan ons geen makke schapen, want de klas bestond deels uit jonge groentjes met een beurs zoals ik en deels uit oudgedienden die hier het einde bereikten van hun langzame gang door het schoolprogramma. Door zijn goede manieren smeedde hij ons tot een eenheid. Hij sprak ons altijd aan als gentleman. En daarmee leek de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen bij voorbaat uitgesloten. Het onderscheid tussen knechtjes en bluts speelde althans in dat lokaal nooit een rol. Op een warme dag, toen hij ons toestemming had gegeven om ons jasje uit te doen, vroeg hij ons toestemming om zijn toga uit te doen. Eens stuurde hij mij wegens slecht werk naar het schoolhoofd voor een waarschuwing en een berisping. Het schoolhoofd begreep de boodschap van Smoogie verkeerd en dacht dat er iets schortte aan mijn gedrag. Later vernam Smoogie wat het hoofd precies gezegd had en herstelde de vergissing ogenblikkelijk. Hij nam me even apart en zei: er heeft zich een merkwaardig misverstand voorgedaan. Ik heb niets van dien aard over jou gezegd. Je zult slaag moeten krijgen als het volgende week niet beter gaat met je Griekse grammatica. Maar dat heeft vanzelfsprekend niets van doen met jouw gedrag of dat van mij. Dat de toon waarop de ene gentleman met de andere spreekt zou veranderen door een pak slaag, was een bespottelijk idee. Zijn optreden was volmaakt. Niet familiair, niet vijandig, zonder oudbakken humor, met wederzijds respect, met decorum. Laat ons nimmer met amusia leven, was een van zijn favoriete uitspraken. Amusia, afwezigheid van de muze. En hij wist, zoals Spencer wist, dat hoffelijkheid van de muze was. Smoogie als leraar te hebben was dus, zelfs als zouden we verder niets van hem hebben geleerd, een vorm van veredeling. Te midden van alle banale eerzicht en dikdoenerij stond hij als een permanente herinnering aan al wat verfijnder, humaner, ruimer en kalmer was. Maar zijn onderwijs, in engere zin, was al even goed. Hij kon betoveren, maar ook analyseren. Had Smoogie een taaleigenaardigheid of ander tekstprobleem uitgelegd, dan was alles ook glashelder. Hij gaf ons het gevoel dat een wetenschappelijk streven naar nauwkeurigheid niet pedant was, en al helemaal geen willekeurig moreel keurslijf, maar veeleer een vorm van beschaving, van fijngevoeligheid, en dat een gebrek hieraan zou wijzen op a gross and swinish disposition. Ik begon in te zien dat een lezer die in een gedicht voorbijgaat aan syntactische zaken, daarmee ook voorbijgaat aan esthetische zaken. In die dagen hield een jongen die de klassieke richting koos zich met bijna niets anders dan de klassieken bezig. Ik geloof dat dit wel verstandig was. Het onderwijs van tegenwoordig zou nergens zo mee gediend zijn als met een vermindering van het aantal vakken. Niemand heeft voor zijn 20e levensjaar tijd om meer dan maar enkele dingen goed te doen. En dwing je leerlingen tot middelmatigheid in meer dan 10 vakken, dan verwoest je hun maatstaven misschien wel voor de rest van hun leven. Van Smoogie leerden we Grieks en Latijn, maar al het andere kwam er terloops bij. De boeken waarin ik bij zijn onderwijs het meeste plezier had, waren de Ode van Horatius, Inaïs IV en de Bacchae
van Euripides. Ik had klassieke talen altijd wel leuk gevonden, maar tot nu toe had ik er alleen het plezier in gehad dat iedereen ervaart bij het leren beheersen van een vak. Nu kreeg ik de smaak voor de klassieken als dichters. Het beeld van Dionysius bij Euripides stond voor mijn besef in nauw verband met The Crock of Gold van James Stevens, dat ik kort tevoren met groot enthousiasme voor het eerst gelezen had. Hier vond ik iets heel anders dan de Noorsheid. Pan en Dionysius misten het koude, snijdend karakter waarmee Odin en Vree mij aantrokken. Een nieuwe hoedanigheid deed haar intrede in mijn verbeeldingsleven. Iets mediterraans en vulkanisch. Het orgiaïstisch tromgeroffel. Orgiaïstisch, maar niet of niet sterk erotisch. Het hield misschien onbewust verband met mijn groeiende haat tegen de gevestigde opvattingen en de conventies van de public school. Mijn verlangen om de hele boel kort en klein te slaan. De andere, onverdeelde zegening van het kool was de gurney, de schoolbibliotheek. En niet alleen omdat het een bibliotheek was. Het was een heilige plaats. Zoals vroeger een negervrij man was zodra hij Engelse grond betrad, zo was ook het onbeduidendste jongetje onknechtbaar zodra hij in de gurney was. Het viel uiteraard niet mee daar te komen. In het wintertrimester moest je buiten gaan hardlopen, als je naam niet op de clublist stond. Zomers was uitwijken alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. Soms moest je voor clubs komen opdraven en dan was het uitgesloten. Of er was een house, dan wel koolwedstrijd, waarbij je verplicht als publiek moest dienen. De meeste kans was er nog, ten derde, dat je op weg naar de journey in je kraag werd gegrepen en dan de hele middag knechtje was. Maar soms wist je die hele spitsroedegang met succes door te hollen. En dan boeken. Stilte. Tijd. Het verre geluid van bal en slaghout. Oh, the brave music of a distant drum. De open vensters met zoemende bijen. En vrijheid. In de gurney vond ik de Corpus Poeticum Boreali en probeerde, zonder succes, maar met veel genoegen, de originele teksten doorgronden met behulp van de vertalingen onderaan de pagina. Ook vond ik daar Milton en Yeats en een boek over de Keltische mythologie. Die al gauw wel geen rivaal, maar toch een bescheiden metgezel van de Noorse werd. Dat deed mij goed. Genieten van twee mythologieën. Of drie, nu ik ook van de Griekse was gaan houden. In het volle bewustzijn van een verschillend aroma geeft een mens evenwicht en breedheid. Levendig ervoer ik het verschil tussen de ongenaakbare ijzige verhevenheid van Asgard, de groene, lommerrijke, amoureuze en ongrijpbare wereld van Cruachan en de rode tak en Dirnanak en de hardere, meer uitdagende, zonovergoten schoonheid van de Olympus. Ik begon, vermoedelijk tijdens de vakanties, aan een epos over Cuchulainn en een andere over Finn. Respectievelijk in Engelse hexameters en in 14-lettergrepige versen. Gelukkig stopte ik ermee voordat deze gemakkelijke en vulgaire versmaten mijn gehoor konden bederven. Maar de Noorsheid kwam nog steeds op de eerste plaats. En het enige werk dat ik in deze tijd voltooide was een tragedie met een Noors thema
en een Griekse vorm. Het heette Lockybound. En geen humanist had het zich klassieker kunnen wensen met zijn Prologos, Parados, Episodia, Stasima, Exodos, Stichomitia en natuurlijk één passage in Trochaïsche Septanarii op rijm. Ik vermaakte me er kostelijk mee. De inhoud is veelzeggend. Mijn Loki was niet puur kwaadwillig. Hij was tegen Odin omdat Odin een wereld geschapen had, ondanks Loki's waarschuwing dat hij daarmee een lichtzinnige wreedheid beging. Waarom zou je schepselen zonder hun instemming opzadelen met het bestaan? Het voornaamste contrast in mijn stuk was dat tussen de sombere wijsheid van Loki en de brute orthodoxie van Thor. Odin was ten dele sympathiek. Hij begreep tenminste wat Loki bedoelde en ze waren oude vrienden geweest voordat de kosmische politiek hen uit elkaar dreef. Thor was de echte schurk. Thor met zijn hamer en zijn dreigementen, die altijd bezig was Odin tegen Loki op te zetten. En altijd klaagde dat Loki te weinig respect had voor de hogere goden. Waarop Loki antwoordde: I pay respect to wisdom, not to strength. Thor stond in feite voor de Bloods. Al zie ik dit nu duidelijker dan toen. Loki was een projectie van mezelf. Hij was spreekbuis van het pedante superioriteitsgevoel dat mij helaas als compensatie begon te dienen voor mijn ellende. Het tweede kenmerk van Lockybound, dat misschien vermeld mag worden, is pessimisme. In deze periode bevond ik mij, zoals zoveel atheïsten en anti-theïsten, in een maalstroom van tegenstrijdige gedachten. Ik beweerde dat God niet bestond. Ik was ook heel boos op God omdat hij niet bestond. Al even boos was ik omdat hij een wereld had geschapen. In hoeverre was dit pessimisme, dit verlangen dat ik niet zou bestaan, oprecht? Wel, ik moet bekennen dat ik dit verlangen eventjes helemaal kwijt was op de momenten dat die wilde graaf zijn revolver op mij gericht hield. Volgens de Chesterton-proef, de proef van Man Alive, was er dus geen sprake van oprechtheid. Maar die redenering van Chesterton heeft mij nog nooit kunnen overtuigen. Het is waar dat een pessimist onder bedreiging net zo doet als andere mensen. De drang om in leven te blijven is sterker dan het inzicht dat het leven dit niet waard is. Maar is dat nu een bewijs dat dit inzicht onoprecht of zelfs dat het onjuist is? Als iemand inziet dat whisky slecht voor hem is, dan wordt dit niet weersproken door het feit dat met de fles binnen handbereik het verlangen sterker blijkt dan de reden, zodat hij zich laat gaan. Heb je eenmaal het leven geproefd, dan ben je overgeleverd aan de neiging tot zelfbehoud. Met andere woorden, van leven gaat net zo'n gewoontevorming uit als van cocaïne. Wat ik daarmee zeggen wil, als ik nog steeds van mening was dat de schepping een grote onrechtvaardigheid is, dan zou ik zeggen dat deze drang om in leven te blijven het onrecht nog groter maakt. Als het slecht is iemand tot het slikken van een drankje te dwingen, waarom zou het dan worden goedgemaakt als het een verslavend drankje blijkt te zijn? Zo laat pessimisme zich niet weerleggen. Op grond van mijn toenmalige ideeën over het universum was het redelijk dat ik het veroordeelde.
Tegelijkertijd zie ik nu in dat mijn visie nauw verband hield met een zekere eenzijdigheid in mijn temperament. Ik was altijd veel heftiger geweest in mijn negatieve dan in mijn positieve eisen. Zo kon ik in mijn persoonlijke betrekkingen met veel meer gemak iemand een hoop nalatigheid vergeven dan de geringste mate van wat ik bemoeizucht vond. Aan tafel vond ik veel flauwe kost vergeeflijker dan het minste vermoeden van wat ik overdreven of ongepaste kruiderij vond. Met eentonigheid heb ik altijd veel meer geduld gehad dan met de geringste onderbreking, drukte, beroering of dat wat de Schotten kaakgevul noemen. Nooit in mijn leven heb ik iemand gevraagd mij te amuseren. Mijn hele leven lang heb ik, waar ik durfde, met grote klem gevraagd mij niet te storen. Het pessimisme of de lafheid, waaruit de voorkeur ontstond voor non-existentie boven de geringste graad van ongeluk, was dus niet meer dan een veralgemenisering van al die schuwe neigingen. En het blijft een feit dat ik bijna heel mijn leven niet in staat ben geweest tot de afschuw van het niet-bestaan, van vernietiging, die bijvoorbeeld Dr. Johnson zo sterk ervoer. Ik had die ervaring voor het eerst pas in 1947. Maar dat was lang nadat ik was herbekeerd en zo begon te ontdekken wat het leven werkelijk is en wat er verloren zou gaan als je het misloopt. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 8. Verlossing. Een paar hoofdstukken terug heb ik de lezer al gewaarschuwd dat er met de terugkeer van de vreugde een tweespalt in mijn leven kwam, die bij het beschrijven van dat leven een probleem vormt. Als ik lees wat ik zojuist over Wyvern geschreven heb, hoor ik mezelf roepen: allemaal leugens. Het was in werkelijkheid een tijd van extase. Een tijd die vooral bestond uit momenten waarop je te gelukkig was om te praten. Wanneer de goden en helden door je hoofd raasden, satiers dansten en baganten op de bergen stonden te schateren. Brunhilde en Sieglinde, Dajar Dre, Maeve en Helena je overal omringde en je soms bijna het gevoel gaven dat je barstte van pure rijkdom.

Ik deed pijn aan de zintuigen. Ik was ziek van verlangen. Een ziekte die beter is dan gezondheid. Dat alles is waar. Maar de andere versie is daarom nog geen leugen. Ik vertel hier het verhaal van twee levens. Ze hebben niets met elkaar van doen. Olie en vuur. Een rivier naast een kanaal. Jekyll en Hyde. Ligt het oog op een van de beiden en het dient zich aan als de hele waarheid. Als ik aan mijn uiterlijke leven terugdenk, dan zie ik duidelijk dat het andere maar uit korte flitsen bestaat. Seconden van goud verspreid over maanden van gruis. Telkens meteen verzwolgen door de oude, vertrouwde, smerige, wanhopige vermoeidheid. Als ik terugdenk aan mijn innerlijke leven, dan zie ik dat alles wat ik in de afgelopen twee hoofdstukken heb genoemd, maar een grof gordijn was dat ieder moment kon opengaan om alle hemelen die ik toen kende te laten zien. Dezelfde tweespalt beheerst het beeld van mijn leven thuis, waarover ik het nu moet hebben. Toen mijn broer uit Wyvern vertrokken was en ik daar was gearriveerd, was de klassieke tijd van onze jongensjaren voorbij. Er kwam iets minder goeds voor in de plaats. Maar daar was een langzame voorbereiding aan vooraf gegaan binnen de klassieke periode. Zoals ik al zei, het begon allemaal met het feit dat onze vader van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uithuizig was. Vanaf het eerste begin bouwden wij een leven op waarvan hij was uitgesloten. Hij, op zijn beurt, verlangde misschien meer vertrouwelijkheid dan een vader gewoonlijk verlangt, of meer dan wijs was. Een vroeg voorbeeld hiervan had verrijkende gevolgen. Toen ik in de oldieperiode juist begonnen was met mijn pogingen om als christen te leven, schreef ik eens voor mezelf een paar leefregels op, die ik in mijn zak deed. Op de eerste vakantiedag zag mijn vader dat mijn zakken uitpuilden van allerlei paperassen die mijn jasje totaal uit de vorm trokken. Hij graaide alle rommel eruit en begon de stapel door te nemen. Als een echte jongen ging ik liever dood dan dat ik hem mijn lijstje goede voornemens liet lezen. Ik wist het uit zijn handen te houden en in de haard te gooien. Ik geloof dat geen van ons beiden iets te verwijten viel. Maar van dat ogenblik af, tot het uur van zijn dood, heb ik nooit meer zijn huis betreden zonder eerst in mijn zakken te voelen of ik er iets uit moest halen dat ik voor mezelf wilde houden. Zo werd het verbergen van dingen al een gewoonte voordat ik werkelijk iets te verbergen had. Inmiddels had ik heel veel te verbergen. En zelfs dingen die hij best mocht weten, kon ik niet vertellen. Hem de waarheid omtrent Wyvern of Charter vertellen zou riskant zijn. Hij had wel een brief naar het schoolhof kunnen schrijven en uiterst pijnlijk. Het zou me ook niet gelukt zijn. En hier moet ik één van zijn merkwaardigste eigenschappen vermelden. Mijn vader, maar deze woorden aan het begin van Alinea zullen de lezer onvermijdelijk doen denken aan Tristram Shandry. Bij nader inzien heb ik daar wel vrede mee. Deze zaak laat zich alleen maar op een Shandiaanse manier benaderen. Ik moet hier iets beschrijven dat niet onderdoet voor het zotste en grilligste dat ooit in het brein van Sterne is opgekomen. En mocht ik dat kunnen, dan zou ik graag dezelfde genegenheid voor mijn vader wekken als die u voor de vader van Tristram heeft. En nu de zaak in kwestie. U had al begrepen dat mijn vader niet gek was. Hij had zelfs iets geniaals. Tegelijk had hij, na een zwaar middagmaal in augustus met alle ramen dicht
in zijn eigen

de leunstoel gezeten. Een zo groot vermogen tot verwarring of misverstand als ik verder nooit bij iemand ben tegengekomen. Dientengevolge was het niet mogelijk hem iets aan het verstand te brengen over de realiteit van ons leven op school. Waarnaar hij, nochtans, herhaaldelijk informeerde. De eerste en eenvoudigste hindernis in de communicatie was dat hij, na een ernstige vraag te hebben gesteld, niet wachtte op antwoord. Of dit vergat zodra het gekomen was. Er waren dingen die hij, naar een voorzichtige berekening, eenmaal per week moet hebben gevraagd en gehoord, en die elke keer als iets volstrekt nieuws bij hem aankwamen. Maar dit was de eenvoudigste hindernis. Veel vaker onthield hij wel iets, maar iets heel anders dan je gezegd had. Zijn eigen denken borrelde zozeer over van humor, emotie en verontwaardiging, dat er al lang voordat hij je woorden had begrepen, of er zelfs maar naar geluisterd had, iets toevalligs was geweest dat zijn verbeelding aan het werk had gezet, waardoor hij zijn eigen versie van de feiten had gemaakt en meende dat hij die van jou te horen kreeg. Aangezien hij eigen namen zonder uitzondering verhaspelde, nooit vond hij de ene naam onwaarschijnlijker dan de andere, was zijn textus receptus vaak bijna onherkenbaar. Vertelde je hem dat een zekere Churchwood een veldmuis had gevangen en als huisdier hield, dan vroeg hij een jaar of 10 later: weet je ook wat er geworden is van die Chickweed, die jongen die zo bang voor ratten was? Want zijn eigen versie, eenmaal van kracht, was onuitwisbaar. En pogingen tot correctie werden slechts begroet met een ongelovig nu, maar dat is niet wat je me eerst vertelde. Soms drongen de feiten die je vertelde wel tot hem door. Maar het verging de waarheid dan al niet beter. Wat zijn feiten zonder interpretatie? Het was voor mijn vader, in theorie, een axioma dat er nooit iets om voor de hand liggende redenen gezegd of gedaan wordt. En zo werd de man, die in het gewone leven rechtschapener en spontaner was dan wie ook, en het gemakkelijkste slachtoffer dat schurken en oplichters zich konden wensen, een ware Machiavelli. Met gefronst voorhoofd onderwierp hij het gedrag van mensen die hij nooit had ontmoet aan het spookachtige en onnaspeurbare proces dat hij tussen de regels doorlezen noemde. Zat hij eenmaal in dat schuitje, dan kon hij overal in de wijde wereld land in zicht krijgen. En altijd met onwrikbare zekerheid. Ik zie al hoe de vork in de steel zit. Ik begrijp het volkomen. Het is zo klaar als een klontje, zei hij dan. Om vervolgens, zo bleek ons al vroeg, tot zijn laatste snik te blijven geloven in een of andere bittere fete, een klein stil verdriet of een onmetelijk ingewikkelde samenzwering, die niet alleen onwaarschijnlijk was, maar onmogelijk. Dachten wij er anders over, dan werd dit met een gemoedelijk lachje toegeschreven aan onze argeloosheid, lichtgelovigheid en algemeen gebrek aan levenservaring. En naast al deze verwarring waren er nog de non-circuitours, waarbij je de grond onder je voeten voelde wegzinken. Schreef Shakespeare zijn naam met een E aan het eind? Vroeg mijn broer. Ik geloof, zei ik, maar mijn vader onderbrak mij met: ik betwijfel ten zeerste of hij ooit wel een Italiaanse schoonschrift gebruikte. In Belfast staat een kerk met een Griekse inscriptie boven de muur en een opmerkelijke toren. Die kerk is een geweldig herkenningspunt, zei ik. Ik kan hem overal vandaan zien, zelfs vanaf de Cave Hill.
Nu praat je onzin, zei mijn vader. Hoe kan je nu van 3 of 4 mijl afstand Griekse letters lezen? Eén gesprek van jaren later mogen dienen als voorbeeld van dit voortdurend langs elkaar heen praten. Mijn broer vertelde dat hij op een reunistendiner voor officieren van zijn divisie was geweest. Je vriend Collins was daar zeker ook, zei mijn vader. Broer, Collins? Nee hoor, want die zat niet in mijn divisie. Vader, na een korte stilte, was Collins bij die lui dan niet zo geliefd? Broer, hoe bedoelt u precies? Welke lui? Vader, die jongens die het diner organiseerden. Broer, oh, wel nee, dat had niets te maken met al of niet geliefd zijn. Het was alleen maar voor mensen van onze divisie, weet u wel? Er was nooit sprake van dat er iemand van daarbuiten zou komen. Vader, na lange stilte, Nu, ik weet zeker dat dit voor Collins heel pijnlijk is geweest. Er zijn situaties waarin zelfs de beschermengel van de kinderlijke trouw slechts met moeite tekenen van ongeduld zou onderdrukken. Ik wil niet de zonde van Gam begaan. En als historicus voel ik ook niet voor een bedrieglijke vereenvoudiging van een complex karakter. In zijn leunstoel gezeten gaf hij soms de indruk niet zozeer dat hij niets kon begrijpen, als wel dat hij vastbesloten was alles verkeerd te begrijpen. Maar dezezelfde man was op de politierechtbank een formidabele persoonlijkheid. En ik neem aan dat hij ook op kantoor goed werk leverde. Hij was een humorist, was bij gelegenheid zelfs gevat. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei de knappe verpleegster plagerig tegen hem: wat een oude zwartkijker bent u toch. U lijkt mijn vader wel. Waarop de patiënt zei: dan neem ik aan dat hij meer dochters heeft.

0: We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekhad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.
1: Dit schilderij

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers, op deze zevende zondag na Pasen. Voor de hymne zingen we samen het Kom Schepper Geest. De psalmen die kan u terugvinden vanaf pagina 1007. En de korte schriftlezing en de slotgebeden kan u terugvinden vanaf pagina 519. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Na de reiniging der zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Na de reiniging der zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge. Alleluia. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat Hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht. Alleluia. Alleluia. Onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht,
nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Hij zal u alles leren. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, de Helper. Alleluia, alleluia. Vader, ik wil dat zij, die Gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Alleluia.

Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Alleluia. Wij weten niet hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vragen wij daarom: laat uw Geest ons te hulp komen. Christus, goede herder, geef wijsheid en raad aan de herders van uw kerk, dat zij uw volk leiden naar de bron van het heil. Laat uw Geest ons te hulp komen. Gij die in den hoge woont en rijk zijt aan barmhartigheid, zie naar de armen en misdeelden in deze wereld. Laat uw Geest ons te hulp komen. Gij die ontvangen zijt van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, schenk standvastigheid aan de maagden die zich aan u hebben toegewijd. Laat uw Geest ons te hulp komen. Priester in eeuwigheid, die de Vader lof brengt in de Heilige Geest, verenig alle mensen met u in deze lofprijzing. Laat uw Geest ons te hulp komen. Leid de gestorvenen tot de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Laat ook hun lichaam delen in de volheid van de verlossing. Laat uw Geest ons te hulp komen. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, Hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Tienen in de richting van Hakendover. En de vorige keer heb ik u beloofd dat we halt zouden houden bij de Tiense suikerraffinaderij. En daar zijn wij ondertussen aangekomen. Bij het begin van onze aflevering vandaag vertel ik u graag een beetje meer over de geschiedenis van de suiker en hoe deze ook in Tienen is terechtgekomen. En dan gaan we de fiets op in de richting van Grimde. Maakt eigenlijk onderdeel uit van Tienen, vlakbij Tienen terug te vinden in de richting van Hakendover en ontdekken we een hele bijzondere plaats. Maar wist u dat deze zoetstof die we allemaal kennen in de prehistorie reeds ontdekt was? Namelijk in honing, al bleef die zeldzaam en duur. Rond de oudheid, zowat 500 voor Christus, ontstond in Perzië dan de eerste suiker uit suikerriet, sarkara, die in de 7e eeuw door Arabieren verder werd verfijnd en verspreid. In de middeleeuwen bereikte suiker Europa en werd het via handelssteden zoals Brugge en later Antwerpen ingevoerd. In 1575 zal de Franse agronoom Olivier de Serre ontdekken dat suikerbieten een sap bevatten dat sterk geleek op suikersiroop. Een leuke vondst, maar niemand lag er eigenlijk wakker van. Rietsuiker stroomde toen nog vlot Europa binnen via de overzeese handel. Maar dat veranderde drastisch in 1806, toen Napoleon Bonaparte een continentale blokkade invoerde tegen Groot-Brittannië. Plots viel de aanvoer van rietsuiker stil en moest Europa creatief worden. De bescheiden suikerbieten kregen ineens een hoofdrol. Wat ooit een curiositeit was, werd de sleutel tot zelfvoorziening. En zo kreeg de Europese suikerindustrie een flinke duw in de rug, met een beetje dank aan de geschiedenis. Kleine suikerfabrieken schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Bijna elk dorp had er wel één. Maar in 1836 zal er plots een grote speler op het toneel verschijnen. De Tiense suikerraffinaderij. Op 16 mei dienen Joseph van den Berg de Binkom en Pierre van den Bossen een bouwaanvraag in bij het stadsbestuur van Tienen. De vergunning wordt goedgekeurd. De geboorte van de Tiense suikerraffinaderij is een feit. Wat klein begint, groeit snel. Tegen het einde van de 19e eeuw is de fabriek uitgegroeid tot een stevig, middelgroot bedrijf. Dankzij slimme innovaties en technische snufjes stijgt de productie spectaculair. Van 7000 ton in 1894 naar maar liefst 62.000 ton in 1913. En daar stopt het niet. Tiense suiker vindt zijn weg naar het buitenland, terwijl het bedrijf intussen ook andere Belgische suikerfabrieken overneemt. Een suikerklontje in uw koffie laten smelten lijkt vandaag vanzelfsprekend. Maar voor de uitvinding daarvan moeten we terug naar het begin van de 20e eeuw. Voor die tijd gebruikte men vooral suikerbroden, die eerst in stukken moesten worden geslagen, niet bepaald handig. Rond 1900 ging men daarom op zoek naar een eenvoudigere oplossing. En die werd gevonden bij de Tiense suikerraffinaderij. De eer voor die uitvinding gaat naar Théophile Adam, een meestergast die in 1902 het suikerklontje ontwikkelde en liet patenteren. Na enkele praktische verbeteringen bracht hij zijn idee tot leven. En rond 1905 lagen de eerste harde klontjes reeds in de winkels. Een kleine uitvinding met een groot gemak tot vandaag.
Innovatie is dan ook een constante bij Tiense Suiker. In 1919 zet de Tiense suikerraffinaderij een nieuwe slimme stap. Naast suikerproductie wordt ook volop ingezet op de verwerking van suikerbieten en hun nevenproducten. Voortaan gaat er niets meer verloren. De hele biet wordt benut. Wat overblijft na de suikerproductie krijgt een tweede leven, bijvoorbeeld als veevoer of als bodemverbeteraar. Een vroege vorm van duurzaamheid, lang voordat het een modewoord werd. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Tiense suikerraffinaderij voor belangrijke vernieuwingen in de suikerindustrie zorgen en zo had het bedrijf onder meer de hand in de verbetering van de zaadselectie en de optimalisering van de bietenteelt. In 1838 zal een naam opduiken die tot vandaag blijft nazinderen. Karel Graeff. Deze ondernemende Duitser, die zich later in Brussel vestigt en er als Charles door het leven gaat, laat een zekere job bij de bank achter zich, met maar liefst 8 kinderen om voor te zorgen, om zijn kans te wagen in de prille suikerindustrie. Geen evidente keuze. Zijn fabriek balanceert zelfs even op de rand van faillissement. Toch geeft hij niet op. Met een opvallend sociaal hart en groot doorzettingsvermogen ontwikkelt hij een cassonade met een unieke textuur en smaak, gebaseerd op een goed bewaard recept. En zijn naam groeit zo uit tot een begrip. Dat blijft voortleven wanneer de Tiense suikerraffinaderij het bedrijf in 1953 overneemt en de iconische naam behoudt. In de jaren 60 dan dook ze voor het eerst op dat witte T-logo op een pakje suiker uit Tiene. En wist u dat er wereldwijd slechts 2 fabrieken zijn die parelsuiker produceren? Jawel, de Tiense suikerraffinaderij is daar één van. Vanuit België exporteren zij deze specialiteit naar tal van Europese landen, maar ook naar verdere bestemmingen, zoals Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika. En ook het groefje in het suikerklontje, dat is een bijzondere uitvinding. Sinds 1995 zijn de harde klontjes namelijk breekbaar. En dat is te danken aan Henri Cassot. Terwijl hij in de fabriek in Tienen werkte, ontdekte hij het gleufje dat ervoor zorgt dat elk klontje eenvoudig in tweeën breekt. Dat klinkt eenvoudig, maar het proces om tot deze oplossing te komen was het allerminst. Hoewel het klontje gemakkelijk te breken moest zijn, was het uiteraard essentieel dat het nog steeds goed oploste in warme dranken. Hij ging vastberaden aan de slag met het project en het proces, waarbij hij uiterst fijne en geraffineerde suiker gebruikte. En uiteindelijk kwamen zo de breekbare klontjes op de markt. Interessante weetjes over de Tiense suiker. Ja, het is geen reclame natuurlijk, maar het is een product dat we allemaal wel kennen en dat we op deze wijze toch een beetje beter kunnen leren kennen. Zeker ook omwille van het feit dat het zo'n belangrijke speler is geweest en nog steeds is hier in Tiene. Goed, wij gaan koers zetten in de richting van een hele bijzondere plaats, zoals ik al zei, in Grimde. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. We zijn opnieuw onderweg en we nemen u zeer graag mee.

0: gelijk voor mij.
1: Onderweg naar Hakendover komen we in Grimde terecht. Een tiens gehucht. En daar vindt men de voormalige Sint-Pieterskerk, ooit de parochiekerk van Grimde, terug. Een vroeg 13e eeuws driebeukig gebouw met vrijstaande westertoren, een uitspringende dwarsbeuk en een vlak afgesloten oostkoor. De toren en de middenbeuk zijn opgetrokken in een overgangsstijl tussen romaans en gotisch. En de gotische dwarsbeuk dateert uit de 15e eeuw. Nu, wat is hier zo bijzonder aan? Dat is dat men hier dus niet langer een parochiekerk terugvindt, maar wel een necropolis. Necro verwijzend naar de dood. En polis naar stad. Dus letterlijk een stad van de doden of een dodenstad. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 brak deze grote oorlog uit en op 18 augustus 1914 vond in Grimde en Sint-Margriete-Houtem een treffen plaats tussen het Duitse leger en Belgische militairen. Een jaar later werden 145 Belgische gesneuvelden in de voormalige parochiekerk begraven. Tussen 1922 en 1928 werden de kerk en de begraafplaats gerestaureerd. En sommige gesneuvelde soldaten werden overgebracht naar hun geboortegrond, terwijl enkele jongens uit de streek hier hun laatste rustplaats vonden. En deze jonge soldaten werden één voor één geïdentificeerd en herbegraven dankzij de inzet van de 24-jarige Rode Kruis-medewerker Leonard Reinaerts. En in de 19e eeuw was de oude kerk van Grimde vervallen. Het kerkbestuur besloot om een nieuwe parochiekerk te bouwen, maar de overheid

meerderheid bepaalde dat de toren en de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk behouden diende te blijven. Vandaar dus de wijze waarop dat deze kerk, voormalige kerk, is gebouwd. Lucien Baudouin, een groot industrieel gemeenteraadslid, ook en senator, was de mecenas van de herinrichting van dit unieke soldatenkerkhof. Op zaterdag 18 augustus 1928, één dag voor de plechtige inhuldiging, schonk hij de sleutels van het monument aan de stad. En zo werd het dus een necropolis.

En zo komen we dus binnen in een kerkgebouw waar het ene na het andere graf te vinden is van iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheden in de Eerste Wereldoorlog. En we gaan even rondwandelen op deze plaats waar de stilte heerst. We komen binnen via een bronzen deur en treden zo het kerkgebouw binnen. En de deuren, die bronzen deuren, die geven echt de indruk dat je eigenlijk een grafkelder indaalt. We zien ook een zandstenen afbeelding van het paaslam aan de ingang en het beeld verwijst naar het oude stadszegel van Tienen en benadrukt de band met de stad en zijn bewoners. We vinden ook tal van glasramen terug en deze zijn van de Brusselse kunstschilder Maurice Langaskens. Hij werd bijgestaan door glazenier Jean Wyss en enkel het glasraam Vrede is een creatie van Florent Prosper Colpaert. Ze gebruikten oude middeleeuwse technieken om het clair-obscuur effect te verhogen. Het opmerkelijke spel van licht en schaduw schept een speciale sfeer en heeft ook een symbolische functie. Het zegevierende licht overwint de duisternis van de dood. Een opvallend kruisbeeld, een gekruisigde Christus, hangt hier ook in wat vroeger het koor was van de kerk. Namelijk, hij is gekroond met een opvallende kroon. Geen doornenkroon, maar een zegevierende kroon. Hij wordt dan ook de zegevierende Christus genoemd. We gaan even langs de verschillende glasramen. Zo zien we de ramen in het bovenlicht van het schip geven de impressie van de westerlijke horizon. In de zijbeuken van het schip zitten 6 lage glasramen met de voorstelling van soldaten in uniform, rouwende personen en een geboeide vrouwenfiguur in violetkleurig gewaad. De architect Govaerts hield de witte grafstenen bewust zeer sober. Ze lijken één gemeenschappelijk graf te vormen. Elke zerk is versierd met een Belgische helm en eikenbladeren, als teken van moed, wijsheid en onvergankelijke roem. De zerken zijn identiek voor alle gesneuvelden en zo benadrukt men de gelijkheid in de dood. In het bovenste deel van een van de glasramen zien we een volledig gesluierde en geketende figuur. De armen wijd opengesperd als bij een kruisiging. De figuur staat boven een laaiende vlammenzee. En daaronder ligt een menselijke figuur met een dolk in het hart. Een rouwende persoon legt de linkerhand op de dode en maant tot stilte. De dode rust op een bed van bloemen en planten en onderaan symboliseert de gekruiste palmtak de overwinning. Een mannelijke figuur met een lans in de linkerhand en een zwaard aan de gordel heft bezwerend de rechterhand. Hij symboliseert de hoop op de toekomst. Een geketende figuur op een vlammenzee met een mes in de linkerhand en een opgeheven rechterhand herinnert aan de gruwel. En de koorboog, die wordt geflankeerd door een erewacht van soldatenfiguren. De zegevierende Christus, waar we nu wat dichter toe bij naderen, draagt dus een koningskroon in plaats van de doornenkroon, om het zegevierende aspect van de dood van de verlosser te benadrukken. Het lindenhouten beeld in art deco-stijl is het werk van de Gentse beeldhouwer Geo Verbank. Een beetje verder vinden we ook een beeld terug van de heilige Petrus,
De heilige Petrus was de beschermpatroon van de vroegere parochiekerk en wordt op klassieke wijze voorgesteld, staand en gekleed in een lang gedrapeerd gewaad. In zijn handen draagt hij twee sleutels. En het zandstenen beeld werd eveneens door dezelfde Gentse beeldhouwer uitgevoerd in een sobere art deco-stijl. Vervolgens zien we het glasraam met de titel Het treurend nageslacht. Tegenover de voorstelling van de voorouders staat het nageslacht. Een jonge vrouw met de handen gevouwen in een gebedshouding stelt de treurende weduwe voor. In het glasraam Verheffing van de held toont het een mannenfiguur in een lang gewaad. Zijn geboeide handen zijn verstrengeld. Achter zijn opgeheven hoofd bevindt zich een aureool. Zijn voeten rusten op palmbladeren als symbool van de zege. En de held wordt geflankeerd door de symbolische weergave van België en het voormalige Belgisch Congo. Een zeer opmerkelijk graf dat men hier kan terugvinden is het graf van generaal-majoor Victor Guffens, die als kolonel de gevechten in Sint-Margriethe-Houtem leidde. Deze werd op eigen verzoek tussen zijn vroegere manschappen en strijdmakkers begraven. Hij overleed in 1943 en werd na de Tweede Wereldoorlog bijgezet onder een gemeenschappelijke witte zerk. Heel bijzonder monument. We hebben al verschillende oorlogsmonumenten kunnen bezoeken, dierbare medepelgrims. We zien hier dus inderdaad, zoals beschreven, de ene zerk na de andere, allemaal hetzelfde, gelijk in de dood, met portretten van de jonge soldaten die hun leven hebben gegeven. En dat tijdens de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar zijn ook de medailles die de soldaten hebben toegewezen gekregen, aangebracht. En dus hier staan we dan voor het graf van de generaal-majoor, die als uitdrukkelijke wens had om dus hier begraven te worden tussen zijn manschappen. In 2014 schreef meneer Nijs, de stadsdichter van Tienen, volgend gedicht. In de stad van de doden smaakt de lucht op zondag zerp en bitterzoet. Halfweg de oogstmaand schuilden ze bij mekaar achter redoutes en tranchées. Nu liggen ze in gezamenlijk gelid, te weinig, in getal voor een nieuwe slagorde. Het stigma van de dood is teruggedrongen achter de glans van hun vergulde namen. Hun steen is uit dezelfde mal gegoten, met foto's of bloemen in knisperig cellofaan. Voor wie vergeten is het naakte graf, zelfs in sterven zijn strijdmakkers niet gelijk. Brandglas in kleur transformeert schimmig licht tot zwaar omvloerste rust. Je valt door lagen stilte heen tot je alleen jezelf nog hoort, je intense zelf. Brons sluit bij avondval het rijk der helden af. Duurzame vrede laat hen te snel vergeten. Van deze bijzondere een unieke plaats van de necropolis in Grimde en ook een plaats waar een militaire leider ervoor gekozen heeft om in de gelijkheid van de dood te rusten te worden gelegd tussen zijn manschappen, gaan we nu als het ware in een tijdmachine stappen. Zoals we al eerder hebben gezegd, ligt Tienen op de heirbaan tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. En dat verwijst uiteraard naar de Romeinse geschiedenis.
Van deze eenvoud en de gelijkheid van alle graven gaan we nu naar een praalgraf van een Romeins edelman. En zo bezoeken wij onze tweede begraafplaats voor vandaag. Op naar de drie tommen of de tumuli van Tien.

En van het ene grafmonument waar soldaten gevallen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn we ondertussen op een plaats beland die eveneens een grafplaats is, maar van iets oudere datum. Wat zeg ik? Van veel oudere datum. En mochten we het niet weten, je zou er gemakkelijk aan voorbij gaan, want het ziet er vandaag de dag uit als drie heuvels. Drie heuvels die men kan vinden op weg naar Hakendover. En zoals ik eerder heb gezegd en beloofd had, zouden we de Romeinse geschiedenis van Tienen nog op het spoor komen, eens we verder waren gevorderd in onze pelgrimstocht. Het is algemeen bekend dat de Romeinse wegenbouwers vooral de hoogten opzochten. En we hebben ook al gemerkt tijdens onze fietstocht, ja, dat men inderdaad toch wel, zij het een beetje, het gaat hier niet over bergen, maar wel over heuvels, toch wel een beetje de hoogte en dan opnieuw de laagte ingaat. En dat je dus wel te maken hebt met een wat heuvelachtig landschap. En dat is dus ook het geval voor Tienen. Want dat is gelegen op een zacht hellende heuvel boven de samenvloeiing van de Geten en de Merenbeek, waar de Romeinen de grote heerbaan van Kassel richting Tongeren overheen legden. En het is dus op die plaats dat Tienen is ontstaan. Net als Tongeren ontwikkelde de vicus zich tot een wegenknooppunt dat, hoewel regionaal, toch vrij belangrijk was. Via de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen was de vicus verbonden zowel met de kust als de Rijnstreek. En van daaruit werd via secundaire wegen de verbinding gelegd met Vicky, die niet langs de hoofdwegen waren gelegen. Van deze secundaire wegen bleef weinig over. Vanuit Tienen vertrok noordwaarts een weg in de richting van de vicus van Grobbendonk. Het was slechts een secundaire weg die voornamelijk een economische rol speelde in de tijd. En het tracé van de Romeinse weg tussen Tienen en Namen is eveneens slecht gekend en bleef nagenoeg niet bewaard. Ter hoogte van de vicus van Tavier kruiste hij de weg Bavet-Tongeren en bij Namen sloot hij aan op de weg die dan verder in de richting van Aarlen liep. Langs het traject tussen Tienen en Tavier zijn talrijke tumuli opgericht. En daar staan wij dus aan, want een van de belangrijkste restanten van het Romeinse verleden van Tienen zijn de drie tommen, die kort naast de Romeinse heerbaan net buiten het antieke Tienen lagen. Nu, waarover gaat het eigenlijk? Deze drie tumuli van Grimde zijn letterlijk een van de hoogtepunten. Want al meer dan 2000 jaar hebben de Gallo-Romeinse overblijfselen de Tienenaars en talrijke voorbijgangers en pelgrims gefascineerd. Zo hebben we weet van een dertigtal Romeinse grafheuvels in de directe omgeving van Tienen. Maar door erosie en menselijke activiteit zijn ze allemaal verdwenen. Behalve de tumuli waar wij hier staan, bij Grimde. De drie heuvels vormen een grafmonument van een vooraanstaande inwoner van de Romeinse nederzetting in Tienen. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne. En de belangrijkste inwoners van de vicus die bezaten een hoge status die weerspiegeld werd in de manier waarop ze begraven werden. Alleen de allerbelangrijksten werden onder zo'n tumulus bijgezet. De prestigieuze grafmonumenten bevonden zich meestal aan de rand van een heirbaan, zodat de voorbijgangers hun grandeur konden bewonderen en de overledenen konden gedenken. Sinds de opgravingen van 1892 kennen we de identiteit van de persoon die hier met veel egaars begraven werd. Dankzij een gouden buisje met het opschrift M, staat voor Marcus, Probius Brus.
En dat bevond zich onder een van de grafheuvels. Zo kennen we dus zijn naam. Daardoor is hij ook de oudste, met name gekende inwoner van Tienen. Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat dus uit 3 aangelegde heuvels met een diameter van bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. Ze werden in 1892 opgegraven onder leiding van baron de Loewe van de Société Archéologique de Bruxelles. En hij liet in de 3 tumuli gangen graven om er op zoek te gaan naar grafkamers. En dat lukte in de eerste en in de derde. Laten we ze even onder de loep nemen. Tumulus 1. Die bevond zich op een diepte van 3 meter onder het loopvlak. Een houten grafkamer van 3 meter op 3 meter. De wanden van de grafkamer waren bekleed met houten planken. En de afdekking bestond uit dikke houten balken die later helaas instortten. Op de bodem van de kamer bevonden zich crematieresten. In een houten kistje bevonden zich 3 unieke voorwerpen van onschatbare waarde. Namelijk een prachtige cameo uit Sardonyx. Op een donkerrode achtergrond, waarschijnlijk een carniool, werd het matwitte portret van de jonge keizer Augustus uitgesneden. Deze cameo was gevat in een gouden versierde omraming. Op de achterzijde werd een bronzen naald aangebracht, zodat het stuk als een broche kon worden gedragen. Echt een prachtig stuk, een topstuk. Ook een gouden ring werd gevonden. Die werd gesierd met Amazoneschilden, waartussen de woorden Concordiae Communi gesmeed werden. Het gaat om een verlovingsring met het opschrift voor een gemeenschap in goede verstandhouding. In de Romeinse tijd was het de gewoonte dat de bruid op het verlovingsfeest een gouden ring kreeg. Het opschrift drukt de wens uit naar een huwelijk in goede verstandhouding. En dan ook nog eens een prachtige mantelspeld, een diameter van 5 centimeter. De voorzijde was bezet met een verguld zilverblad, versierd met 3 kringen zilveren kraaltjes. En het geheel was met een zilveren lijstje omkranst. Verder vonden ze in de kamer een bol ronde glazen fles met gegraveerde ringen, een bronzen wijnkan met een leeuwenkop, een bronzen patera of steelpan met een geribd handvat uitlopend op een bebaard Amonshoofd, een klein zilveren doosje, de resten van een tafeltje of een vouwstoel met bronzen pootjes, een bronzen paardentuig, een knipmes met ijzeren blad en een handvat met een vrouwenbuste en een mes met een handvat in git. Waarschijnlijk stond er ook een wagen in de grafkamer. Talrijke elementen van een paardentuig en onderdelen van een wagen wijzen in deze richting. In de grafkamer bevonden zich ook kruikamforen en kookpotten, waar ongetwijfeld voedsel en drank voor de doden werd meegegeven. Jammer genoeg werden alle voorwerpen van de opgravingen openbaar verkocht om de kas te spijzen in 1894. Maar gelukkig kocht de Belgische staat de meeste voorwerpen van de collectie voor de collectie van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. En dan tumulus 2. Daar werd enkel een paal aangetroffen. De functie daarvan was niet duidelijk. Mogelijk was het de fundering van het beeld van de overledene. En de derde tumulus, dus die liggen echt vlak naast elkaar, daar bevond zich een grote houten kamer van 5 meter op 3 meter. De overblijfselen van een 14-tal grafgiften lagen er gebroken en door elkaar geworpen, samen met brandresten en stukjes been. Het gaat hoofdzakelijk om aardewerk met voedsel en drank als offer voor de doden en, wat men in de Romeinse mythologie, de goden van de onderwereld noemde. Een terra sigillata kom, 2 terra nigra bekers, een steelpan,
2 kookpotten, waarvan 1 met deksel en 2 kruikamforen. Het is maar dat u het weet. Bijzondere vondst dus is het gouden staafje met opschrift Improbius Burrus, een verwijzing naar de naam Probius, de man voor wie de graftombe gemaakt werd. Heel indrukwekkend om hier zo die Romeinse geschiedenis van Tienen heel visueel ook op het spoor te kunnen komen. Nu, op zich, zoals ik al zei, men zou er eigenlijk aan voorbij wandelen of aan voorbij lopen. Het bestaat dus uit 3 heuvels die volledig bedekt zijn met gras en met begroeiing. Maar die dus dienden om de belangrijkheid van de persoon die hier begraven lag uit te drukken. En dus ook om de voorbijgangers eraan te herinneren om aan deze persoon te denken. En zo is het eigenlijk gemakkelijk om van de ene kerk waar de necropolis is te gaan naar deze plaats, waar u een beetje een soort van vergelijking krijgt van de wijze waarop volkeren binnen hun cultuur gestalte geven aan de gedenking van de doden. En hoe dat men dat eigenlijk in de Romeinse tijd deed en hoe dat men dat natuurlijk vandaag de dag doet. Een stukje Romeinse geschiedenis, zoals beloofd. Wij gaan hier opnieuw de fiets nemen. En wij gaan verder richting Hakendover, onze uiteindelijke bestemming. We nemen terug de fiets. En onderweg komen we een bordje tegen richting de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Laten we samen ontdekken welke verrassing God voor ons in petto heeft. Oh.

een prachtige kapel langs de weg, die dus ook geopend was. Wel, deze kapel van Onze Lieve Vrouw, Ten Steen, is gebouwd langs de Romeinse heirbaan van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Ze maakte deel uit van de leprozerie voor mannen buiten de Maastrichtse poort. Een Benedictijnen-monnik Kluizenaar verzorgde hier de zieken. De kapel werd toegewijd aan de heilige Maurus. In de archieven duidt men ze aan als die kapelle van Sint Maurus in Siekerlieden bij Tienen. Het gebedshuis, dat oorspronkelijk bestond uit een beuk en een driezijdig afgesloten koor, werd ingewijd in 1331. In de 15e en 16e eeuw onderging het verscheidene uitbreidingen. De kapel werd vergroot, onder meer met een transeptarm en een zijbeuk, waar de kluizenaar verbleef. Tegen de westelijke gevel bouwde men een voorportaal met een torentje. En in 1699 kreeg de kapel haar huidige vorm. En dat is ook de datum die we aantreffen boven de ingangspoort. Na de brand van 1755 herbouwde men de zuidelijke zijbeuk. En ook uit die tijd dateert de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang. Het hoofdaltaar is een portiekaltaar met barokke inslag uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het koorgewelf met stuk en stafwerk in de stijl van Lodewijk XIV situeert men rond 1760. In het zuidertransept staat een eiken portiekaltaar uit de tweede helft van de 16e eeuw. De predella, die de provoosten voorstelt met in het midden de heilige Maurus, dateert eveneens uit die periode. Het oorspronkelijke houten Maurusbeeld uit de 16e eeuw wordt in het Tiens Museum bewaard. Het houten spitstongewelf in de transeptarm is hoger dan dat in de zijbeuk en werd in het begin van de 20e eeuw vernieuwd. In de tweede helft van de vorige eeuw verdween de kuipvormige preekstoel. Ook de 3 meter hoge monumentale sacramentstoren in witte steen uit 1535, die eveneens gebruikt werd als troon voor het beeld van Onze Lieve Vrouw, verdween. Hij werd beschreven als een unieke parel in pure renaissance-stijl. Het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Steen is een zittende lieve vrouw, zonder Jezuskind. Op haar schoot ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin ze met haar rechterwijsvinger een tekst aanwijst. Haar wijds gedrapeerd kleed wordt met de riem van troost vastgehouden. Een typisch Augustijnse afbeelding. Waarschijnlijk is het beeld geïnspireerd op een prent uit 1520... uit het boek Hortulus Animae Cum Horis Beata Virginis. Het huidige beeld is gehouwen uit steen van Euville en gepolychromeerd. De naam Onze Lieve Vrouw ten Steen komt van de 3 grote reenstenen die het gebied van de leprozerie afbakenden. Oorspronkelijk stond het beeld in een nis aan de noordkant van de kapel. Omdat er veel bedevaders naartoe kwamen, verhuisde het beeld naar het hoofdaltaar. Zodoende belandde het beeld van Sint Maurus op het altaar in het zuidertransept. Ja, echt een verrassing eigenlijk. Heel mooie, heel stemmige kapel. En we zien hier nog enkele andere gegevens, onder meer verwijzingen naar de confrérie van Sinctemoor. Ook dat is een interessante geschiedenis. Een interessante confrérie die dus hier zijn thuis kent. Vele eeuwen beheerde een bescherm- en beheerscomité namelijk deze kapel en de leprozerie. De confrérie van Sinctemoor, zo genoemd naar de heilige Maurus, die van bij de aanvang de patroonheilige van de kapel was. Dat broederschap oefende haar taak uit
zonder dat zij de tussenkomst van de aartspriester van Tienen of de pastoor van Grimde dulde. Zij deed diensten uitvoeren en zorgde voor biechtgelegenheid. Een citaat uit een archiefstuk. De proostbroeders hielden zich bezig met de gebouwen, de administratie en de boekhouding van de inkomsten en uitgaven. Zij behartigden ook de promotie van de kapel en het bevorderen van de eredienst. Van bij het begin werden de diensten verzorgd door achtereenvolgens paters Benedictijnen, minderbroeders, Franciscanen, Augustijnen en Karmelieten. U hoorde het al. Al deze ordes hadden een klooster in de stad. De confrérie bestond gedurende vele jaren uit 12 leden. De proostbroeders werden gekozen uit de edelen en de meest vooraanstaande burgers van de stad. In de tweede helft van de 17e eeuw werd er soms een reguliere geestelijke aan toegevoegd. Bij meerderheid van stemmen regelden zij al wat er voor de dienst in deze bedeplaats nodig was. De eerste provoosten, waarvan we met zekerheid de namen kennen, staan afgebeeld op de predella van het Maurusaltaar. Zij zitten geknield op een bidbank die hun wapenschild en hun initialen draagt. In het midden staat de heilige Maurus afgebeeld en zij kijken in de richting van hun patroonheilige. De provoosten dragen een typische kraag uit de Spaanse periode en het ornament onder het Maurusbeeld werd geschilderd einde van de 16e, begin 17e eeuw. Vermoedelijk werden ook nog andere groepen provoosten geschilderd, maar daar is geen formele bevestiging over gevonden in de archieven. Een indrukwekkend schilderij siert nog steeds de muur aan de noordkant van het schip van de kapel. Het is maar liefst 4,20 meter bij 2,5 meter groot en stelt de provoosten voor uit het begin van de 18e eeuw. We tellen 14 personen, waarvan één een chronogram in de hand houdt met de tekst Decima Quinta Februari Pictus Obit. Op dat ogenblik bestond de proostbroederschap uit 12 provoosten en de proost. Uit het chronogram kunnen we afleiden dat Van Winde op 15 februari 1721 gestorven is en dat daarna een 13e provoost is bijgeschilderd. Wie het doek schilderde is echter niet gekend. Bij de, we moeten het zeggen, slechte restauratie in 1993 verdwenen heel wat details, waaronder ook het chronogram. Volgens het archief van Sint Germanus was Jean-Paul Dominique van den Berge de Hautem de laatste gekende proostbroeder in de periode 1779 tot 1783. Later vinden echter de Wouters Doplinter, ridder van het Heilige Roomse Rijk, terug als provoost van de kapel. Het laatst gekende handschrift dat door een provoost werd geschreven dateert uit 1815. Jammer genoeg is de wekelijkse eucharistie hier verdwenen. Sindsdien zetten enkele geëngageerde vrijwilligers zich in om dit historisch pand en de Maurus-traditie te bewaren. Om dit stukje onvervalst Vlaams erfgoed, dat de parochie en de stad ver overstijgt in ere te herstellen, werd in 2006 een promotie- en beschermcomité opgericht. Het bestaat uit 12 leden en de leden zien hun engagement echt als een erezaak. Als eerbetoon aan het eerbiedwaardige proostbroederschap dat zich gedurende vele eeuwen heeft ingezet voor de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en Sint Maurus-traditie, kozen zij de naam Confrérie van Sinctemoor. Wat we hier ook vooraan zien en waar ik even niet goed wist wat het was, dat zijn ijzeren devotiekronen. Dus het bestaat uit een cirkel waar dan eigenlijk twee halve cirkels boven worden gespannen, zodat men het als een kroon kan dragen, al dan niet met een kruisje erop bevestigd. En dat heeft allemaal te maken met de traditie hier. Want Sint Maurus, die is vooral gekend onder de naam Abt Maurus van Subiaco.
overste van het klooster van Sacrospeco in Subiaco. Op die plaats, even ten oosten van Rome, stichtte de heilige Benedictus zijn eerste klooster. De heilige Maurus was een van zijn eerste volgelingen en later ook opvolger als abt in Subiaco. De overlevering leert ons dat deze Maurus de zoon was van de Romeinse senator Equititius. Op jonge leeftijd werd hij voor zijn opvoeding en zijn opleiding aan de heilige Benedictus toevertrouwd. En niet in het minst om zijn onrustig en koppig gedrag. Over het leven van de heilige Maurus zijn enkele wonderlijke verhalen gekend uit het tweede boek der dialogen, dat geschreven werd door paus Gregorius in 1593. De laatste jaren van zijn leven brengt Maurus door in eenzaamheid en gebed. Hij wordt uiteindelijk getroffen door de pest en sterft in Subiaco op 15 januari 584. En dat is ook de dag waarop dat zijn feestdag wordt gevierd. Als kloosterstichter staat hij hoog in aanzien binnen de Benedictijnenorde, maar ook binnen de hele Westerse kerk. U kan het zich al voorstellen, iedere bedevaartsplaats heeft zo zijn eigen gebruiken, ook rituelen. En op de feestdag van de heilige Maurus, Pasen en Paasmaandag, op die drie dagen, werd vroeger zijn beeld op een sokkel in het midden van de kapel geplaatst. En dan werd hem een rode mantel omgehangen. Dat gebruik is helaas in de loop der jaren verdwenen. De heilige Maurus wordt in de kapel vooral aanroepend tegen hoofdpijn en voor alle kopzorgen die de moderne mens bezwaren. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 onze vaders, 5 weesgegroeten en 5 eer aan de vader. Er komen ook veel bedevaders bidden voor koppige kinderen en in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen. Hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen, neerknielen voor het altaar. Een ijzeren kroon nemen, die op ons hoofd zetten, bij deze. En laten we 5 onze vaders, 5 wees gegroeten en 5 eer aan de vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maurus, bid voor ons. Met de voorspraak van de heilige Maurus zetten wij koers naar Hakendover en zullen we een bezoekje brengen aan de kapel. We leren er ook meer over de geschiedenis van de nu beroemde paardenprocessie die iedere paasmaandag uitgaat en waarom dit zo sterk verbonden is met het DNA van de Hakendovernaren. Dat is voor een volgende keer. We nemen u zeer graag mee. Dank u wel om met ons mee te gaan en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de

0: Vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten, zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: Vooruit, ga u wassen in het Siloambad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

De lezing die we vandaag hebben gedaan is die van een blind geborene. Een blind geborene waarvan de leerlingen vragen: wie is daar schuldig aan? En Jezus zal een zeer duidelijk antwoord geven dat er geen schuld is aan een kwaal die men kan hebben. Een handicap of wat het ook zij, lichamelijk, psychisch of wat dan ook. Er is nooit een schuld daaraan. Als men daar natuurlijk mee geboren wordt. Als het ons gegeven is. En vandaag weer klinkt diezelfde vraag van de leerlingen vaak nog. Wie is daar schuldig aan? Of andersom ook, waarom? Waarom gebeurt dit mij? En we moeten dus niet altijd zoeken naar een schuldige. Maar dat is iets zeer menselijks. Niet alleen bij gelovigen, maar voor iedereen. Men zoekt overal wel een schuldige. Maar ongevallen bestaan nu eenmaal. Handicaps bestaan nu eenmaal. Maar waarom? En die vraag is zeer moeilijk. En wat gaat Jezus zeggen als antwoord? Wel, hij zegt ons: in iedereen kunnen de wonderwerken van God tevoorschijn komen. En jawel, Jezus zal deze blindgeborene genezen. Maar daarmee wil hij niet zeggen dat iedereen moet genezen van een kwaal of wat dan ook. Ook al mag men die hoop altijd koesteren. Maar wat men wel moet begrijpen uit de woorden van Jezus, dat is dat God verheerlijkt wordt in een ieder van ons als wij ons maar richten tot God. Want die blindgeborene kon niet kijken, kon niet zien wie Jezus was. En hier gaat het maar symbolisch over de ogen van het lichaam. Maar voor ieder van ons geldt ook dat er ogen zijn met het hart. Ogen van het geloof. Om te durven zien waartoe Jezus in staat is in ons leven. En dus de wonderwerken kunnen zien van God is o zo belangrijk. En ieder van ons kan dat. Maar men moet er zich voor openstellen. Men moet willen zien. En dat zijn de heerlijkheden die van God vandaag openbaar worden gemaakt. En dus die vraag van de leerling: wiens schuld is dit? Is het van zijn eigen zonde, hoewel hij geboren werd met die kwaal? Dus zij geven al toe dat er een zonde bestaat nog voor de geboorte. Of is het misschien de schuld van de ouders, vragen de leerlingen. Geen van beiden, zegt Jezus, geen van beiden. Zoek niet overal een schuldige. Ook al is het soms moeilijk te aanvaarden dat er een kwaal is die ons toekomt. Dat wij misschien niet overal perfect in kunnen zijn. Maar in het geestelijke leven moeten we wel streven naar die perfectheid en dat is gewoonweg vertrouwen op God. Een God die ons heeft geschapen. En zo kunnen we in de lezing die we vandaag deden een stap verder gaan. Jezus maakt alles nieuw. Jezus herschept. Maar vooraleer hij de genezing doet, zal hij nog enkele stichtende woorden richten tot ons. Hij zegt: ik ben het licht in de wereld. Zolang het dag is, kan men de werken doen van God. Maar wanneer het nacht is, dan is het moeilijk. Dan kan men niet werken, zegt Jezus. Jezus verandert hier eigenlijk iets van de schepping. In de schepping heeft God 6 dagen gewerkt. En op die 7e dag, die we nog altijd kunnen gedenken als de Sabbat, zal God uitrusten van het werk van de schepping. En het allereerste dat God heeft geschapen was het licht. Wel, Jezus zegt nu dat hij het licht is in de wereld. Hij is het begin van de schepping, maar hij zal zich vandaag ook tonen als het einde van de schepping. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is het licht
En het is dan net op de Sabbat, op die zevende dag, dat hij alles zal herscheppen. En dat alles te midden van de goddelijke rust. Alles wordt herschapen. Alles wordt vernieuwd. En zo kunnen we ook kijken naar ons eigen geestelijke leven. En vragen aan Jezus dat hij dat komt vernieuwen. Dat hij dat komt verlichten. Want hij is het licht van de wereld. Na deze woorden, zo staat er, spuwde hij op de grond. Met het spuwen op de grond geeft hij eigenlijk ook zijn adem mee. Wat uit de mond komt, is adem en speeksel. Hier zien we ook die scheppende geest, die geest die er was bij het begin van de schepping en die over de wateren ging. Die zweefde over de wateren en die het leven zal geven. Of denken we maar aan het mooie verhaal van Adam en Eva, waarbij God de levensadem zal blazen in de mens. Dat is hetgeen dat Jezus doet. En hij maakt wat slijk met zand, met het stof van de aarde en met zijn speeksel. Hij verenigt weer de goddelijke geest, gegeven aan de mens, en het stof van waaruit de mens komt. Dit is een echt scheppingsverhaal. Jezus Christus zal scheppen. En wat schept hij? Een mens die terug in staat is om te zien. En wat moeten we zien? De wonderwerken van God. Dit is het zeer mooie verhaal. En later zullen we nog tegenkomen dat die blinde zal ondervraagd worden door de farizeeën. En ze zullen niet geloven dat Jezus iemand goed is, omdat hij net geneest op de Sabbat. En hiermee toont hij zich God. Hoe kan een mens God zijn? Maar zo ver gaat ons geloof. Wij geloven in een God die is mens geworden in Jezus Christus. En de blinde wordt gevraagd om zich te wassen. Om nog naar een bad te gaan, die symbool staat voor een genezingsbad. Jezus, binnen de traditie van zijn eigen volk, zal aantonen dat hij de schepper is. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is het licht die ons helpt om de werken van God te zien die geopenbaard worden. Elke dag opnieuw daar waar we zijn. Aan ons vandaag om die werken te aanschouwen en God daarvoor te loven. We lezen nogmaals deze mooie passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 7. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending overlopen we de conferentie van Padre Livio Fanzaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur voor alle directeurs van Radio Maria wereldwijd, een conferentie gehouden bij de continentale bijeenkomsten van alle Radio Maria's. Vandaag dus het laatste deel van de conferentie dat de titel draagt Radio Maria, een gave van Maria voor de kerk.
1: E poi, cari amici, volevo anche indicare uno stile che è tipico di Radio Maria. Questo abbiamo messo un po' a fuoco Ferrario e Dio insieme, cioè una radio che sia potente sotto il profilo tecnico, cioè una radio che sia nei primi posti sotto il profilo tecnico. Quindi si spendono i soldi per le frequenze, i soldi per i satelliti, i soldi per tutte le novità tecniche che ci sono per essere nei primi posti, ma nel medesimo tempo, cari amici, uno stile di vita, cioè le nostre sedi, il nostro stile di vita personale, tutto insieme deve essere improntato alla semplicità della vita. Non facciamo i ricconi, non facciamo i dirigenti, siamo operai, apostoli, operai del Vangelo, apostoli di Maria e di Gesù Cristo. Stiamo nell'umiltà, stiamo nella semplicità di vita.
0: En dan, beste vrienden, wou ik ook nog een stijl belichten, die typisch is voor Radio Maria. Emanuele Ferrario en ik hebben dit samen een beetje naar voren gebracht. Een radio die technisch sterk is. Dat wil zeggen, een radio die technisch voorop loopt. We geven dus geld uit aan frequenties, geld aan satellieten, geld aan alle technische nieuwigheden die ons in staat stellen vooraan te staan. Maar tegelijk, beste vrienden, een levensstijl, dat wil zeggen onze lokale, onze persoonlijke levenswijze, alles samen, moet gebaseerd zijn op de eenvoud van het leven. Laten we niet de rijken spelen, niet de drukken spelen. We zijn arbeiders, apostelen, arbeiders van het evangelie, apostelen van Maria en van Jezus Christus. Laten we bescheiden blijven, eenvoudig leven.
1: Ik me ricordo che una volta venne da noi un giornalista che era molto di sinistra e critico nei confronti di Radio Maria e della Chiesa, ma lui mi chiese un'intervista, poi invece è venuto e è stato qui 3 giorni da noi, proprio qui nella nuova sede, poi alla fine ha scritto un articolo bellissimo, dicendo una delle cose che più l'aveva colpito era lo stile francescano di Radio Maria, la semplicità di tutte le cose, niente di superfluo, tutto quello che era necessario. Una fraternità, una semplicità di accoglienza che l'aveva molto colpito, che è ben diversa, diciamo così, dai mass media del mondo, diciamo così.
0: Ik herinner me dat er een keer een journalist bij ons langskwam die zeer links was en kritisch tegenover Radio Maria en de kerk, maar die mij om een interview vroeg. Daarna kwam hij, bleef 3 dagen bij ons, precies hier in ons nieuw hoofdkwartier. Aan het einde schreef hij een prachtig artikel, waarin hij zei dat een van de dingen die hem het meest had getroffen de Franciscaanse stijl van Radio Maria was. De eenvoud van alles. Niets overtolligs, alles wat nodig was. Een broederlijkheid, een eenvoud van ontvangst die hem veel had getroffen en die duidelijk verschilt van de wereldse media.
1: Quindi le nostre caratteristiche siano queste, anche come persone, stili di vita semplici, grande carità, accoglienza, umiltà, cari amici, come la Vergine Maria, perché la superbia allontana, l'umiltà attira, e poi il fervore missionario, cari amici.
0: Laat onze kenmerken dus ook als persone deze zijn. Een eenvoudige levensstijl, grote naastenliefde, gastvrijheid, nederigheid. beste vrienden, zoals onze lieve vrouw, want trots stoot af, nederigheid trekt aan. En dan de missionaire ijver, beste vrienden.
1: E volevo anche dirvi, carissimi, prima di concludere, perché anche questa è una cosa molto importante, perché poi le Radio Maria sono qualcosa di concreto, e oggi le cose concrete sono ovviamente le cose tecniche, i satelliti, le frequenze, eccetera, ma poi la gente cosa vede? Vede le sedi soprattutto. Ecco, le nostre sedi, vedo, abbiamo fatto tante fotografie delle sedi, abbiamo fatto tante raccolte delle sedi, mandateci le fotografie delle sedi qui a Radio Maria Italia, che io le pubblico volentieri sul mio blog. E cioè, le sedi della Radio Maria devono essere semplici, devono, come dire, essere belle, devono essere accoglienti e devono essere, come dire, dei cenacoli.
0: En ik wou u ook zeggen, beste vrienden, voor ik afrond, want het is ook een zeer belangrijk punt. Radio Maria is iets concreets. De concrete dingen zijn uiteraard de technische zaken. De satellieten, de frequenties enzovoort. Maar wat zien de mensen dan? Ze zien voornamelijk de kantoren. Inderdaad, onze kantoren. We hebben er veel foto's van gemaakt. We hebben er veel verzamelingen van gemaakt. Wel, stuur ons foto's van de hoofdkwartieren hier naar Radio Maria, Italië, die ik graag op mijn blog zal publiceren. Dat wil zeggen, de lokalen van Radio Maria moeten eenvoudig zijn, moeten mooi zijn, gastvrij. Ze moeten bovenal zijn zoals de bovenzaal was met Maria en de apostelen toen de Heilige Geest neerdaalde.
1: Come era il cenacolo con Maria e gli apostoli quando scese lo Spirito Santo, devono avere queste caratteristiche, nulla che indichi cose inutili, nulla che indichi la mondanità, nulla che indichi la ricchezza, ci sia la semplicità e ci sia il silenzio, la preghiera, l'accoglienza, come dire, come erano le centrali di diffusione della cultura cattolica nell'antichità, che erano i monasteri. Ecco, che le nostre sedi siano di questo tipo, come dei monasteri, come delle fortezze di Maria, dove si prega, dove c'è semplicità, dove c'è pulizia, dove c'è silenzio, dove c'è collaborazione, dove c'è la carità, dove non ci sono litigi.
0: Ze moeten deze kenmerken hebben. Niets dat overbodige dingen aanduidt, niets dat wereldsheid aanduidt, niets dat rijkdom aanduidt. Laat er eenvoud zijn en laat er stilte zijn. Gebed, gastvrijheid. Zoals de verspreidingscentra van de katholieke cultuur in de oudheid waren, dat waren de kloosters. Laat onze hoofdkwartieren zo zijn. Als kloosters, als vestigingen van Maria, waar men bidt, waar er eenvoud is, waar er netheid is, waar er stilte is, waar er samenwerking is, waar er naaste liefde is, waar er geen ruzies zijn.
1: È molto importante creare queste realtà, perché dopo quello che la gente che ascolta in radio, sono le nostre realtà concrete che poi la gente giudica, e noi stessi cerchiamo di essere persone semplici e umili, perché guardate che molte volte il successo, anche attraverso i mass media, dà la testa, a volte anche ci sono dei sacerdoti, non è mai accaduto con Radio Maria per fortuna, che nei mass media perdono la testa.
0: Het is zeer belangrijk deze realiteit te creëren. Want na wat de mensen horen op de radio, zijn het onze concrete realiteiten die de mensen beoordelen. En we streven er zelf naar eenvoudige en bescheiden mensen te zijn. Want ziet u, heel vaak stijgt het succes, ook via de media, soms naar het hoofd. Zelfs bij priesters. Bij Radio Maria is dit gelukkig nooit gebeurd. Die in de media hun hoofd verliezen.
1: Diventano dei personaggi mondani. Noi cerchiamo di essere degli umili apostoli del Vangelo. Stiamo sempre nella semplicità evangelica e nell'umiltà che è quella che ci fa veramente grandi.
0: Ze worden wereldse figuren. Wij Laten we proberen bescheiden apostelen van het evangelie te zijn. Laten we altijd in de evangelische eenvoud en in de nederigheid blijven. Die is wat ons werkelijk groot maakt.
1: Bene, carissimi, con questo direi che ho fatto una panoramica globale e termino, cari amici, dicendo che siamo purtroppo in una situazione internazionale molto difficile. Per il momento c'è una guerra comunque in atto, che è quella dell'invasione dell'Ucraina da parte

0: die messaggi di Medjugorje.
1: Wel nu, beste vrienden, hiermee zou ik zeggen dat ik een globaal overzicht heb gegeven. En ik rond af, beste vrienden, met te zeggen dat we helaas in een zeer moeilijke internationale situatie verkeren. Op dit moment is er een oorlog gaande, de invasie van Oekraïne door Rusland. Het is een oorlog in Europa. Het is een alarmsignaal. Het is een probleem. Het is een zeer ernstig gevaar. Laten we bidden dat deze vlam die is opgestoken gedoofd wordt en dat we kunnen genieten van de vrede. Maar er is een grote kans dat dit helaas niet het geval zal zijn. Het zal niet het geval zijn, omdat wat de Maagd Maria ons heeft gezegd, is dat de vrede zal komen via een lijdensweg die we zullen moeten afleggen. Onze lieve vrouw zegt het ons in het geheim van Fatima en in de boodschappen van Medjugorje.
0: Lo dico a voi, perché queste sono cose che ovviamente o si credono o non si credono. Noi, io le credo perché comunque sono i messaggi di Fatima e di Medjugorje e poi sono nell'aria, cioè il mondo senza Dio non ha la pace vera. E prima o poi Satana cercherà di distruggere il mondo con una guerra mondiale.
1: Ik zeg het u, omdat het dingen zijn die men gelooft of niet gelooft. Ik geloof het. Ik geloof het omdat het de boodschappen van Fatima en Medjugorje zijn. De wereld zonder God heeft geen echte vrede. Vroeg of laat zal Satan proberen de wereld te vernietigen met een wereldoorlog.
0: Non sappiamo cosa abbiamo nel futuro. Avremo un futuro difficile. Avremo un futuro difficile. Prepariamoci con la preghiera. Prepariamoci con la vita cristiana seria. Prepariamoci con la fortezza della fede. E guardate cosa è accaduto a Radio Maria Ucraina. Sono qui a salutare in modo particolare Radio Maria Ucraina, Radio Maria di San Pietroburgo anche, e anche Radio Maria della Bielorussia. Queste Radio Maria sono nel mezzo della guerra. E io conosco soprattutto Radio Maria Ucraina, che ovviamente ha svolto questo ministero con padre Alexei, e sono qui a dire preghiamo tutti per queste realtà, ma non dimentichiamo che un domani potrebbe toccare anche a noi. E dobbiamo quindi, e la Madonna ci ha preparato, ci sta preparando per quella che sarà la grande battaglia della fede, sarà anche la sua grande vittoria col trionfo del suo cuore immacolato. Insomma, abbiamo la Madonna che ci protegge, dobbiamo avere paura di niente. Però noi dobbiamo essere degli apostoli fedeli, degli apostoli coraggiosi, degli apostoli testimonianti.
1: We weten niet wat de toekomst ons brengt. We zullen een moeilijke toekomst hebben. Laten we ons voorbereiden met gebed. Laten we ons voorbereiden met een ernstig christelijk leven. Laten we ons voorbereiden met de kracht van het geloof. Kijk maar wat er is gebeurd bij Radio Maria Oekraïne. Ik wil in het bijzonder Radio Maria Oekraïne groeten, Radio Maria Sint-Petersburg en ook Radio Maria Wit-Rusland. Deze Radio Maria's bevinden zich midden in de oorlog en ik ken vooral Radio Maria Oekraïne, die dit dienstwerk uiteraard heeft geleid met pater Alexei. En laten we allemaal bidden voor deze realiteit. Maar laten we niet vergeten dat dit morgen ook ons kan overkomen. Onze lieve vrouw heeft ons voorbereid. Ze bereidt ons voor op wat de grote geloofsstrijd zal zijn. Het zal ook haar grote overwinning zijn met de triomf van haar onbevlekt hart. Kortom, we hebben onze lieve vrouw die ons beschermt. We vrezen niets. Maar we moeten trouwe apostelen zijn. Moedige apostelen, apostelen getuigen.
0: E quindi ci vorrà coraggio, ci vorrà fortezza, ci vorrà sapienza, ci vorrà discernimento. Prepariamoci a tutto questo, cari carissimi. Vi rivolgo ai direttori, ai miei confratelli, ma a tutti i presidenti, a tutti. Prepariamoci dunque alla grande battaglia della fede che sembra ormai imminente, non passeranno molti anni, già la sentiamo sulla pelle, diciamo così.

0: questa battaglia della fede, perché il mondo ha deciso, come ha detto la Madonna, ha deciso di cambiare religione, cioè non vuole più la religione di Dio che ha salvato l'uomo, vuole la religione dell'uomo che salva l'uomo.
1: Want er zal moed nodig zijn, er zal kracht nodig zijn, er zal wijsheid nodig zijn en er zal onderscheidingsvermogen nodig zijn. Laten we ons hierop voorbereiden, mijn dierbare. Ik richt me tot de directeurs, mijn medebroeders, maar ook tot alle voorzitters, tot allen. Laten we ons voorbereiden op de grote geloofsstrijd die nu nakende lijkt. Het zal niet veel jaren meer duren en we voelen het nu al in ons, als het ware, deze geloofsstrijd, omdat de wereld heeft beslist, zoals de Maagd Maria heeft gezegd, van religie te veranderen. Ze wil niet meer de religie van God die de mens heeft gered. Ze wil de religie van de mens die zichzelf redt.
0: E siamo entrati nella grande impostura anticristica, cari amici, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il rinnegamento della verità, il rinnegamento della verità per aderire a una ideologia umana, è quello che sta accadendo, ed è questa la grande battaglia che dovrà fare Radio Maria insieme alla Chiesa, la testimonianza della verità, usque ad effusionem sanguinis, se necessario, fino a dare la propria vita.
1: E we zijn de grote antichristelijke bedriegerij binnengegaan, beste vrienden, zoals het catechismus van de katholieke kerk zegt. De ontkenning van de waarheid, om te hechten aan een menselijke ideologie. Dat is wat er aan het gebeuren is. En dit is de grote strijd die Radio Maria met de kerk zal moeten voeren. Het getuigenis van de waarheid, usque ad effusio sanguinis, indien nodig, tot het geven van het eigen leven.
0: Bene, carissimi, vi auguro ogni bene. Io prego ogni giorno per tutte le radiomarie del mondo, per tutti quelli che vi lavorano, per tutti i presidenti e per tutti i direttori. Faccio della preghiera il mio impegno principale come direttore advisor, faccio della preghiera il mio impegno principale per tutti voi. Preghiamo tutti insieme per Radio Maria e andiamo avanti in questa grande avventura con coraggio. Andiamo avanti con coraggio, perché se noi siamo docili all'ispirazione della Madonna, la Madonna farà grandi cose per la fede e per la salvezza delle anime. Con questo ho terminato, vi abbraccio di tutto cuore, vi auguro ogni bene, preghiamo a vicenda per Radio Maria ovunque nel mondo.
1: Wel nu, beste vrienden, ik wens u het allerbeste. Ik bid elke dag voor alle Radio Maria's in de wereld, voor allen die er werken, voor alle voorzitters en voor alle directeurs. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement als directeur-adviseur. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement voor u allen. Laten we allen samen bidden voor Radio Maria en met moed vooruitgaan in dit groot avontuur. Laten we met moed doorgaan, want als we ontvankelijk zijn voor de inspiratie van onze lieve vrouw, zal zij grote dingen doen voor het geloof en het heil van de zielen. En hiermee sluit ik af. Ik omhels u hartelijk en wens jullie het allerbeste. Laten we voor elkaar bidden, voor Radio Maria, overal ter wereld. Goede voorzetting van uw werkzaamheden. Jullie, Padre Livio.
0: Buon proseguimento dei vostri lavori.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u in de afgelopen 3 afleveringen, de 4e vandaag, de volledige conferentie van Padre Livio van Zaga kunnen beluisteren. Een conferentie gegeven tijdens de continentale samenkomsten van de Radio Maria's. Voor het continent Europa was dat begin maart in Parijs. De volledige conferentie kan u ook herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Wereld van Radio Maria. In hetzelfde artikel kan u de 4 afleveringen herbeluisteren. Vergeet zeker ook niet, beste luisteraars van Radio Maria, de maand mei is de maand toegewijd aan onze lieve vrouw, uiteraard, maar ook de maand voor de Mariathon, en dit voor gans de wereld van Radio Maria. Over de verschillende projecten gaan we in dit programma zeker en vast ook nog stilstaan. U kan alvast veel informatie terugvinden op onze website radiomaria.be. We gaan er nog even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zullen we samen het Regina Caeli bidden.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Radio Maria.
1: En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria. We gaan nog een Radio Maria trekken uit ons mandje om zeer speciaal voor onze collega's, voor de luisteraars, de weldoeners en de vrijwilligers van Radio Maria in het land dat we gaan trekken de komende week te bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje, beste luisteraars. We gaan deze week bidden voor Radio Maria in Macau, een speciale administratieve regio van China. Radio Maria is daar aanwezig, zendt ook vele programma's uit vanuit de studio's in Rome. De verjaardag van Radio Maria Macau wordt gevierd op 19 juli. Even stilstaan bij het land, beste luisteraars. Er wonen ongeveer 712.651 inwoners in Macau, en waarvan 4,9% katholieken zijn. En laten we dan heel speciaal bidden voor onze collega's bij Radio Maria in Macau. En we zullen binnenkort eens contact opnemen met hen om te vragen hoe het gaat, wat hun plannen zijn voor de toekomst en wat de situatie is van de radio vandaag de dag. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn blij u te verwelkomen in Klassiekuur. De hemelvaart van Jezus, het tweede glorievolle geheim, heeft ook in de muziekgeschiedenis zijn weerklank gevonden. Er is prachtig Gregoriaans gecomponeerd, maar ook de hemelvaartskantaten van Johann Sebastian Bach, de Duitse barokcomponist die leefde van 1685 tot 1750, de grote Thomas Kantor uit Leipzig, heeft zijn talenten gebundeld om ze in dit prachtig religieuze vocaal-instrumentaal werk te verwerken. Over het stuk later meer muzikale uitleg. We gaan deze kantate Bachwerken Verzagenis 128 in twee delen ook behandelen, omdat het een kantate is die in totaal vijf delen bevat. Helmut Rilling bezorgt ons altijd wel wat muzikale rillingen. En we luisteren nu onder zijn leiding de eerste drie delen van kantate 128, Auf Christi Himmelfahrt allein. Namelijk het openingskoor voor vierstemmig gemengd koor, het tenor recitatief Ich bin bereit en de basaria met recitatief Auf mit Helmschall. Als uitvoerders vermelden we graag het Bach Collegium Stuttgart, de Geschinger Kantorei, Gabriele Scherkenbach, alt, Aldo Baldin tenor, Wolfgang Schöne, bas. Ik vertaal de eerste drie delen van Bachs kantate. Het eerste koor. Alleen op Christus hemelvaart baseer ik het, dat ik hem zal volgen. En daarmee overwin ik altijd alle twijfels, angst en pijn. Want omdat het hoofd in de hemel is, zal Jezus Christus zijn ledematen op de juiste tijd laten nakomen. Dan het recitatief voor de tenor. Ik ben bereid, kom haal me. Hier in de wereld zijn ellende, angst en pijn. Maar daar in Salems tent zal ik verheerlijkt zijn. Daar zie ik God van aangezicht tot aangezicht, zoals zijn heilig woord mij belooft. En de derde, het basaria en recitatief. Kom aan, kom aan, verkondigt overal met luid geschal. Mijn Jezus zit aan de rechterhand van God. Wie probeert mij te overvallen? Al is hij van mij weggenomen, eens kom ik daar waar mijn verlosser leeft. Mijn ogen zullen hem in grote helderheid aanschouwen. O, kon ik nu maar vast een tent voor mij bouwen. Waar dan? Vergeefse wens, hij woont niet op bergen en in dalen. Zijn almacht openbaart zich overal. Dus zwijg, vermetele mond. Probeer haar niet te doorgronden. En nu tijd voor Bachs muziek in zijn hemelvaartskantate. Bachwerken Verzeichnis 128, delen 1, 2 en 3.

Muzikaal hebben we heel wat ontdekt in deze eerste drie delen. We merkten het juichende openingskoor, deel 1, in een koraalfantasia, op het eerste vers van het koraal, Auf Christi Himmelfahrt allein. Op tekst van Ernst Sonnemann uit 1661, op de oude melodie van Nicolaus Decius uit 1524, voor het Gloria uit Luther's Deutsche Messen. Het orkest speelt een concertante partij waarin vooral de 7 koraalregels opvallen. 7 vocale passages worden geplaatst, waarin de sopraan in lange noten, of cantus firmus, de koraalmelodie zingt boven de andere stemmen, alt, tenor en bas, die elkaar imiteren. Alle opgaande motiefjes zijn gebaseerd op de 5 eerste noten van het koraal, sol, la, si, do, re, een naar de hemel stijgende melodie, zowel in het koraal als in de omkaderende instrumentale melodieën. Hemelvaart wordt hier muzikaal vertaald met een stijgende, opgevulde kwintenloop. Deel 2 was een tenorrecitatief en dat belichtte de ambivalentie van hemelvaart. Jezus laat zijn apostelen achter. Zelfs zijn verschijningen aan zijn apostelen en aan de Emmausgangers zijn definitief voorbij. Hij is ten hemel opgevaren en daar zit hij glorierijk aan Gods rechterhand. Nu volgt er een basaria daarna, waarin de hemelse koninklijke trompet een virtuoze rol krijgt. Want na de uitgelaten vreugde van de basaria deel 3, volgt dan het ingetogen duet met berusting en tevredenheid van alt- en tenorsolo, met een aardse obo d'amore solo in een wiegende zesachtste maat. In dit vierde deel hebben we uitzicht op Christus in zijn hooggeplaatste zetel. Als slotkoraal deel 5 fungeert O Jezu meine Lust van Matthäus Avenarius uit 1673, eenvoudig geharmoniseerd met 2 hoorns, trompet en strijkers, die met de zangstemmen meespelen. En nu volgt de vertaling van de 2 laatste delen, waarna we ook het geheel beluisteren. Aria altenor. Er zal geen mens te vinden zijn die zijn almacht kan doorgronden. Mijn mond verstomt en zwijgt. Ik zie tussen de sterren door dat hij zich al van verre vertoont aan de rechterhand van God. Het slotkoraal. Dan zult u mij aan uw rechterhand plaatsen en over mij als over uw kind een genadig oordeel vellen. Mij brengen tot het genot waarin ik uw heerlijkheid zal aanschouwen in alle eeuwigheid.

Sperate in Deo, stel u open op de God, op de Heer, is een langere vocale compositie van Agostinho Stefani. Gewijde muziek die Psalm 62 verklankt met haar 13 versen in aparte muzikale deeltjes. Dankzij Nuria Rial en Yetzabel Arias kunnen wij u deze aanbieden. De barokke omkadering bestaat uit vocale soli, sopraan alt bas, positief orgel, luid en continuo met vierstemmig gemengd koor. Polyfonie en harmonie wisselen elkaar af in dit werk. In deze psalm 62, een psalm van David. En de vertaling luidt als volgt. Voor de koorleider naar de wijze van Jedutun, een psalm van David. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem komt mijn bevrijding. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zal ik wankelen? Hoe lang al loopt ge op een mensstorm, rammelt gij hem eenparig? Een wand die helt, een brokkelmuur, een oogmerk slechts, hem slopen. En huigelen doen zij al te graag, de zegenwens ligt in de mond, het hart bergt de vervloeking. Bij God alleen verstilt mijn ziel, van hem blijf ik het wachten. Mijn rots, mijn heil is hij alleen, mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Mijn vrijheid rust in God, mijn eer, mijn onbezweken rots is hij. Bij God weet ik mijn wijkplaats. Verlaat mijn volk u steeds op hem. Opent voor hem uw harten. God is voor ons de toevlucht. Een mens, niets dan een ademtocht, vervluchtigend zelfs de grootsten. Zij gaan omhoog op de balans, nauwelijks een zucht tezamen. Zoekt het in onderdrukking niet. Droomt niet van roof op anderen. Wast uw bezit vervaarlijk aan. Geef uw hart niet gevangen. Want eenmaal heeft God het gezegd en andermaal verstond ik, kracht heeft in God zijn grondslag. Heer, de genade rust in u, gij handelt aan een ieder mens nadat hij heeft gehandeld. Mooie barokmuziek om naar te luisteren op deze mooie tekst van de hand van Agostinho Stefani.

Prachtig was dat, van Agostino Stefani. Nu, Jordi Savall is in oude muziek thuis en als Catalaan zeker ook in de muziek van Catalonië, meer bepaald uit Montserrat. Uit het Liebre Vermel de Montserrat horen we nu vandaag Maria Matrem Virginem, Maria Moeder en Maagd. Maria Matrem Virginem Atolite is de volledige titel en is een driestemmig lied. Vertaald klinkt dat dan verhoogd Maria, de moeder maagd. Het Liebre Vermel de Montserrat, dat is het rode boek van Montserrat, is een verzameling middeleeuwse teksten uit het heiligdom van de Zwarte Madonna van Montserrat, nabij Barcelona. En middeleeuws is ook de muziektaal van dit manuscript met liturgische teksten rond de Mariaviering in Montserrat, verzameld tussen 1396 en 1399. Het manuscript telt 274 bladzijden. Het rode boek dankt zijn naam aan het rood fluwelen band die dit manuscript sinds 1800 samenbindt. Folio 21 tot 27 bevatten liederen, inclusief de muzieknotatie. Het Benedictijnenklooster van Montserrat was van 1200 tot 1400 het belangrijkste klooster van het koninkrijk Aragon en een middeleeuws Europees cultuurcentrum. Door mirakels die er gebeurden, werd de zwarte Madonna La Morena daar een trekpleister. Het Liebre Vermel de Montserrat bevat de muzieknotaties en notities van zeer volkse dansen, zeer verfijnde kanons en merendeels ronde dansen voor de pelgrims. En uit deze manuscripten puurde Jordi Savall volgend driestemmig Maria Matrem Virginem. U voelt direct de middeleeuwse muziektaal die Savall zo graag vertolkt en deze is in 1989 opgenomen.

Muziek van 700 jaar geleden. Prachtig. Maar 100 jaar geleden werd Leonard Bernstein geboren. Leonard Bernstein was naast topdirigent, pedagoog, pianist, ook een begenadigd componist van onder andere een prachtige klarinetsonate, de opera Candide met haar schitterende ouverture en ook natuurlijk het monument West Side Story. Een prachtige musical waaruit de aria Maria een prachtige muziekbladzijde is, niet in het minst passend bij Radio Maria. Deze beklijvende, emotionele, begrijpbare en tonale hedendaagse muziek behoort tot de top-aria's uit de muziekliteratuur van de 20e eeuw voor tenor en symfonieorkest. Een wereldsucces uit de USA. Een andere top-aria is het duet Act 1, het bloemenduet Dôme et Pêche le Jasmin van Lakmé en Malika uit de opera Lakmé van Léo Delibes. Een bloem uit de bloemlezing van de zangliteratuur uit de 19e eeuw. Delibes leefde van 1863 tot 1891 en was een Frans romantisch opera- en balletcomponist.

In de tachtiger jaren van vorige eeuw maakte de fluitiste Berdine Stenberg furore met het beroemde Rondo Russo waarmee ze de hitlijsten haalde. Dit werk heet volledig nu Rondo Russo, Allegro Vivace, Scherzando. Een Russisch rondo, snel en levendig en schertsend. Uit het fluitconcerto in Mi klein van Saverio Mercandante, die leefde van 1795 tot 1870 in Italië. Het is een prachtig fluitstuk. Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante werd in Altamura bij Bari geboren en overleed in Napels. Mercadante volgde zijn muziekopleiding, viool, dwarsfluit en compositie bij Nicola Zingarelli en Giacomo Trito aan het Napelse Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Na enkele composities voor harmonieorkest hebben geschreven, werd hij dirigent van het Conservatorium Orkest, waarvoor hij ook componeerde. En deze werken waardeerde bijvoorbeeld Rossini heel erg. Tot 1822 was Mercadante een gevierd operacomponist, met onder andere Elise e Claudio uit 1821. Napels, Londen, Parijs en Wenen afficheerden hem meermaals in hun operahuizen. In 1827 keert hij naar de Scala van Napels terug. Van 1827 tot 1831 werkt hij ook nog in Madrid, Cadiz en Lissabon. In 1833 werd hij kapelmeester aan de Dom van Novara en tot 1840 schreef hij ook nog 5 opera's. Daarna overschaduwde Verdi hem en nog vele anderen. In 1840 werd hij directeur van het Conservatorio di San Pietro e Majella di Napoli. Hij schreef missen, opera's en werken voor harmonieorkest en symfonisch werk, ook voor de dwarsfluit. En we luisteren nu naar Monica Hegedus, fluit en het Budapest Symfonieorkest in Mercandante's fluitconcert.

Wat kan fluitig mooi zijn. En beste luisteraars van Radio Maria, we nemen nu afscheid van u met een excerpt uit het prachtige Appalachian Spring, welke een linte in het Noord-Amerikaanse Appalachengebergte verklankt. Gecomponeerd door Aaron Copland, van Joodse afkomst, een gevierd Amerikaanse 20e-eeuwse componist en dirigent. Ook schreef hij een jazzy clarinetconcerto voor Benny Goodman, een meesterwerk voor klarinet, harp en strijkers. William Boughton dirigeert het English String Orchestra. U herkent hierin zeker fragmenten in dit werk uit volksliederen zoals Lord of the Dance in een fijne snarenorchestratie. Een vrolijke uitsmijter die u begeleidt naar het volgende interessante programma op Radio Maria. Geniet nu van deze lenteklanken en tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze zondag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kunt terugvinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1204. Daarna keert u voor het verdere verloop van de dagsluiting terug naar bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag des Heren, waar we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus in het bijzonder hebben kunnen vieren, is het goed om onze dankbaarheid tegenover God uit te drukken, maar zeer zeker ook om een gewetensonderzoek te doen, om vergeving te vragen voor die momenten waarop we ervoor gekozen hebben om van hem weg te gaan, die momenten waarop we hebben gezondigd. En willen we dan ook op het einde van deze dag samen onze zonden belijden. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft door ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Apocalyps. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden. Welkom opnieuw in het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen voor u verder voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. En nadat pater Aymar zijn nieuwe congregatie had gesticht ter ere van het heilige sacrament en ook de goedkeuring had gekregen van paus Pius IX van zijn constituties, zijn we nu gekomen in het derde deel van het boek. En dit derde deel begint met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien Aymar. En dit gaat als volgt. De metselaar die sterft nadat hij het fundament van een kolossaal bouwwerk heeft gelegd, is meer een stichter dan degene die het voltooit. Is een uitspraak van november 1866. En nu komen we aan hoofdstuk 8. Een verterende reis. Met een opschrift, laat de regen vallen. Eerste algemene vergadering. Het besluit van pater Aymar om over land naar Frankrijk terug te keren en zo de slapeloze nachten en de slopende dagen te vermijden waarmee hij op zee altijd te kampen had, bezorgde hem enig ongemak. De terugreis per koets was buitengewoon hobbelig en stoffig. Na een kort bezoek aan zijn zus in Lamur kwam pater Aymar uitgeput aan in Lyon en zocht zijn toevlucht in het huis van een van zijn dierbare vrienden, mevrouw Jordan en haar gezin. Medio april 1865 was hij terug in Parijs, na meer dan 5 maanden afwezig te zijn geweest van zijn gemeenschap. Op de 22e van die maand schreef hij: ik ben weer ondergedompeld in de wereld van bezoeken en zaken. Moge God geprezen worden. Ik ben echter een beetje ontstemd, want meteen na mijn aankomst kreeg ik griep, zodat ik gedwongen was thuis te blijven en mij voor te slepen. De eerste dringende zaak was het bijeenroepen van een algemene vergadering van alle leden van de congregatie die een gelofte hadden afgelegd, om de laatste hand te leggen aan de tekst van de constituties en over te gaan tot de verkiezing van een generaal overste. Aymar schreef aan alle leden om hen te attenderen op de vergadering die in de Parijse communiteit zou worden gehouden.

houden en om hen te informeren over de agenda. Zijn correspondentie in deze periode geeft een inzicht in zijn gemoedsgesteldheid bij het naderen van deze historische bijeenkomst. Aan mevrouw Dandigné schreef hij: de algemene vergadering voor de verkiezing van de overste. Ik hoop dan bevrijd te worden van deze zware last en mezelf terug te vinden als een eenvoudige religieus, met alleen mezelf om me zorgen over te maken. Ik heb het 8 jaar lang moeilijk gehad. Alleen al een plaats aan de voeten van onze lieve Heer zou deze arme ziel, die zoveel zorgen heeft, verfrissen. In een brief aan Pater Chanuet deelde hij soortgelijke gevoelens. In de 4 jaren die voorafgingen aan de stichting van de congregatie heb ik alle mogelijke beproevingen doorstaan. Nu is de congregatie goedgekeurd en op weg. Mijn missie is volbracht. Aan zijn oude medewerker, Pater de Cuers, met wie hij vanaf de eerste dagen van de stichting van de congregatie had gereisd en wiens vriendschap soms net zo turbulent was geweest als de zeereizen die hij liever had vermeden, schreef hij: gun mij de troost dat ik slechts een eenvoudige religieus blijf in enige eenzaamheid. Iemand anders kan nu de congregatie leiden. De een zaait, de ander oogst. Ik vraag u als een grote gunst en uit vriendschap mij niet in aanmerking te laten komen voor de functie. Ik zal gehoorzamen aan degene die gekozen wordt als vertegenwoordiger van Jezus Christus. Na een retraite van 3 dagen ter voorbereiding van de algemene vergadering werd Pater Aymar, ondanks zijn eigen smeekbeden en tot ongenoegen van Pater de Cuers, gekozen tot overste voor het leven, op 1 stem na. Aymar was er zo zeker van geweest dat hij niet zou worden gekozen, dat hij zich bij de bekendmaking van de uitslag excuseerde voor zijn emoties. Zo overweldigd was hij door het grote vertrouwen en geloof in zijn leiderschap. Hij trok zich terug in zijn vertrekken, terwijl de anderen naar de kapel gingen om een Te Deum te zingen uit dankbaarheid aan God. Zich neerleggend bij wat hij duidelijk zag als de wil van God en de wens van zijn confraters, nam hij moedig de zorg voor de congregatie op zich, die hij tegenover Marguerite Guillot omschreef als verpletterend. Behalve om de congregatie was hij ook bezorgd om zijn zus Marianne, die ernstig ziek was geworden. Hij schreef haar op 16 juli 1865. Het nieuws van je ziekte bedroefde me. Ik kon niet naar Lamur gaan omdat ik in een generaal kapittel zat. 10 dagen na elkaar had ik geen vrij moment. Ik heb veel tot onze lieve Heer gebeden, lieve zus, om je te troosten en je te genezen. Ik heb alleen jou nog op deze aarde. Ik besef dat de hemel te verkiezen is boven dit armzalige bestaan. Ik weet niet wanneer ik vrij zal zijn, maar ik ben wel van plan je spoedig te bezoeken, waarschijnlijk over 14 dagen. Op 1 augustus bezocht hij maar zijn zieke zus, wier toestand iets verbeterde nadat hij een 3-daagse pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame de la Salette had gemaakt om voor haar te bidden. Na ongeveer een week keerde hij terug naar Parijs om te ontdekken dat haar toestand was verslechterd. Zodra hij zijn werk kon afronden, haastte hij zich naar Lamur om bij haar te zijn. In een brief aan Marguerite Guillot
gedateerd 8 september 1865, schreef hij: Vanmorgen heb ik in haar kamer de mis opgedragen en haar de communie gegeven. Zij was verrukt en ik ook. Vanmiddag heeft ze erg geleden. En vanavond is ze helemaal uitgeput. Mijn arme zus. De hemel schijnt haar te roepen. 3 dagen later, op maandag de 11e, ging hij opnieuw naar het heiligdom van Notre-Dame de la Salette om Maria om hulp te smeken namens zijn zus. Vandaar reisde hij zuidwaarts naar het heiligdom van Notre-Dame du Lot en schreef enkele dagen later: We waren op woensdag de 13e bij Notre-Dame du Lot toen mijn zus bijna stierf. Maar ze herstelde na een ernstige terugval die 3 uur duurde. Het gaat nu beter met haar. Haar hoest hield op toen wij terugkwamen van Notre-Dame du Lot. Die nacht heb ik haar wat van de olie van de godslamp van Lot toegediend. Ze had een rustige nacht en de volgende ochtend hoestte ze niet meer. Vanaf die tijd bracht ik de gezegende olie aan, met hetzelfde resultaat. Ik denk dat ik tegen het einde van de week kan vertrekken. Nu zijn zus buiten levensgevaar was, keerde pater Aymar naar Parijs terug om het werk op te pakken dat hij had achtergelaten en dat zijn aandacht vereiste.

Buiten Frankrijk. Nu de stichting in Jeruzalem van de baan was, ging Aymar in op een allang bestaand verzoek om in Brussel een communauté te stichten. Hij was een aantal keer in België geweest om te preken en tijdens die bezoeken was hij benaderd door een rijke vrouw, mevrouw de Meus. Die wenste dat de congregatie van Aymar zich ook in Brussel zou vestigen. Hij ontmoette haar in oktober 1865 in het kasteel van een vriend in Ostrigny, terwijl hij herstellende was van een cholera-epidemie die Parijs op dat moment teisterde. Hun ontmoeting eindigde met de afspraak dat een kapel en enkele aangrenzende appartementen ter beschikking zou worden gesteld aan de communiteit van het Heilige Sacrament. Met de zegen van de aartsbisschop werd op 2 februari 1866, op het feest van de opdracht van de Heer, in Brussel de eerste communiteit buiten Frankrijk geopend. Op de 6e van die maand schreef Aymar aan Pater de Cuers: "Ik heb het vreselijk druk gehad, maar hier is een nieuwtje. De Belgen zijn koeltjes. Onze grote strijd ging over de Romeinse liturgie, met de bedoeling dat zij hun Belgische antiliturgische praktijken opgeven voor de zuiver Romeinse. De zegening met het Heilige Sacrament is om 3 uur gepland, omdat de andere kerken die om 4 uur hebben en wij de naburige pastoor niet willen provoceren door die zegening op hetzelfde tijdstip te houden. We zijn verplicht bier te drinken, omdat wijn hier zo duur is. Gelukkig heeft Pater Champion ons wat miswijn uit zijn dorp gestuurd. Onze financiën zijn erg mager, maar ik weiger iets te vragen aan mevrouw de Meus of aan wie dan ook. Tot nu toe zijn we niets tekort gekomen, maar ik heb wel een rekening voor beddengoed en stoelen. Kunt u mij het geld sturen dat u opzij heeft gelegd? Ik heb een brief ontvangen van broeder François, waarin hij vraagt om het geld dat hij had toen hij bij ons kwam, om terug te keren naar zijn moeder voordat ze sterft. Ik heb geen idee hoeveel hij heeft gegeven, maar het moet in Parijs opgeschreven zijn. Ik heb hier geen papieren bij me. Kijk of het mogelijk is hem te laten wachten tot ik terug ben in Parijs. Het lastige is dat we geen broeder hebben om hem te vervangen in de keuken in Marseille. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat elke broeder kan koken in geval van nood. Ik ga er hier en in Parijs iets aan doen. Op een dag werden we in de steek gelaten. Het was een feestdag en ik moest zelf koken omdat broeder François een vreselijke migraineaanval had. 10 dagen later schreef hij Pater Chanuet, de novicenmeester, een brief van dezelfde strekking. Dank u voor de 200 frank, maar ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ik wist dat u het van uw dagelijkse inkomsten afhaalde. Zodra ik iets heb, zal ik het u toesturen. Als broeder François zijn migraine krijgt, worden we allemaal kok, met mij voorop. We gaan door alsof we met 20 zijn. Elke broeder doet 2 missen. En wat ik bewonder en prijs, is dat niemand iets zegt of laat merken dat hij overbelast is. Het zijn echte aanbidders uit liefde. Wij zien niemand, omdat we altijd bij de Heer zijn. We hebben geen tuin, geen wijn, geen warmte, geen marmelade. Welnu, we zijn in ieder geval gelukkiger dan jullie allemaal, want onze lieve Heer heeft het rantsoen van de genade verdubbeld." Uit deze brieven blijkt
met welke alledaagse, gewone zorgen Pater Aymar te maken had. Financiële zaken, personeelsproblemen, huishoudelijke taken. Niets bijzonders. Maar als een jongleur aan het eind van een lange en vermoeiende voorstelling lukte het hem niet altijd om alles perfect synchroon te laten lopen. Soms voelde hij zich overweldigd en niet in staat het spervuur van dingen die tegelijk op hem afkwamen onder controle te houden. Aan moeder Marguerite beschreef hij het gevoel. Ik doe wat mensen moeten doen als het regent en ze hebben geen paraplu. De regen laten vallen en doorweekt raken. Hij werd inderdaad drijfnat en hij verwoestte daarbij bijna zijn gezondheid. Hoe graag hij ook de ontberingen van het oprichten van deze nieuwe stichting wilde doorstaan, zijn lichaam kon de belasting niet aan. Hij werd ernstig ziek door gordelroos en hoge koorts. Ik lijd nog steeds, schreef hij op 1 maart, en ik weet niet wat mij mankeert, of het de mazelen zijn of niet. Ik heb al een tijdje geen energie meer. De vlekken komen en gaan. Maar even later zei hij tegen Pater Chanuet: maak je geen zorgen over mij. Ik heb mijn eucharistische dienst hervat. Ik heb geen koorts meer. De gordelroos is weg. Ik wist niet waarom mijn schouders 's nachts pijn deden en waarom ik pijn aan mijn hart had. Vrijdag, toen de dokter kwam, zag ik dat ik grote pukkels had. Ik deed wat hij zei. Hij gaf me een laxeermiddel dat me zwak maakte. Ze maakten mij bang door te praten over mazelen en pokken, maar geen van beide deed zich voor. Gisterenavond heb ik gepreekt, dus je kunt zien dat mijn toestand verbetert. Ik stuur je een paar 100 frank die we hier verzameld hebben voor kaarsvet. Aymar voelde zich energieker worden en hervatte zijn werkzaamheden, maar hij kreeg een terugval waardoor hij bedlegerig werd en op een gegeven moment met zeer hoge koorts de dood nabij was. Door een plotselinge uitbarsting van de blaren daalde de koorts en herstelde hij. Enige tijd later stuurde hij een brief aan Pater de Cuers. Ik dacht eraan u te roepen, voordat het slechter met mij ging, om u vaarwel te zeggen. Ik had God gevraagd mij te laten sterven. Aymar besefte hoe dicht hij bij de dood was gekomen. Ik wil u zeggen dat ik ziek was en dat ik nog leid. Afgelopen zaterdag zag ik de dood dichtbij komen. Ik kwam tot het inzicht dat wij maar 1 toevluchtsoord hebben, en dat is de onuitputtelijke barmhartigheid van God en de goedheid van onze lieve Heer. Aan iemand anders legde hij uit: de goede God heeft mij niet gewild. Hij laat mij blijven om een beetje boete te doen, zodat ik niet lang in het vage vuur hoef te blijven.

0: De rest van het jaar was hij, als hij niet bezig was met communautaitszaken, aan het preken of gaf hij retretes, zijn favoriete apostolaat. Eind april preekte hij in Gent voor een groep die Vrouwen van Aanbidding heette. De maand erna, na zijn terugkeer uit België, preekte hij in de Karmel van Bergerac. In juli gaf hij een retraite in Moron. In september gaf hij een retraite in Angers. Daarna ging hij naar Nemours om een retraite te gaan geven na zijn laatste bedevaart naar de heiligdommen van Notre-Dame de la Salette en Notre-Dame du Lot. Tussen deze preekbeurten door zocht hij in de omgeving van Parijs naar een geschikte locatie voor een noviciaat. Hij vond dat het huis van Parijs te veel afleiding bood voor een goede vorming en dat het aantal novicen zo groot was dat hun aanwezigheid daar een last werd voor de rest van de communiteit. Na veel teleurstellingen vond hij een huis in Saint-Maurice, niet ver van Parijs. In juni bracht hij pater de Cuers op de hoogte van de aankoop. Ik schrijf u en de paters en broeders van de communiteit om u het nieuws te melden dat we een huis met een binnenplaats hebben gekocht, 2 uur buiten Parijs, aan de spoorlijn naar Orléans. Dit is werkelijk een goddelijke voorzienigheid, want we hebben nu alles wat we nodig hebben voor een noviciaat en later voor een huis waar men in de stilte kan verkeren. 5,75 hectare omheinde grond. Een gebouw in goede staat, dat op den duur 25 kamers kan herbergen. En een geschikte kapel. Het eigendom werd verkocht aan het tribunaal voor 77.000 frank. Onze goede en altijd toegewijde pater Chanuet zal de kosten op zich nemen, althans het grootste deel ervan. Het huis was niet onmiddellijk klaar voor bewoning, vanwege een aantal verbouwingen en reparaties die moesten worden afgerond. Pater Aymar, ongeduldig omdat hij het voor kerstmis wilde openen, vertrok naar Saint-Maurice en hielp mee om het klaar te krijgen. 2 uur voor middernacht op kerstavond was hij nog bezig met een hamer delen van het altaar op hun plaats te krijgen. Om middernacht was alles klaar en vierde hij de mis met 14 novicen. Dit noviciaat bleef in Saint-Maurice, afgezien van een korte onderbreking tijdens de oorlog van 1870, tot de uitwijzing van alle religieuzen uit Frankrijk in 1880. Toen moest het pand worden verkocht ten bate van de oprichting van een nieuw noviciaat in Brussel. In deze periode was Aymar ook geïnteresseerd in het opzetten van een project met pater D. uit het bisdom Parijs, om te werken aan de rehabilitatie van priesters. In een brief aan pater D. herinnerde hij eraan dat hij al in 1855 een dergelijk plan had voorgesteld aan de Heilige Vader, die er positief op had gereageerd. Dit denkbeeld komt van God. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk deze hulp nodig heeft. Het moet snel geregeld worden. Pater Aymar drong er bij pater D. op aan zich niet te laten ontmoedigen door de eventuele problemen, maar eenvoudigweg te vertrouwen op Gods genade. Hij voegde een kopie bij van een verzoekschrift aan de paus, waarin hij onder andere verklaarde dat hij en pater D. een plan hadden bedacht om ons te wijden aan de taak van rehabilitatie van ongelukkige priesters. Dit plan werd nooit uitgevoerd. Het jaar 1867. Het nieuwe jaar bracht hem geen respijt van de zorgen van het besturen van een nieuwe congregatie. Ondanks zijn veel eisende schema vond hij tijd om zijn apostolaat voor de Eerste Communie voort te zetten. Bovendien nam hij de taak op zich om les te geven aan 3 jonge religieuzen die theologie studeerden in de communiteit. Ook de zorgen en de eisen van het communiteitsleven bleven hem niet bespaard. Begin januari schreef hij aan pater de Cuers dat er zieken waren en dat de arme broeder E. zijn drankprobleem niet had kunnen oplossen en de communiteit had moeten verlaten. Een paar dagen later schreef hij opnieuw aan de Cuers: ik heb u de gevraagde extra priester niet kunnen sturen, want ik heb er geen. Pater Champion heeft hetzelfde verzoek gedaan en ik heb hem hetzelfde gezegd. Over 1,5 maand zal broeder C. gewijd worden. Heb nog even geduld. Hij vervolgde: wat je positie als overste betreft, ik zou willen dat je doorging. Maar als deze verantwoordelijkheid je lijden vergroot en je gemoedsrust verstoort, zou ik niet willen aandringen. In dat geval zou ik je aflossen. Bid voor mij, want ik heb nauwelijks tijd om adem te halen. In het vroege voorjaar was hij weer op zoek naar een nieuw huis in Parijs. De communiteit had te horen gekregen dat ze het pand aan de rue du Faubourg Saint-Jacques moest ontruimen om plaats te maken voor verbreding van de straat. Op de boulevard Montparnasse 112 werd een gebouw gevonden, een verlaten pension. Omdat hij maar geen geld had om het te kopen, huurde hij het tot het geld van de verkoop van het pand Saint-Jacques beschikbaar kwam. De renovatie van het nieuwe gebouw was nauwelijks begonnen toen de slopers in Saint-Jacques arriveerden. De communiteit verhuisde in haast. Een paar avonden later zei pater Aymar tegen broeder Albert: we zijn onze arme kat vergeten. Hij zal zeker verhongeren. Pak een mand, we gaan hem halen. Ze vonden hem tussen het puin. Rond deze tijd, na uitvoerig onderhandelen en 3 maanden uitstel, gaf de bisschop van Angers toestemming aan Aymar om een nieuwe kerk te bouwen in zijn bisdom. De bisschop had de congregatie eerder de mogelijkheid ontzegd om gebruik te maken van een gerenoveerd theater en had haar gedwongen dat pand tegen hoge kosten af te breken. De vreugde over het vooruitzicht van de opening van een nieuwe kerk in Angers was van korte duur, omdat de gemeenschap het kapitaal voor de bouw niet bijeen kon krijgen. Pater Aymar had gehoopt de kosten te kunnen dekken met geld dat hij had geïnvesteerd in de uitgeverij van het Parijse aartsbisdom, maar ontdekte dat de uitgeverij failliet was. Hij schreef aan de overste van de communiteit van Angers: een ramp heeft ons getroffen, het faillissement van Leclerc. We hadden daar 67.000 frank uitstaan en ik rekende op dit geld voor u. Wat een beproeving. Het heeft zowel mijn pen als mijn vreugde verlamd. Zoals je ziet, ontbreken tegenslagen zelden. Het faillissement ondermijnde ook de financiële zekerheid van de congregatie. Maar Aymar had nauwelijks tijd om de gevolgen van dit verlies te overzien. Hij kreeg een brief van de Bank van Marseille die eiste de volledige terugbetaling van een lening die was aangegaan voor de aankoop van het landgoed in Marseille. 8 jaar lang was rente betaald en nu eiste de bank de volledige terugbetaling van het kapitaal. Deze dringende en weinig bemoedigende financiële aangelegenheden eisen steeds meer zijn aandacht op. Angers gaat ons veel kosten. Parijs heeft nog niets. En Saint-Maurice moet nog betaald worden. Zo beschreef hij de situatie aan de overste van Marseille. Dan was er nog de kwestie van het fiasco van Nemours. Het fundament van de communiteit van de zusters van Nemours was op drijfzand gebouwd. Er ontwikkelde zich een lange, bittere en ingewikkelde saga die uitliep op de sluiting van de communiteit. Door de affaire werd de bekwaamheid van Aymar in discrediet gebracht in de ogen van een aantal bisschoppen. Zijn reputatie bij zijn eigen religieuzen liep een flinke deuk op. Sommige financiële verwikkelingen leidden tot rechtszaken. Die werden uiteindelijk op een bevredigende manier opgelost. Maar de stress begon Aymar's psychische energie uit te putten. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 259. En wij lezen Matteüs hoofdstukken 5 tot en met 7... en Spreuken hoofdstuk 18, versen 21 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En alle uitgezonden afleveringen van dit programma kan u terugvinden op onze website om ze daar ook te beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is het onze tweede dag met het evangelie volgens de heilige Matteüs. Na ons gebed gaan we daar gewoon onmiddellijk aan beginnen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matteüs, hoofdstuk 5. Toespraak op de berg. Bij het zien van deze menigte ging hij de berg op. En toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als jullie uitschelden en vervolgen, en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten voor jullie vervolgd. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. Wet en profeten vervullen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. Want ik verzeker jullie, eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan, voor het allemaal gebeurd zal zijn. Wie één van de geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet meer betekent dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Maar ik zeg jullie, jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is, u zult niet doden. Wie doodt zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie leeghoofd zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin. En wie domkop zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur. Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter en ga eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen. Wees je tegenpartij welgezind, zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar die je in de gevangenis zet. Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald.
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: u zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid. En als

gehoord dat tot de ouden gezegd is: u zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer. Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, omdat die de troon van God is, niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is, niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar je ja zei ja en je nee zei nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt en wend je niet af als iemand van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel. Want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. Hoofdstuk 6. De Vader ziet in het verborgene. Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt. En je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is. En je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt, voordat je het hem vraagt. Jullie moeten zo bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven,
zal je

Vader jullie overtredingen ook niet vergeven. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is. En je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Maak je geen zorgen. Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel. Ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet. Je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik zeg jullie, zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hoofdstuk 7. Oordeel niet. Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen. En met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Of hoe kun je tegen een ander zeggen, laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog. Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. Geef het heilige niet aan de honden en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren.
Zoek en je zult vinden. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt? Of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen, want dat is de wet en de profeten. Twee wegen. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Valse profeten. Pas op voor de valse profeten die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Aan hun vruchten zul je ze dus kennen. Niet ieder die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen, Heer, Heer, hebben we dan niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? Maar dan zal ik hun openlijk zeggen, nooit heb ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet. Horen en doen. Ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis. En het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis. En het stortte in. Het werd één grote ruïne. Reactie op Jezus' toespraak. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Spreuken hoofdstuk 18, versen 21 tot en met 24. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie zijn tong graag gebruikt, zal haar vruchten eten. Wie een vrouw vindt, vindt het geluk en krijgt de gunst van de Heer.
De arme spreekt op smekende toon, maar het antwoord van de rijke is bars. Een man met veel vrienden gaat zijn ongeluk tegemoet, maar een echte vriend is aanhankelijker dan een broer.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 259. En wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 5 tot en met 7 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 21 tot en met 24 gelezen. Deze leesdag sluiten wij af met een citaat van de heilige Hilarius. Overigens moet ik bidden om de gave van uw hulp en uw barmhartigheid. Gij moet in de opgestoken zeilen van ons geloof en onze belijdenis de wind blazen van uw geest. Zo moet gij ons voortdrijven op de stroom van de prediking die we begonnen zijn. Want hij is niet ontrouw aan zijn belofte als hij zegt: vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal worden open gedaan. Omdat we arm zijn, zullen we smeken om wat we nodig hebben. Met volhardende ijver zullen we ons toeleggen op de studie van de woorden van uw profeten en apostelen. We zullen aan elke deur kloppen waarachter inzicht is opgesloten. Maar het is aan u het gevraagde te geven, het gezochte te laten vinden en waar geklopt wordt, open te doen. Wij lijden immers aan een zekere geestelijke traagheid die ons van nature eigen is. Door de zwakheid van ons verstand zijn wij gedoemd tot onwetendheid, zodat we van u niets begrijpen. Maar de ijver voor het onderricht in uw leer maakt ons ontvankelijk voor de goddelijke kennis. En de gehoorzaamheid van het geloof verheft ons boven het natuurlijke inzicht. Wij hopen dus dat gij ons bij het begin van deze moeilijke onderneming wilt aanmoedigen. Dat gij ons sterkt door een gestadige vooruitgang. Dat gij ons laat delen in de geest van de apostelen en profeten, zodat wij hun woorden niet anders verstaan dan ze bedoeld zijn, en de juiste termen gebruiken om getrouw weer te geven wat ze bedoeld hebben. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen zijn wij dag 260 en dan lezen wij Matteüs hoofdstukken 8 tot en met 10 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt om mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt gij toch naar mij gezocht? Wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt

0: gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezechiël, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 14. Hef een klaaglied aan over de vorsten van Israël en zeg: wat een prachtleeuwin was uw moeder onder de leeuwen. Tussen haar jongen legde zij zich neer, haar welpen bracht zij groot. Eén van haar welpen verhief ze. Hij werd een jonge leeuw. Hij begon op rooftocht te gaan, zelfs mensen verslond hij. Maar de volken hoorden over hem. In hun valkuil werd hij gevangen. Ze brachten hem met haken naar Egypte. Toen zij zag dat ze voor niets gehoopt had en dat haar hoop was vervlogen, koos ze een andere welp en verhief hem tot jonge leeuw. Fier liep hij rond tussen de leeuwen. Hij was een jonge leeuw. Hij begon op rooftocht te gaan en zelfs mensen verslond hij. Hij vernielde hun paleizen en verwoestte hun steden. Heel het land werd van schrik vervuld door zijn machtig gebrul. Nu keerden de volken uit de landstreken rondom zich tegen hem en gooiden hun net over hem uit. In hun valkuil werd hij gevangen. Ze bedwongen hem met haken en sloten hem op in een kooi. Ze voerden hem naar de koning van Babel en brachten hem in een sterke burcht, zodat zijn gebrul niet meer zou worden gehoord op de bergen van Israël. Uw moeder was in haar bloeitijd als een wijnstok aan het water geplant, die vruchten ging dragen en ranken voortbracht dankzij het overvloedige water. De wijnstok kreeg een krachtige tak. Die werd een heerserstaf, die ver uitstak boven het gebladerte. Hij viel op tot zijn hoogte en welige ranken. Maar in woede rukte iemand die wijnstok uit en wierp hem op de grond. Een oostenwind verdroogde zijn vruchten. Ze vielen af en verschrompelden. Zijn krachtige tak werd een prooi van het vuur. Nu staat hij geplant in de woestijn, in een streek van dorheid en dorst. Van zijn tak heeft zich een vuur verspreid en dat heeft zijn twijgen en vruchten verteerd. Geen sterke tak heeft hij meer over, geen staf om te heersen. Dit is een klaaglied. En als een klaaglied moet het ook gebruikt worden.

Ezechiël, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 44. In het zevende jaar, op de tiende dag van de vijfde maand, kwam een aantal van Israëls oudsten om de Heer te raadplegen en ging voor mij zitten. Toen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, spreek de oudsten van Israël toe en zeg hun: zo spreekt de Heer God. Komt u om mij te raadplegen? Zowaar ik leef, op uw vragen zal ik niet antwoorden, God spraak van de Heer God. Zou u ze niet eerder vonnissen, mensenkind? Zou u ze niet eerder vonnissen? Maak hun dan de gruweldaden van hun voorouders bekend en zeg hun: zo spreekt de Heer God. Op de dag dat ik Israël uitverkoor, heb ik mijn hand verheven ten gunste van het huis van Jacob. En heb ik mij in Egypte aan hen bekendgemaakt. Ik heb mijn hand verheven en hun verzekerd: ik ben de Heer uw God. Op die dag heb ik ze met opgeheven hand uit Egypte geleid naar het land dat ik voor hen had uitgezocht. Een land dat overvloeit van melk en honing, een parel onder de landen. En ik heb tegen hen gezegd: iedereen moet de gruwelbeelden die hij vereert wegwerpen. Niemand mag zich verontreinigen door zich in te laten met de afgoden van Egypte. Ik ben de Heer, uw God. Maar ze verzetten zich tegen mij en wilden niet naar mij luisteren. Niemand wierp de gruwelbeelden die hij vereerde weg en keerde de afgoden van Egypte de rug toe. Daarom wilde ik hun mijn toorn laten voelen en mijn woede op hen koelen terwijl ze in Egypte waren. Maar ik besloot dit niet te doen, opdat mijn naam niet geschonden zou worden in de ogen van de volken bij wie ze woonden, en die wisten hoe ik mij aan hen bekend had gemaakt, als degene die hen uit Egypte zou leiden. Ik leidde hen dus uit Egypte de woestijn in. Ik gaf hun mijn wetten en maakte hun mijn geboden bekend, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. Ook gaf ik hun de Sabbat, die het teken zou zijn waaraan men kon zien dat ik, de Heer, van hen een heilig volk maak. Maar het huis van Israël verzette zich tegen mij in de woestijn. Ze kwamen mijn wetten niet na. Ze verachten mijn geboden, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. En de Sabbat hebben ze schromelijk ontheiligd. Daarom wilde ik hun mijn woede laten voelen en ze in de woestijn ombrengen. Maar ik besloot dit niet te doen, opdat mijn naam niet ontwijd zou worden in de ogen van de volken die er getuigen van waren geweest toen ik hen uit Egypte leidde. Wel wreef ik mijn hand tegen hen en bracht hen niet naar het land dat ik hun beloofd had, het land dat overvloeit van melk en honing, de parel onder de landen. Want zij erkenden mijn geboden niet, kwamen mijn wetten niet na en ontheiligden de Sabbat, omdat hun hart gehecht was aan hun afgoden. Toch spaarde ik hen, richtte hen niet te gronden en liet hen niet omkomen in de woestijn. Daarna sprak ik tot hun zonen in de woestijn: gedraag u niet naar de zeden van uw vaderen, houd niet vast aan hun gewoonten en verontreinig u niet door je te laten met hun afgoden. Ik ben de Heer uw God. Houd u aan mijn wetten, onderhoud mijn geboden en leef ze na. De Sabbat moet heilig zijn. Hij moet het teken zijn waaraan men kan zien dat ik de Heer, uw God ben. Maar ook de zonen verzetten zich tegen mij. Ze hielden zich niet aan mijn wetten en kwamen mijn geboden niet na, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. En de Sabbat hebben ze ontheiligd. Daarom wilde ik hun mijn woede laten voelen en mijn woede op hen koelen in de woestijn. Maar ik hield mij in en besloot het niet te doen, zodat mijn naam niet geschonden zou worden in de ogen van de volken die er getuigen van waren geweest toen ik hen uit Egypte leidde. Wel verhief ik mijn hand tegen hen in de woestijn en verspreidde hen onder de volken en verstrooide hen over de landen, omdat zij mijn geboden niet onderhouden hadden, mijn wetten hadden veracht en de Sabbat ontheiligd, omdat ze hun ogen vestigden op de afgoden van hun vaders. Ook gaf ik hun wetten die niet deugden, geboden die niet tot leven leidden. En ik liet toe dat zij zich verontreinigden door hun offergaven, en dat ze alles wat de moederschoot opent offerden,
opdat ze verbijsterd zouden erkennen dat ik de Heer ben. Richt daarom het woord tot het huis van Israël, mensenkind, en zeg tegen hen, zo spreekt de Heer God. Ook verder hebben uw voorvaderen mij gehoond door hun ontrouw, toen ik hen naar het land gebracht had, dat ik hen met opgeheven hand had gegeven. Ze keken daar naar elke heuvel en naar elke schaduwrijke boom, droegen er hun slachtoffers op, offerden er hun tergende gaven, bereidden er hun geurige offerspijzen en plengden er hun drankoffers. En ik zei tegen hen, wat is dat, die offerheuvel waar u naartoe gaat? Daarom heet zo'n plaats tot op de dag van vandaag offerheuvel. Zeg daarom tegen het volk van Israël, zo spreekt de Heer God. U verontreinigt uzelf door te leven als uw voorvaderen. U vergooit uzelf aan hun afschuwelijke afgoden. Tot op de dag van vandaag verontreinigt u uzelf door uw offergaven te brengen aan uw afgoden en door voor hen uw zonen door het vuur te laten gaan. En zou ik dan antwoord geven op uw vragen, huis van Israël? Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, ik zal geen antwoord geven. En van uw verlangen om, net als de andere volken en de stammen in de landen om u heen, hout en steen te dienen, daar komt niets van in. Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, met krachtige hand, met uitgestrekte arm, in ongebreidelde woede zal ik als koning over u heersen. Met krachtige hand, uitgestrekte arm en in ongebreidelde woede zal ik u terugvoeren uit de volken en samenbrengen uit landen waarover u verspreid bent. Ik zal u de woestijn inleiden die tussen de volken ligt en u daar vonnissen, van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik uw voorvader gevonnist heb in de woestijn van Egypte, zo zal ik u vonnissen, God spraak van de Heer. Ik laat u onder de herderstaf doorgaan en leid u binnen in de banden van het verbond. Ik zal degenen die opstandig en kwaadwillend zijn tegenover mij uit uw midden verwijderen. Ik zal ze wegleiden uit het land waar ze als vreemden verblijven. Maar de grond van Israël zullen ze niet bereiken. En u zult erkennen dat ik de Heer ben. Maar u, huis van Israël, zo spreekt de Heer God, als u doorgaat met het dienen van uw afgoden, als u niet naar mij luistert, dan zult u ervaren dat ik mijn heilige naam niet langer door uw offergaven en uw afgoden laat ontheiligen. Want mijn heilige berg, de hoge berg van Israël, God spraak van de Heer God, dat is de plaats op aarde waar heel het volk van Israël mij zal vereren. Daar zal ik u mijn goedgunstigheid tonen door uw gaven, uw eerstelingen en alles wat u mij toewijdt te aanvaarden. Als een geurige gave zal ik u aanvaarden. Als ik u heb weggeleid uit de volken en u heb samengebracht uit de landen waarover u verspreid bent, en zo zal ik door u aan de volken tonen dat ik de Heilige ben. Als ik u heb gebracht naar de grond van Israël, naar het land dat ik met opgeheven hand uw voorvader gegeven heb, zult u erkennen dat ik de Heer ben. Dan zult u daar terugdenken aan uw wangedrag en aan al uw slechte daden waardoor u zich verontreinigd hebt. En de schaamte over alles wat u misdaan hebt zal op uw gezicht te lezen staan. En als ik zo met u gehandeld heb, omwille van mijn naam, en niet op grond van uw slecht gedrag en uw verdorven daden, zult u erkennen dat ik de Heer ben, huis van Israël. God spraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 37. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wend uw gelaat naar het zuiden. Laat uw woorden stromen naar het zuiden. Profeteer tegen de bossen in het zuidland en zeg tegen de bossen in het zuiden: luister naar het woord van de Heer, zo spreekt de Heer God. Ik steek u in brand. Het vuur zal al het groene en al het dorre hout verteren. De laaiende vlam zal niet uitdoven. Van noord tot zuid zullen alle gezichten erdoor worden geschroeid. Alles wat leeft zal zien dat ik, de Heer, het vuur aangestoken heb. Het vuur dat niet geblust wordt. Toen zei ik: ach, Heer God, men zegt toch al van mij dat ik zoveel beeldspraak gebruik. Daarop werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, wend uw gelaat naar Jeruzalem. Laat uw woorden stromen tegen de heilige plaatsen. Profeteer tegen het land van Israël en zeg tegen het land van Israël: zo spreekt de Heer. Ik ga u straffen. Ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en zowel rechtvaardigen als boosdoeners uit uw midden uitroeien. Omdat ik zowel rechtvaardigen als boosdoeners wil uitroeien, komt mijn zwaard uit de schede en richt het zich tegen alles wat leeft van zuid tot noord. Zo zal alles wat leeft erkennen dat ik, de Heer, mijn zwaard uit de schede getrokken heb. Het keert er niet meer in terug. Mensenkind, kreun als een gebroken man. Kreun voor hun ogen in bittere smart. En als ze dan vragen: waarom kreunt u? Moet u zeggen: om een bericht dat gaat komen. Dan zullen alle harten het besterven. Alle handen verslappen. Ieders adem zal stokken. En iedereen laat zijn water lopen. Het komt. Het gaat gebeuren. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer en zeg: zo spreekt de Heer God. Een zwaard is geslepen, een zwaard is gewet. Om te slachten is het geslepen, om te bliksemen is het gewet. Of zou er toch nog reden tot vreugde zijn voor ons? De scepter van mijn zoon gaat alle hout te boven. Het zwaard is ter hand gesteld en gegeven om gewet te worden. Het is geslepen en gewet en aan een moordenaar ter hand gesteld. Schreeuw en jammer, mensenkind, want het zwaard keert zich tegen mijn volk en tegen alle vorsten van Israël. Aan het zwaard zullen ze ten prooi vallen, zij en mijn volk. Daarom sla u op de heupen, want de proef wordt genomen. En wat er zal gebeuren als zelfs de scepter die alle houten boven gaat er niet meer zal zijn, Godspraak van de Heer God. Mensenkind, profeteer en klap in uw handen, zodat het zwaard tweemaal, driemaal zo hevig woedt. Dit zwaard is het moordende zwaard dat talloze slachtoffers maakt. Van alle kanten hakt het op en in, zodat alle harten het besterven en velen neergeslagen worden. Aan al hun poorten heb ik het plunderend zwaard geplaatst, gemaakt om te bliksemen en gewet om te slachten. Keer u naar rechts, kies positie. Keer u naar links, naar gelang u bevolen wordt. En ook ik zal in mijn handen klappen en mijn woede koelen. Ik, de Heer, heb gesproken. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, teken twee wegen waarlangs het zwaard van de koning van Babel kan gaan. Beide moeten beginnen in hetzelfde land. En plaats een wegwijzer aan het begin van de weg die naar een stad leidt. Teken een weg waarlangs het zwaard kan oprukken tegen Rabat Ammon en tegen Juda met het versterkte Jeruzalem. Want de koning van Babel staat aan de tweesprong waar de twee wegen beginnen en vraagt een orakel. Hij schudt de pijlen, raadpleegt de huisgoden en bekijkt de lever. In zijn rechterhand heeft hij het lot dat Jeruzalem aanwijst als de plaats waartegen hij stormrammen moet opstellen. Die stad zal hij laten uitmoorden.
Tegen haar zal hij de strijdkreet laten aanheffen. Hij zal stormrammen opstellen tegen haar poorten, er een wal opwerpen en een schans bouwen. Wel is dit een loze waarzegging in de ogen van de Israëlieten die dure eden gezworen hebben. Hij zal hun schuld voorhouden en ze grijpen. Inderdaad, zo spreekt de Heer God, omdat uw schuld u is voorgehouden, uw wandaden openbaar geworden zijn en uw verdorvenheid uit al uw daden blijkt. Omdat dit alles u is voorgehouden, zult u met harde hand gegrepen worden. En, verworpeling, u, boosdoener, vorst van Israël, uw laatste uur heeft geslagen als aan de ongerechtigheid een einde gemaakt wordt. Zo spreekt de Heer God. Zet af die diadeem, weg met die kroon. Het kan niet blijven duren, omlaag met wat hoog is, omhoog met wat laag is. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik van de stad maken. Nog nooit is zoiets gebeurd, totdat degene komt die macht heeft om te oordelen en die ik zal bevestigen. Mensenkind, profeteer en zeg. Zo spreekt de Heer God over de Ammonieten en hun spot. U moet zeggen, zwaard, zwaard, getrokken om te slachten, gewet om bliksemen toe te slaan. Ze laten u valse visioenen zien en voorspellen u leugens. U zal toeslaan op de hals van de verschoppelingen en boosdoeners, van wie het laatste uur geslagen heeft, als aan de ongerechtigheid een eind gemaakt wordt. Terug in de schede, op de plaats waar u geschapen bent, in het land van uw herkomst, zal ik u vonnissen. Ik zal mijn toorn over u de vrije loop laten, het vuur van mijn woede tegen u aanblazen en u overleveren aan barbaren die onheil beramen. U zult een prooi zijn voor het vuur. Uw bloed zal vergoten worden in uw eigen land en niemand zal zich u meer herinneren. Ik, de Heer, heb gesproken.

Ezechiël, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 31. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wilt u vonnissen? Wilt u de bloedstad vonnissen? Houd haar dan al haar gruwelen voor en zeg. Zo spreekt de Heer God. O stad die vanuit uw midden bloed vergiet en daardoor uw eigen ondergang bespoedigt, die afgodsbeelden maakt en zich daarmee verontreinigt. Door het bloed dat u vergiet bent u schuldig, en door de afgodsbeelden die u gemaakt hebt, bent u onrein. Daardoor hebt u uw ondergang versneld en bent u aan de grens van uw bestaan gekomen. Daarom maak ik u tot schande van alle volken en een voorwerp van spot voor alle landen. Uw naaste en uw verre buren zullen de spot drijven met u. U die berucht bent om uw onreinheid en in wie verwarring heerst. Zie, de vorsten van Israël hebben zich als taak gesteld om bloed te vergieten, ieder naar zijn vermogen. Binnen uw muren vraagt men vader en moeder, doet men de vreemdeling geweld aan en onderdrukt men wezen en weduwe. Wat voor mij heilig is, vindt u te min en mijn sabbat ontheiligt u. Binnen uw muren zijn er die met lasterpraat anderen naar het leven staan. Men houdt offermalen op de bergen en bedrijft er ontucht. Bij u ontbloot men de naaktheid van zijn vader en een vrouw die onrein is vanwege haar menstruatie dwingt men tot gemeenschap. Bij u misbruikt de een de vrouw van zijn naaste, onteert de ander zijn schoondochter door bloedschande. Weer een ander verkracht zijn zuster, de dochter van zijn vader. Bij u neemt men steekpenningen aan om bloed te vergieten. U eist rente en toeslag en uw medemens zet u af. Maar u vergeet mij, Gods spraak van de Heer God. Ik klap in mijn handen van toorn, omwille van de vuile winst die u gemaakt hebt en over het bloed dat bij u vergoten is. Zal uw hart niet bezwijken en zullen uw handen sterk genoeg zijn in de tijd dat ik met u afreken? Ik, de Heer, heb gesproken. En wat ik zeg, zal ik uitvoeren. Ik zal u verspreiden onder de volken, u uitstrooien over de landen en zo een einde maken aan uw onreinheid. Door uw eigen toedoen zult u onteerd worden voor de ogen van de volken en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, het volk van Israël is voor mij een hoop metaalslakken geworden. Ze zijn allen tezamen van zilver, brons, tin, ijzer en lood in de smeltoven slakken geworden. Omdat u allen tezamen een hoop slakken geworden bent, zo spreekt de Heer God, daarom breng ik u in Jeruzalem bijeen. Zoals men zilver, brons, ijzer, lood en tin in de smeltoven bijeenbrengt en daaronder het vuur aanblaast om ze te smelten, zo zal ik u in mijn toorn en mijn woede opeenhopen in de stad en daar smelten. Ik zal u verzamelen, het vuur van mijn toorn onder u aanblazen en u daar smelten. Zoals zilver in de smeltoven gesmolten wordt, zo zult u in Jeruzalem worden gesmolten, opdat u erkent dat ik, de Heer, mijn toorn over u de vrije loop heb gelaten. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen het land. U bent een land dat op de dag van de toorn niet gereinigd was of door regen gedrenkt. Er is een samenzwering van profeten in uw midden. Als brullende leeuwen die hun prooi verscheuren, verslindt men mensenlevens, men rooft schatten en kostbaarheden en het aantal weduwen in de stad neemt steeds meer toe. Haar priesters doen men wet geweld aan en schenden wat heilig is. Tussen heilig en profaan maken ze geen onderscheid. Ze wijzen niet op het verschil tussen rein en onrein en ze storen zich niet aan mijn sabbat. Zo word ik in hun midden onteerd. Haar leiders zijn verscheurende wolven. Ze vergieten bloed en brengen mensen om het leven om zichzelf te bevoordelen. Haar profeten
verdoezelende ernst van de toestand met pleisterwerk. Ze zien valse visioenen, profeteren leugens en ze zeggen, zo spreekt de Heer God, terwijl de Heer niet gesproken heeft. Het volk van het land maakt zich schuldig aan afpersing en eigent zich andermans bezit toe. Het verdrukt misdeelden en behoeftigen en doet de vreemdelingen geweld aan, tegen alle recht in. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een wal zou kunnen opwerpen of op de bres zou kunnen gaan staan om het land tegen mij te verdedigen, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb niemand gevonden. Daarom laat ik mijn toorn over hen de vrije loop en verteer ik hen in het vuur van mijn woede. Hun daden laat ik op hun eigen hoofd neerkomen. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 49. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. Ze hoereerden in Egypte, al in hun jeugd hoereerden ze daar. Daar werden hun borsten betast, daar streelde men hun jonge meisjesborsten. De oudste heette Ohola. Haar zuster Oholiba. Ik nam ze tot vrouw en ze baarde zonen en dochters. Wat die namen betreft, Ohola is Samaria, Oholiba is Jeruzalem. Ook toen Ohola mijn vrouw was, hoereerde ze. Haar verlangen ging uit naar haar minnaars, de Assyriërs, hovelingen, in purper gekleed, stadhouders en gouverneurs, de keur van de strijdbare mannen, allen ruiters te paard. Ze hoereerde met hen, met die keur van de Assyriërs, en in haar sensualiteit bevuilde zij zich aan hun afgoden. Met haar overspel, met de Egyptenaren, gaf ze niet op. Die hadden met haar geslapen toen ze nog jong was. Die hadden haar meisjesborsten gestreeld en zich aan haar bevredigd. Daarom heb ik haar uitgeleverd aan haar minnaars, aan de Assyriërs, naar wie haar verlangen uitging. Die hebben haar naaktheid ontbloot, haar zonen en dochters meegenomen en haarzelf met het zwaard gedood. Ze werd een afschrikwekkend voorbeeld voor de vrouwen, door de strafgerichten die aan haar voltrokken werden. Ofschoon haar zuster Oholiba het gezien had, was haar sensualiteit nog heviger dan die van haar zuster. En hoereerde ze nog schandelijker dan zij. Haar verlangen ging uit naar de Assyriërs, stadhouders en gouverneurs, prachtig geklede hovelingen en ruiters te paard, de keur van strijdbare mannen. En ik zag hoe ze zich verlaagde. Ze was van hetzelfde slag als haar zuster. Maar Oholiba ging nog verder in haar roerij. Ze zag op een muur in rode verf voorstellingen van mannen. Het waren Chaldeeën, met een ceintuur om hun middel en met een rijke hoofdtooi. Ze stelde schildknapen voor, zoals die eruit zien bij de Babyloniërs in Kasdim, hun geboorteland. Toen zij ze zag, laaiden haar verlangens op en stuurde ze boden naar hen toe in Kasdim. Er kwamen Babyloniërs bij haar en zij bedreven hun liefdespel met haar. Ze verontreinigden haar door hun lust aan haar te bevredigen. Maar toen ze door hen verontreinigd was, kreeg ze een afkeer van hen. En ze hoereerde openlijk en ontblootte haar naaktheid. Ik walgde van haar, zoals ik ook van haar zuster gewalgd had. Ze vermeerderde haar hoererij, terugdenkend aan de dagen van haar jeugd toen ze in Egypte hoereerde, en brandde van verlangen naar mannen die geil zijn als ezels en toestoten als hengsten. Zo bent u teruggevallen in het schandelijke leven van uw jeugd, toen Egyptenaren uw boezem streelden en uw jonge borsten betastten. Daarom, Oholiba, zo spreekt de Heer God, zet ik uw minnaars, van wie u een afkeer hebt, tegen u op en leid ik ze van alle kanten naar u toe. De Babyloniërs en de Chaldeeën, de mannen van Pekot, Soa en Koa, evenals de Assyriërs. Ze vormen de keur van de strijdbare mannen, stadhouders en gouverneurs, schildknapen, krijgers van naam en ruiters te paard. Ze komen op u af met een leger van wagens en voertuigen en volken tot één macht verenigd. Met schild, rondas en helm omsingelen zij u. Ik zal u voor hun rechtbank brengen en volgens hun recht zullen zij u vonnissen. Ik zal u mijn hartstocht laten voelen. Ze zullen hun woede op u bot vieren. Uw neus en oren zullen ze afsnijden. En wat er van u overblijft, zullen ze neerslaan met het zwaard. Ze zullen uw zonen en dochters meenemen. En wat er dan nog van u over is, zal door het vuur worden verteerd. Ze zullen u de kleren van het lijf rukken en uw sieraden.

Zo maak ik een einde aan uw schandelijk leven en uw hoererij, waar u in Egypte mee begonnen bent. U zult uw ogen niet meer naar hen opslaan, en aan Egypte zult u niet meer terugdenken. Want, zo spreekt de Heer God, ik lever u over aan hen die u haat, aan hen van wie u een afkeer hebt. Ze zullen hun haat op u botvieren, al uw bezittingen meenemen en u naakt achterlaten. Zo wordt uw hoerennaaktheid te kijken zet, omwille van uw schandelijk leven en uw hoererij. Men doet dit vanwege uw hoererij met de volken, omdat u zich aan hun afgoden verontreinigd hebt. U bent in het voetspoor van uw zuster getreden. Daarom geef ik u de beker die ik ook haar heb laten drinken. Zo spreekt de Heer God. De beker van uw zuster zult u drinken. De beker die zo diep en zo wijd is en zoveel kan bevatten. U wordt het mikpunt van spot en schande. In een roes van verdriet zult u raken. De beker van uw zuster Samaria bevat verbijstering en verwoesting. U zult hem tot op de bodem uitdrinken, hem aan scherven bijten en met die scherven uw borsten openhalen. Ik heb gesproken, God spraak van de Heer God. Omdat u mij vergeten bent en mij links hebt laten liggen, zo spreekt de Heer God, zult u de straf voor uw schandelijk gedrag en uw hoererij ondergaan. En de Heer sprak, mensenkind, wilt u Ohola en Oholiba vonnissen? Breng haar dan haar gruweldaden onder ogen, want ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan haar handen. Met haar afgoden hebben ze overspel gepleegd en zelfs de zonen die ze mij hadden gebaard hebben ze aan hen geofferd. Nog meer hebben ze mij aangedaan. Ze hebben in dezelfde tijd mijn heiligdom geschonden en mijn sabbat ontheiligd. Dezelfde dag dat ze mijn zonen voor hun afgoden offerden, kwamen ze nog naar mijn heiligdom om het te schenden. Zo hebben ze zich in mijn huis gedragen. Zelfs hebben ze naar mannen in verre landen een boodschap gestuurd en op hun uitnodiging zijn die gekomen. Voor hen hebt u zich gebaad, uw ogen geschminkt en u met sieraden getooid. U bent op een pronkbed gaan liggen, terwijl de tafel gedekt stond met mijn reukwerk en mijn olie erop. Vanwege de massa mensen heerste er in hun huis het rumoer van een uitgelaten menigte. Mannen uit de woestijn brachten haar geschenken. Ze deden armbanden om haar polsen en zetten een sierlijke kroon op haar hoofd. En ik dacht bij mezelf, komen die wellustelingen hun lust nog bevredigen aan die hoer, want dat is zij toch. Ja, daarvoor kwamen ze bij haar. Zoals men naar een hoer gaat, zo ging men naar Ohola en Oholiba de lichte kooien. Maar eerlijke mannen zullen over haar het vonnis voltrekken dat geldt voor ontrouwe vrouwen en voor vrouwen die bloed vergieten. Want ze zijn ontrouw en er kleeft bloed aan hun handen. Roep een vergadering bijeen om hen te vonnissen. Zo spreekt de Heer God. En lever hen uit om mishandeld en geplunderd te worden. De vergadering zal hen laten stenigen, hen met zwaarden en stukken slaan, hun zonen en dochters vermoorden en hun huizen in brand steken. Zo maak ik een eind aan het kwaad in het land. En alle vrouwen zullen de waarschuwing ter harte nemen en uw schandaden niet navolgen. Men zal u uw schandaden vergelden. Voor uw zonde met uw afgoden zult u boeten. En u zult erkennen dat ik de Heer God ben.

Ezechiël, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 27. In het negende jaar, op de tiende dag van de tiende maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, schrijf nauwkeurig op welke dag het vandaag is, want juist vandaag valt de koning van Babel Jeruzalem aan. Vertel het opstandige volk de volgende gelijkenis. Zo spreekt de Heer God. Zet de pot op het vuur, de pot op het vuur. Giet er water in. Doe de stukken vlees erin, de beste stukken, dijbeen en schouder. Vul hem met de beste kluiven. Neem het beste van de kudde. Stapel de kluiven eronder. Laat de stukken heet worden. En breng ook de kluiven aan de kook. Wee de bloedstad, zo spreekt de Heer God. Het is een pot waar roest aan zit en waar de roest niet vanaf gaat. Haal de stukken eruit. Haal ze er allemaal uit zonder onderscheid. Want het bloed dat in haar midden vergoten is, is nog te zien. Ze heeft het op de kale rotsbodem gestort. Ze heeft het niet uitgegoten op de aarde om het met zand te bedekken. Het door haar vergoten bloed heb ik op de kale rotsbodem laten vloeien, opdat het niet bedekt zou worden, maar toorn zou oproepen en wraak zou uitlokken. Daarom, zo spreekt de Heer God, wee de bloedstad. Ik ga een groot vuur aanleggen. Breng veel hout bijeen. Ontsteek het vuur. Breng het vlees aan de kook. Laat het vleesnat verdampen en de kluiven verbranden. Laat de pot leeg op het vuur staan, totdat hij heet wordt en het koper gaat gloeien, zodat alle aanslag eruit wegsmelt en de roest verdwijnt. Maar alle moeite is tevergeefs. Ondanks het vuur gaat de dikke roestlaag er niet af. Ik heb u willen reinigen van uw onreinheid en ontucht, maar u hebt zich niet laten reinigen. Daarom zult u niet meer zuiver worden totdat ik mijn woede op u heb gekoeld. Ik, de Heer, heb het gezegd en ik zal het ten uitvoer brengen, zonder uitstel, meedogenloos en zonder genade te kennen. Naar uw doen en laten zult u gevonnist worden. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, door een plotselinge ziekte ga ik haar, uw oogappel, van u wegnemen. Maar u mag niet trouwen. U mag niet huilen of klagen. Kreun maar in stilte. Treur niet om de doden. Knoop uw tulband om. Doe uw sandalen aan. Laat uw baard onbedekt en eet het brood niet dat de mensen u brengen. Op een ochtend sprak ik als gewoonlijk tot het volk en die avond stierf mijn vrouw. De ochtend daarop deed ik zoals mij bevolen was. Toen vroeg het volk mij: wilt u door uw gedrag ons iets duidelijk maken? Ik antwoordde hun: dit woord van de Heer is tot mij gericht. Zeg tot het volk van Israël, zo spreekt de Heer God: ik schend mijn heiligdom, de burcht waar u trots op bent, uw oogappel, de verkwikking van uw ziel. Uw zonen en dochters, die u daar achtergelaten hebt, zullen doodgaan door het zwaard. Dan moet u doen zoals ik gedaan heb. Uw baard mag u niet bedekken, en het brood dat de mensen u brengen mag u niet eten. Houd uw hoofddoek om en uw sandalen aan. U mag niet rouwen en geen tranen storten. Vanwege uw zonde zult u wegkwijnen en tegen elkaar over uw leed klagen. Ezechiël is een teken voor u. U moet precies doen zoals hij gedaan heeft. Wanneer het zover is, zult u weten dat ik de Heer God ben. Mensenkind, op de dag dat ik hun burcht van hen afneem, het prachtige bouwwerk waarover zij zich verheugen, en dat een lust is voor hun ogen en een verkwikking voor hun ziel, op de dag dat ik ook hun zonen en dochters van hen afneem, zal een vluchteling bij u komen om het u te melden. Op die dag, bij de aankomst van de vluchteling, zal uw mond geopend worden. Dan zult u spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u een teken voor hen zijn, en ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 17. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot Ammon, profeteer ertegen en zeg tegen Ammon: luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Omdat u haha geroepen hebt, toen mijn heiligdom ontwijd werd en de grond van Israël werd verwoest, en toen het volk van Juda in ballingschap moest gaan, daarom geef ik u prijs aan de bewoners van het oosten. Zij zullen in uw midden hun tentenkamp opslaan en hun verblijfplaatsen kiezen. Zij zullen uw vruchten opeten en uw melk opdrinken. Ik zal van Rabba een weide voor kamelen maken en van Ammon een rustplaats voor schapen. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Want, zo spreekt de Heer God, omdat u in de handen hebt geklapt, met de voeten hebt gestampt en vol leedvermaak gelachen hebt om het lot van Israël, daarom strek ik mijn hand tegen u uit. Ik zal u aan de volken prijsgeven, u afsnijden van de omringende landen en u van de aardbodem laten verdwijnen. Ik zal u vernietigen. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Omdat Moab en Seir gezegd hebben: het volk van Israël is net als andere volken. Daarom zal ik de bergpassen van Moab openen voor hen die zijn steden volledig zullen verwoesten. De parels van het land: Bet, Hayesimot, Baal Meon en Kiryatayim. Ik zal ze in bezit geven aan de bewoners van het oosten, samen met Ammon, zodat er onder de volken niet meer aangedacht zal worden. Ik zal Moab vonnissen, zodat het erkent dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Omdat Edom wraakzuchtig opgetreden is tegen het volk van Juda, omdat het zich schuldig heeft gemaakt aan wraak, daarom, zo spreekt de Heer God, strek ik mijn hand uit tegen Edom, en zal ik er mens en dier uitroeien. Ik zal van Edom een puinhoop maken. Van Teman tot Dedan zullen de bewoners vallen door het zwaard. Ik zal mijn wraak op Edom laten uitvoeren door mijn volk Israël, dat Edom zal aandoen wat mijn toorn en woede eisen. Zo zal Edom mijn wraak voelen. Godspraak van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Omdat de Filistijnen wraakzuchtig opgetreden zijn, omdat ze vol leedvermaak wraak genomen hebben om hun eeuwenoude vijandschap pot te vieren en Juda uit te roeien, daarom, zo spreekt de Heer God, strek ik mijn hand uit tegen de Filistijnen. Ik zal de Keretieten uitroeien en degenen die aan de kust overgebleven zijn te grond richten. Ik zal geweldig wraak nemen op hen en ze gruwelijk straffen. Als ik mijn wraak aan hen voltrek, zullen ze erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 21. In het 11e jaar, op de eerste dag van de maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, omdat Tyrus over Jeruzalem uitgeroepen heeft, haha, vernield is de ontmoetingsplaats van de volken. Haar macht valt mij toe. Nu zij verwoest is, kan ik mij verrijken. Daarom, zo spreekt de Heer God, keer ik mij tegen u, Tyrus. Talloze volken laat ik tegen u optrekken, zoals de golven van de zee. Ze zullen de muren van Tyrus vernietigen, zijn torens omverhalen. Zelfs het puin zal ik wegvegen, en die plek zal ik tot een kale rots maken. Een droog plaats voor netten zal het worden, midden in de zee. Op mijn woord, Godspraak van de Heer God, het zal een prooi van de volken worden. En zijn dochters van het vasteland zullen met het zwaard worden gedood. Ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Want, zo spreekt de Heer God, uit het noorden laat ik Nebukadnessar, de koning van Babel, de koning der koningen, naar Tyrus komen. Met paarden, wagens, een grote groep ruiters en een grote menigte voetvolk. Uw dochters van het vasteland zal hij in het veld met het zwaard doden. Hij zal je omsingelen en belegeren. Met zijn stormram zal hij op uw muren beuken en met breekijzers uw torens slopen. Met zoveel paarden komt hij op u af dat de stofwolken u zullen bedekken. Door het gedreun van de ruiters en de bolderende wagens zullen uw muren beven als hij uw poorten binnentrekt, zoals dat gebeurt wanneer men een bres geslagen heeft. De hoeven van zijn paarden zullen al uw straten stuk stampen. Uw inwoners zal hij met het zwaard doden. Uw trotse zuilen zullen tegen de grond gaan. Ze zullen uw rijkdommen plunderen, uw koopwaar buit maken, uw prachtige huizen afbreken, uw muren omverhalen, uw stenen, houtwerk en puin in zee storten. Ik zal uw gezang en muziek laten verstommen, en de klank van uw lieren zal niet meer worden gehoord. Ik zal een kale rots van u maken. Een droogplaats voor netten zult u zijn, en nooit meer zult u worden opgebouwd. Zo heb ik de Heer gesproken, Godspraak van de Heer God. Zo spreekt de Heer God tegen Tyrus. De eilanden zullen beven van het geraas van uw val en het gekreun van de gewonden, als de slachtpartij plaatsvindt binnen uw muren. Alle vorsten van het zeegebied zullen van hun troon afdalen, hun mantels afleggen en hun bonte gewaden uittrekken. Ze zullen sidderen van schrik en verslagen op de grond gaan zitten, al maar sidderend van angst. Dan zullen ze een klaaglied over u zingen en tegen u zeggen: hoe bent u ten onder gegaan, van de zeeën verdwenen, o veelgeroemde stad, die de zee beheerste, u en uw bevolking, die alle kustbewoners schrik aanjoeg. Nu sidderen de eilanden omdat u gevallen bent. Nu zijn de eilanden in de zee verbijsterd over uw einde. Want, zo spreekt de Heer God, als ik van u een ruïne zal maken, evenals andere ontvolkte steden, als ik de vloed uit de diepte laat opkomen en de grote wateren u overspoelen, dan zult u afdalen naar de onderwereld, waar zij die voor u zijn afgedaald voor eeuwig verblijven. U zult wonen in de diepte van de aarde, als in oeroude ruïnes, samen met hen die in de onderwereld zijn afgedaald. Nooit zult u meer herleven en uw glorie laten stralen in het land van de levenden. Ik zal een schrikbeeld van u maken. U zult voor altijd verdwijnen. Men zal u zoeken, maar nooit meer vinden. Godspraak van de Heer God.

0: Radio Maria ook de Mariatonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Ezechiël, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 36. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zing een klaaglied over Tyrus en zeg: Tyrus, dat de toegang tot de zee beheerst en handel drijft met de volken op veel eilanden. Zo spreekt de Heer God. Tyrus, men noemt u een schip van volmaakte schoonheid. Midden op zee ligt uw domein. Uw bouwlieden hebben een prachtschip van u gemaakt. Cypressen van de Senir gebruikten ze voor de bouw van uw romp. Voor uw mast namen ze een ceder van de Libanon. Van eiken van Bassan maakten ze uw riemen. Uw kajuit maakten ze van bukshout van de eilanden van de Kittiërs. Van fijn geborduurd linnen uit het Egypte komen uw zeilen, waaraan u van veraf te herkennen bent. Van de eilanden van Elissa komt het blauwe en rode purper van uw paviljoen. De vorsten van Sidon en Arwad zijn uw roeiers. De kundigste mannen van Semer zijn als matrozen aan boord. De oudsten en wijzen van Gebal werken voor u als scheepstimmerlieden. Alle schepen en zeelieden leggen bij u aan om hun schepen vol te laden. Soldaten uit Perzië, Lut en Put dienen in uw leger. Schild en helm hangen ze bij uw muren op en ze verhogen uw aanzien. Mannen uit Arwad houden de wacht op uw muren en Gamadieten op uw torens. Hun schilden hangen ze aan uw muren op en ze verrijken uw pracht. Tarsis drijft handel voor u in tal van goederen. In ruil voor zilver, ijzer, tin en lood bieden ze uw waren aan. Javan, Tubal en Mesek drijven handel voor u. In ruil voor slaven en bronzen voorwerpen bieden ze uw waren aan. Uit Bet Togarma worden paarden, rijdieren en muildieren op uw markt aangevoerd. De Dedanieten drijven handel voor u. Op vele eilanden worden uw waren verder verkocht. Met ivoor en ebbenhout betalen ze u. Edom drijft handel voor u in tal van producten. In ruil voor robijnen, fijn geborduurd rood-purper, zeer fijn linnen en parels bieden ze uw producten aan. Juda en het land van Israël drijven handel voor u. In ruil voor tarwe uit Minit, mirre, honing, olie en balsem bieden ze uw koopwaar aan. Damascus drijft handel voor u in tal van producten en verschillende goederen. In ruil voor wijn uit Gelbon, wol uit Sachar en vaten wijn uit Uzal bieden ze uw producten aan. Smeedijzer, laurier en kalmoes worden geruild tegen uw waren. Dedan dreef handel voor u in zadeldekken. De Arabieren en de vorsten van Kedar zijn uw agenten. Ze drijven handel in lammeren, rammen en bokken. De kooplieden van Seba en Rama drijven handel voor u. Ze ruilen de fijnste reukwerken, allerlei edelstenen en goud voor uw goederen. Haran, Kani en Eden, de kooplieden van Seba, Assur en Kilmat, drijven handel voor u. Ze zijn uw agenten voor kostbare kleding. Mantels van fijn geborduurd blauw-purper. Kleurige tapijten en stevig gevlochten touwen. Met Tarsisschepen worden uw goederen vervoerd. Volgeladen en zwaar bevracht ligt u midden op zee. Uw roeiers hebben u in volle zee gebracht. Maar daar, midden op zee, zal de oostenwind u breken. Uw rijkdommen, voorraden en koopwaar, uw matrozen en andere schepelingen, uw scheepstimmerlieden en uw opvarende kooplieden en soldaten, al het volk dat aan boord is, vergaan midden op zee, nu het uur van de ondergang gekomen is. Van de noodkreten van uw matrozen raakt de zee in beroering. Iedereen die de riemen hanteert verlaat de schepen. Iedereen die op zee is, gaat aan land. Ze laten hun stem horen en verbitterd beklagen ze u. Ze strooien stof op hun hoofd en bedekken zich met as. Vanwege u scheren ze zich kaal en hullen ze zich in zakken. Ze storten bittere tranen om u en bitter is hun rouwklacht. Jammerend
heffen ze een klaaglied aan en zingen ze een treurzang over u. Wie is als Tyrus, het sterke bolwerk, midden in zee? Ver over zee voerde u uw koopwaar en verzadigde er vele markten mee. Met uw schatten en uw goederen maakte u de koningen van de aarde rijk. Nu bent u door de zee gebroken, verzwolgen in de diepten van de zee. Uw goederen en heel uw bemanning zijn met u vergaan. Alle bewoners van de eilanden zijn met verbijstering geslagen. Hun koningen zijn door ontzetting bevangen. De verslagenheid staat op hun gezicht te lezen. De handelaren onder de volken fluiten u uit. U bent een schrikbeeld geworden en voorgoed verdwenen.

Ezechiël, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 26. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, zo spreekt de Heer God. U bent hoogmoedig geworden en hebt gezegd, ik ben een god. Ik zit op een goddelijke troon, midden op zee. Ofschoon u maar een mens bent en geen god, dacht u goddelijke wijsheid te bezitten? Ja, u bent wijzer dan Daniël. Geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en behendigheid hebt u rijkdommen verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers. Door uw koopmanstalent hebt u uw bezit vergroot en zo bent u trots geworden op uw rijkdom. Daarom, zo spreekt de Heer God, omdat u dacht goddelijke wijsheid te bezitten, stuur ik barbaren op u af, de meest geduchte volken. Die zullen hun zwaarden trekken tegen uw majesteit met al haar wijsheid, en uw luister zullen ze onteren. In de onderwereld zullen ze u laten afdalen, en u zult een gewelddadige dood sterven midden op zee. Als u oog in oog staat met hem die u doodt, zult u dan nog volhouden dat u een god bent? In de macht van hem die u neerslaat, zult u ervaren dat u een mens bent en geen god. Door de hand van barbaren zult u een vernederende dood sterven. Zo heb ik gesproken. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, hef een klaaglied aan op de koning van Tyrus en zeg hem. Zo spreekt de Heer God. U was een toonbeeld van perfectie, vol van wijsheid en uitermate mooi. U was in Eden de tuin van God. U was bekleed met allerlei edelstenen, van robijn, topaas en jaspis, chrysoliet, cornalijn en onyx, saffier, granaat en smaragd. Van goud waren de sieraden waarmee u getooid was. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze klaar. U was een kerub met uitgespreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Daar wandelde u te midden van flonkerende stenen. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Maar later bent u zondig geworden. Bij uw uitgebreide handel bent u van de ene geweldpleging tot de andere gekomen. Vanwege uw zonde zal ik u van de berg van God wegslaan. Zal ik u, o kerub, als bewaker aangesteld, wegdoen uit het milieu van de flonkerende stenen. U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht. Daarom zal ik u op de grond werpen. U tot een schouwspel voor de koningen maken. Door uw grote ongerechtigheid, door uw oneerlijke handel, hebt u uw heiligdom geschonden. Daarom laat ik een vuur in u oplaaien, dat u verslinden zal. Voor de ogen van al uw bewonderaars maak ik u met de bodem gelijk. Al uw bekenden onder de volken zullen met verbijstering geslagen zijn. U bent een schrikbeeld geworden en voorgoed verdwenen. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot Sidon. Profeteer er tegen en zeg. Zo spreekt de Heer God. Sidon, ik kom op u af. In uw midden zal ik mijn heerlijkheid openbaren. Als ik er het strafgericht voltrek, zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. Zo zal ik tonen dat ik de Heilige ben. Ik zal de pest op haar afsturen en in haar straten een bloedbad aanrichten. In haar midden zullen doden vallen door het zwaard dat van alle kanten tegen haar gericht is. Ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Zo zal het volk van Israël geen hinderlijke doorn en stekelige distel meer hebben onder de buurvolken die het verachten. Ze zullen verkondigen dat ik de Heer God ben. Zo spreekt de Heer God. Als ik het volk van Israël heb teruggebracht uit de landen waarover ze verspreid zijn, zal ik door hen aan de volken te tonen laten zien dat ik de Heilige ben. En dan zullen ze wonen op hun eigen grond, die ik gegeven heb aan mijn dienaar Jacob. Daarop zullen ze veilig wonen.
huizen bouwen en wijngaarden planten. Als ik mijn strafgericht heb voltrokken aan de buurvolken die hen veracht hebben, zullen ze in veiligheid leven en zullen ze erkennen dat ik, de Heer, hun God ben.

Richt u tot de farao, de koning van Egypte. Profeteer tegen hem en tegen heel Egypte. Spreek al dus. Zo spreekt de Heer God. Ik keer mij tegen u, farao, koning van Egypte. U, groot monster dat daar in de Nijl ligt. U hebt gezegd, de Nijl is van mij. Ik heb hem voor mij gemaakt. Ik zal haken in uw kaken slaan. De vissen van de Nijl aan uw schubben hechten en u uit de Nijl ophalen met al de vissen van de Nijl die aan uw schubben vastzitten. Ik zal u de woestijn inslingeren met al de vissen uit de Nijl. In het open veld zult u neersmakken en niemand zal u opnemen en begraven. Aan de wilde beesten en de vogels van de hemel geef ik u ten prooi. En alle bewoners van Egypte zullen erkennen dat ik de Heer ben. U bent een rieten stok voor Israël. Pakt men u vast, dan knakt u en snijdt u de handpalm open. Leunt men op u, dan breekt u door en verzwikt de ander zijn heup. Daarom, zo spreekt de Heer God, ontbied ik het zwaar tegen u. Ik roei mensen en dieren uit. Egypte zal een barre woestenij worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben, omdat u gezegd hebt: de Nijl is van mij, ik heb hem zelf gemaakt. Daarom keer ik mij tegen u en uw Nijl. Ik maak van Egypte één barre, troosteloze woestenij, van Migdol tot Syene, ja, tot aan kust toe. Geen mens zal er een voet zetten en geen dier zal er komen. 40 jaar zal het onbewoond blijven. Ik zal Egypte het lot laten delen van alle verwoeste landen en zijn steden, het lot van alle in puin gelegde steden, 40 jaar lang. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze over de landen verstrooien. Maar, zo spreekt de Heer God, na die 40 jaar zal ik de Egyptenaren terugbrengen uit de landen waarover ze verspreid zijn en het lot van Egypte ten beste keren. Ik zal ze terugbrengen naar Patros, het land van hun oorsprong. Maar ze zullen daar een onbeduidend koninkrijk vormen, het geringste van alle koninkrijken. Nooit zal het zich meer boven de volken kunnen verheffen. Ik zal het klein houden, zodat het de volken niet kan overheersen. Dan zal het niet meer het vertrouwen genieten van Israël. Dit zal toegeven gedwaald te hebben toen het zich op Egypte verliet. Zo zullen de Egyptenaren erkennen dat ik de Heer God ben. In het 27e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, koning Nebukadnessar van Babel heeft zijn manschappen met de belegering van Tyrus een zwaar karwei gegeven. Hun hoofden zijn kaal geschuurd en hun schouders ontveld. Maar nog hij, nog zijn leger kregen uit Tyrus het loon voor het karwei dat ze hadden uitgevoerd. Daarom, zo spreekt de Heer God, zal ik aan koning Nebukadnessar uit Babel Egypte geven. Hij zal het land plunderen, van zijn schatten beroven en er de rijkdommen uit wegslepen. Dat zal het loon zijn voor zijn leger. Als beloning voor het zware werk dat ze voor mij verricht hebben, zal ik hem Egypte geven. Godspraak van de Heer God. Op die dag zal ik voor het volk van Israël een hoorn laten opkomen. En u zult in hun midden vrijheid kunnen spreken. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 26. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer en zeg. Zo spreekt de Heer God, hef een klaaglied aan. Ach, die dag. Want dichtbij is de dag. Dichtbij is de dag van de Heer, de donkere dag, waarop het uur van de volken zal slaan. Het zwaard zal over Egypte komen. In Kus zal men beven van angst. In Egypte zullen doden vallen. Men sleept er de rijkdom weg en haalt omver wat overeind staat. De Kusieten, de Putieten, de Lidieten, alle vreemdelingen die in Egypte wonen, de Kubieten en de zonen van het verbond zullen samen met de Egyptenaren vallen onder het zwaard. Zo spreekt de Heer. Zij die Egypte steunen zullen vallen. Zijn trotse kracht zal ineenstorten. Van Migdol tot Syene zullen ze onder het zwaard vallen. Godspraak van de Heer. Egypte zal het lot delen van alle verwoeste landen. Zijn steden, dat van alle in puin gelegde steden. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben, wanneer ik vuur uitstort over Egypte en al zijn bondgenoten vernietig. Op die dag zal ik boden op schepen naar het onbezorgde Kus laten gaan, om het schrik aan te jagen. Kus zal beven van angst als het uur van Egypte geslagen heeft, en dat is nabij. Zo spreekt de Heer God. Door koning Nebukadnessar van Babel zal ik een eind maken aan de mensenmassa van Egypte. Hem en zijn leger, dat uit de meest angstaanjagende volken bestaat, stuur ik om het land te verwoesten. Ze zullen hun zwaarden tegen Egypte trekken en het land met lijken bedekken. Ik zal de Nijl droog leggen en het land prijsgeven aan woestelingen. Ik zal het land met alles wat erop is door barbaren laten verwoesten. Ik, de Heer, heb gesproken. Zo spreekt de Heer God. Ik zal de afschuwelijke goden vernietigen en de afgoden uit Nof laten verdwijnen. Er zal in Egypte geen vorst meer zijn. Ik zaai paniek in het land. Ik zal Patros verwoesten, Soan in brand steken en aan No mijn strafgericht voltrekken. Ik ga mijn woede koelen aan Sin, het bolwerk van Egypte, en de massabewoners van No uitroeien. Ik zal vuur uitstorten over Egypte. Sin zal ineenkrimpen van pijn. In No worden bressen geslagen en Nof zal op klaarlichte dag aan angst ten prooi zijn. De jonge mannen van On en Pi-Pezet zullen onder het zwaard vallen en de bevolking zal in ballingschap gaan. Tachpanches zal bij dag in duister gedompeld worden als ik daar het juk van Egypte breek. Gebroken wordt zijn overmoedige trots. Een wolk zal Egypte bedekken en zijn dochters zullen in ballingschap gaan. Zo zal ik mijn strafgericht aan Egypte voltrekken, zodat ze erkennen dat ik de Heer ben. In het 11e jaar op de 7e dag van de eerste maand werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik heb de arm van de farao, de koning van Egypte, gebroken. Hij wordt niet verzorgd, niet behandeld met geneesmiddelen, noch verbonden. Hij krijgt nooit meer de kracht om het zwaar te hanteren. Daarom, zo spreekt de Heer God, ik reken af met de farao, de koning van Egypte. Ik zal zijn beide armen breken, de gezonde en de andere die reeds gebroken is, en hem zo het zwaard uit de hand laten vallen. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze verstrooien over de landen. De arm van de koning van Babel zal ik sterk maken, en hem zal ik mijn zwaard in de hand geven. Maar de armen van de farao zal ik breken. En kermend als een dodelijk gewonde zal hij voor de koning van Babel bezwijken. De armen van de koning van Babel zal ik sterk maken. Maar de armen van de farao zullen alle kracht verliezen. Egypte zal erkennen dat ik de Heer ben. Ik geef de koning van Babel mijn zwaard in de hand. En hij zal er Egypte mee treffen. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze verstrooien over de landen, zodat ze erkennen dat ik de Heer ben.